Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer, vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Noah Kahan.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: Goedemorgen. Hoe klinkt jouw wekker? Stuur hem even in via de NPR Live. Ik ben heel benieuwd. Hoor je eerst Bibi Rexha. Dit is New Religion.

sorry Amsterdam, maar Den Haag is toch echt de muzikale hoofdstad van Nederland. Ga maar naar Golden Earring, Anouk, Kane, Direct en inmiddels ook Sommieu. Ja, dit weekend kwamen twee van die Haagse generaties letterlijk samen op het podium. Sommieu stond namelijk bij Live on the Beach en ja, kreeg gezelschap van Rinus Gerentsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring.

Lights, R&B. Bij 3FM, een hele goede morgen. Welkom op 3FM, mijn naam is Jasper en je bent bij de allervroegste vriendenclub van Nederland. Ja, voor het eerst in mijn leven moet ik ook echt vroeg opstaan, hè. Niet half zeven pittig, nee, echt midden in de nacht vroeg. En dan hoor je dit geluid. Elke dag begin ik om 3:15 met dit geluid. En nou, ik vind het een beetje treurig eigenlijk. Want ja, als je dan toch midden in de nacht uit je bed moet, doe het dan op zijn minst een beetje leuk, weet je wel. Dus ik heb je inspiratie van je nodig. Want waar word jij wakker van? Heb jij een nummer waardoor je iedere ochtend vrolijk uit je bed stapt? Misschien een krankzinnig geluid? Een zelf ingesproken wekker? Misschien word je wakker met een meme? Ik wil hem horen. Stuur even via de app je luister-app waar jij elke ochtend van wakker wordt. Want deze ochtend gaan we op zoek naar de leukste wekker van Nederland. Want ja, jij hebt toch echt wel iets beters dan. Oh mijn god. Nou, kom maar door. Stuur je wekker in via de NPO Luister-app.

0: Nee, hier word ik dus elke ochtend mee wakker. Het geluid van gefeliciteerd, je dag is nu al verpest. 2:15, het allereerste wat ik hoor. Ja, jij kan het vast beter, toch? Dus ik vroeg je net, waar word jij mee wakker? En vooral, ja, heb jij een betere wekker dan ik heb? De NPO Luister-app staat vol met lekkere wekkers. Ik heb er even een top 3 van gemaakt. Ik kan alvast verklappen, de nummer 1, het is best wel fout. Gaat hem zo meteen horen. Eerst is het tijd voor...
1: 3.
0: Deze stuurde Jos in. Ik word altijd heerlijk wakker. Wake me up.

0: 1.
1: Ja, deze kreeg ik binnen van Liv. Die staat op nummer 2, dus Jochem Meijer wakker worden. Maar doe eerst de nummer 1, de allerlekkerste wekker van Nederland. Ik kreeg hem binnen van Freek. En Freek, die wordt hier elke ochtend mee wakker.
2: Je bent zo lekker bezig, Freek.
3: Freek Willem. Ja, dat valt me horen. Als ik ga boren, ik ga de buren storen. Wanneer ik zing. Klus, klus, dat wordt een fijne klus.
2: Je bent zo lekker bezig, Freek.
3: Klussen is mijn ding. Freek Willem is de king.
1: Ah, ik ga niet voor je liegen, Freek. Je bent ook gewoon super lekker bezig, vriend.

0: Seven Nation Army.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Sommige dingen moet je leren waarderen, weet je wel. Koffie, bier, je schoonmoeder. Weet je wel, de eerste slok bier dacht je echt niet van... ach, zo lekker, dit ga ik de rest van mijn leven blijven drinken. Ondertussen kun je niet meer zonder, weet je wel. De tweede keer dat je drinkt, denk je ook van oké. En de derde keer, nou goed. Het wordt steeds beter, beter en beter. Net als koffie, bier en uiteindelijk ook zelfs je nieuwe schoonmoeder. Dus, Milo laat het lukken, hoor je nu bij 3FM. Alleen jij.
2: My Boy Season.

en Joy bij 3FM. Hey, stel je voor, je loopt door de stad en ineens staat daar jouw favoriete artiest gewoon live te spelen. Het gebeurt steeds vaker, grote artiesten die ineens een straatoptreden doen. Zo zag ik laatst online een straatoptreden van Niall Horan en Miles Smith.

elkaar erbij, mensen eromheen en gaan. En elke keer denk ik weer van ja, waarom ben ik daar nooit bij, weet je wel? Serieus, waar moet je zijn? Is daar een app voor, een geheim kanaal, een duif? Dus mijn plan voor volgende week, ik ga gewoon doelloos rondlopen, beetje links, beetje rechts, doen alsof ik weet waar ik heen ga. Mijn stappenteller die denkt dat ik aan het trainen ben voor een marathon, maar eigenlijk ben ik gewoon een verdwaalde fan met hoop, want wat wil ik hun een keer graag live zien? Malsmith, Nile Horan, Drive Safe.

september. En september is ticketmaand op 3FM. Elke dag maak jij kans op de dikste concerten om daarheen te gaan. Bijvoorbeeld woensdag Cloud, donderdag Vrouwtje, vrijdag Nilehorn en zondag de Opposites. Maar let goed op, want vandaag maak je kans op kaarten voor Noah Kahan. Hoor jij vandaag het ticketalarm voorbij komen? Pak dan zo snel mogelijk de NPO Luister-app en laat weten waarom jij naar Noah Kahan moet gaan. Hoor nu de one.

Dat is lekker wakker worden met The War on Drugs bij 3FM. Wacht, 1 seconde. We hebben tijd voor nieuws. Nee, dat is The War on Drugs.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Noah Kahan.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: Ja, goedemorgen. Zometeen neem ik je mee naar Slowakije. Eerst muziek van Temper City en dit is Avicii en Aloe Black. Wake me up.
4: Lekker hoor. Een beetje ADHD in de morgen is een dag zonder zorgen. Ik zeg.

bij 3FM. Hey, ik geef je 6 maanden en daarna wil ik geen Wie is Adella meer van je horen. Ze komt uit Slowakije, ze heeft felroze haar en gaf op Lowlands echt een hele dikke show. En haar debuutalbum kwam vorige week uit. Prima heet dat. Het zit ergens. Het klinkt een beetje als Charlie XCX in haar Brad-tijd. Een beetje Addison Rae en ook een piepklein vleugje Ariana Grande. En de grote klapper, die ken je misschien al, die draaien we al een tijdje. Ain't in L.A., want ja, blijkbaar komen de baddest bitches niet alleen maar uit New York of L.A. Ze komen ook uit Slowakije of Hellevoetsluis.

0: tijd en gaan daarom staken. Dus de alle ambtenaren stoppen vandaag nog eerder dan 5 uur. Dan weet je dat. Zit je in de trein, geniet er ook maar even van. Want morgen staken de OV-medewerkers en rijden er geen treinen. Dus ja, denk alvast even na hoe je morgen naar je werk gaat. Misschien met een taxi, fietsen of gewoon even een dagje lekker thuis chillen. Ja, en we hebben eindelijk weer Nederlands tennissucces. Botik van der Sandschulp die heeft na de wedstrijd van bijna 5,5 uur... de volgende ronde van de US Open bereikt.
1: Tweede service op het matchpoint voor Van der Sandschulp. En dan nog een keer. Die bal terug via de netbal. Botik van der Sandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
0: Oh, zo vet. Ja, morgen om 5:30 is de kwartfinale. Dus lekker kijken met z'n allen. Ja, en over kijken gesproken. Ja, ik krijg gewoon weer kippenvel hiervan, joh. Oh, de Champions League gaat weer beginnen. Vanavond Borussia Dortmund tegen Villarreal. Porto tegen Manchester City. En Real Madrid tegen Inter Milan. Lekker avondje tv kijken. Het kan maar beter met het weer, want het wordt regenachtig vandaag. Moet je wel naar buiten, trek een regenjas aan. Een hele goede morgen, je bent bij 3FM. En dit is Smashing Pumpkins.

alvast sorry namens mij. Ja, sorry. Ik ga je een beetje jaloers maken. Want voor bijna iedereen zit de vakantie erop, hè. De wekker die gaat weer om 6:15. Bammetje pindakaas smeren en... huppakee, door de regen, naar je werk. Back to reality. Maar ja, ik ga juist weg. Ik ga aankomende vrijdag op vakantie naar Marokko. Het is 32 graden daar, volop zon en perfect weer voor een roadtrip. Er is alleen één probleem. Ik heb nog een playlist. Weet je wel, je hebt gewoon een goede roadtrip playlist nodig als je op reis gaat. En want ja, die muziek maakt echt je vakantie, weet je wel. Een raampje open, landschap dat aan je voorbij trekt. En eigenlijk mag die rit nog wel een uur langer duren. Ik heb zo'n nummer nodig en nou, misschien kun jij me wel helpen. Is er een liedje wat lekker luistert op zo'n roadtrip? Een echte roadtrip klassieker? Laat het even weten via de NPO Luister app.

0: jouw kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh my god.
3: Jij gaat naar Klaas! Woo!
4: Jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm?

Ja, sorry dat ik je jaloers maak, maar ik ga op vakantie volgende week. En daarom ben ik op zoek naar een fijne roadtrip track om aan mijn playlist toe te voegen.

sorry dat ik je jaloers maak, maar ik ga op vakantie volgende week. En daarom ben ik op zoek naar een fijne roadtrip track om aan mijn playlist toe te voegen. Echt veel leuke suggesties binnen, maar ach. Ja, als je aan vakantie denkt, dan

ja, sorry dat ik je jaloers maak, maar ik ga op vakantie volgende week. En daarom ben ik op zoek naar een fijne roadtrip track om aan mijn playlist toe te voegen. Echt veel leuke suggesties binnen, maar ach. Ja, als je aan vakantie denkt, dan denk je wel aan dit nummer. Het is de titeltrack van 3 op reis geweest. En Laura kwam met deze. Kun je alsjeblieft Just Jack met Stars in Their Eyes draaien?

0: Killers en Human bij 3FM.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Yes, zometeen de leukste ochtendshow van Nederland. Wijnand en Jamie in de ochtend. Daar hebben ze het niet alleen over koetjes en kalfjes. Ik weet even niet zo goed hoe ik het moet verwoorden, maar hier ging het over.
2: Wij vrouwen doen iets met onze vinger waar onze man compleet gek van wordt.
3: Ja, het vingertje is geniaal, want die heeft heel veel macht. Vingertje dat valt heel graag zo tussen die billen van die man. Meestal met broek aan natuurlijk, maar dat vindt hij zo irritant.
2: Ja, wij dus al te doen, er is iets op het moment dat Flip, mijn vriend, voor mij loopt, dan moet ik gewoon even, al is het midden op straat, even met mijn vinger zo, woep, even zo tussen de billen. Of als hij in bed ligt, dan heeft hij gewoon een boxshort aan en we zijn, weet ik veel, een film aan het kijken. Dan moet ik gewoon af en toe even zo, zo met die vinger, zo ertussen. En dan wordt hij helemaal geïrriteerd van. Wij hebben daar echt bloedbonje om.
3: Nou, we hebben er geen ruzie om, maar ik vind het wel heel irritant.
2: Ja, hè? Ja.

0: Zometeen maak je kans op een airfryer bij Wijnald en Jamie in de ochtend.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet en Zeepeldruiven. 1 per 1 gratis.

0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
11: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
12: Ja, geweldig, hè?
11: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
12: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
11: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
12: Aan tafel!
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM Ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Noah Kahan.
13: 3FM.
14: Karel en CRV.
13: Wijnand en Jamie.
15: En we moeten het zometeen eens even hebben over persoonlijke hygiëne.
16: Beddengoed, tandenborstels en eigenlijk nog heel veel meer.
15: Is Martin Garrix, Ed Sheeran, Reap.

0: Het is 6:10, een nieuwe ochtendshow. Weinig en Jamie hier op 3FM.
1: Met alweer een heerlijke NPL-luisterapp die vol aan het lopen is met iedereen die al wakker is. Bijvoorbeeld Maarten, die zegt: good morning, Weinand en Jamie. Voor ik weer in slaap val, rol ik maar eens mijn bed uit. Fijne show. Vind ik altijd verstandig. Wat is altijd de gevaarlijke namelijk? Nog even die oogjes dicht doen. En Ruud die zegt ook: goedemorgen, Oost-Warsum. Die is er weer bij. Een mooie dag gewenst. En werk ze, vroege vogels.
0: Verder nog berichten, dankjewel daarvoor, van Rens, Chris, Marco, Henriette. Goedemorgen allemaal. Mocht je nieuw zijn bij de ochtendshow, als je tussen 6 en 7 luistert, ben je automatisch lid van De Voorhoede. Dat is eigenlijk onze selecte groepje luisteraars die zich ook kan registreren. Dus dat kan, 3fm.nl/voorhoede. Weten we net iets meer van je wanneer je jarig bent. Hebben we extra informatie over wat voor werk je bijvoorbeeld doet. Als je conducteur bent, dan weten we dat je morgen gaat staken. Kunnen we je even bellen? Nou, dat soort dingen. En kun je ook altijd bijzondere vragen stellen.
2: De Voorhoede vraag van vandaag.
1: Die van Astrid komt, voorhoede lid Astrid. Die zegt: Wijnand, heb jij je bed al verschoond?
0: Nee,
1: dat heb jij niet gedaan.
0: Nee, ik was het gisteren wel van plan, maar ik heb het nog niet gedaan.
1: Wij hadden het hier over in onze TikTok live. Dat doen we altijd in het laatste uurtje van ons programma. Tussen 8 en 9 gaan we ook live op TikTok. En dan zie je ook de backstage dingen eigenlijk. Dus de gesprekken die Wijnand en ik dan ondertussen hebben als de platen draaien. En toen hadden we het erover dat hij dus eens in de 2-3 weken je bed
0: verschoond. 2 weken, ja.
1: Ja, bij mij is echt een week is max. Vind ik ontzettend vies. Maar dat vond ik dus het leuke waarom Astrid erover begon. Ik heb iemand gevonden die baas boven baas is en veel erger is dan dat jij bent.
0: Ja, wat doet ze allemaal?
1: Oh, ik zag een filmpje van een Belgische influencer. Lieselore heet zij. En die ging even vertellen wat zij allemaal doet wat veel mensen ranzig kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld wat ze zegt: haar lakens was ze überhaupt niet.
0: Nee.
1: Dat doet ze niet aan.
0: Die meid laat ze lekker liggen.
1: Vind ik bizar.
0: Dat is bijzonder.
1: Hoe bedoel je, ik was ze niet? Wat doe je?
0: Ik kan me bijna niet voorstellen. Nee, dat kan ik me dus niet indenken. Dat je dus nooit je lakens was.
1: Dat betekent dat je 10 jaar onder hetzelfde laken ligt zonder er een dag dan... Dat snap ik niet.
0: We houden wel even rekening met het feit dat er mensen aan het ontbijten zijn op dit moment misschien, hè?
1: Ja, excuus. Dan het volgende moet je misschien ook even je oren dicht houden. Want af en toe heeft ze geen zin om naar de wc te lopen. Dus dan plast ze in bad.
0: Ja.
1: En... ik denk dat ik dit nog het allerergste vond.
3: Ik deel mijn tandenborstel met whoever wants. Boeit mij echt niet. Als mensen mij beslapen en die willen hun tanden poetsen, dan ben ik zo: gebruik mijn tandenborstel maar.
0: Ze zegt hier dus dat als je bij haar komt slapen en je hebt geen tandenborstel, dan mag je ook haar tandenborstel gebruiken.
1: Dus oftewel, want ik weet toevallig dat zij vrijgezel is, want dat heeft ze in een ander filmpje gezegd, dat er als daar mannen of vrouwen, whatever, waar ze op valt, langskomen, dat die dus allemaal, wat in je single era best wel, zeg maar, veel mensen zouden kunnen zijn, überhaupt al in een week of in 2 weken, die allemaal die tandenborstel gebruiken.
0: Maar is jouw tandenborstel helemaal voor jou alleen? Of als Flip hem even nodig heeft, mag Flip hem dan ook gebruiken?
1: Nou, dat zijn echt uitzonderlijke situaties. Ja, nee, vind ik heel vervelend wel, maar als in, ik ben ook met hem aan het zoenen. Dus dan vind ik...
0: Ik denk ook dat dit een beetje de norm is. Wat jij zegt, vind ik ook, snap
1: maar
0: je?
1: Maar mijn moeder en mijn vader hoeven er al niet aan te komen, dus laat staan, een vreemde. Ja. En ook bedenkende, zeg maar, voor haar nog. Zij denkt, whatever, ik heb toch gewoon een tongetje met je gelegd. Dus dat maakt niet uit. Maar de volgende gozer vrouw die langskomt, heeft ook meteen dan de tandenborstel in de mond van degene die daarvoor dan vorige week is geweest.
0: Mocht je nog niet ontbeten hebben, eet smaak.

0: Sun. Moving to the Sun, you go, hoorde je op 3FM. Het is een bijzonder vrolijke dag vandaag. De dinsdag, de 8e van september. En wij feliciteren een belangrijke luisteraar. Want als je tussen 6 en 7 luistert, kun je je registreren. 3FM.nl/voorhoede. Krijg je een kaartje op je verjaardag. En voorhoedelid 154 is Kiri Vroon. Verpleegkundige. Als hobby gaat ze graag naar festivals, evenementen, motorrijden. As we speak is ze al wakker. En ze is vandaag 30 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, er is een kaartje onderweg.
1: 3FM, ticketmaand.
2: Ja, en dat is dus niet het voordeel om, of het enige voordeel om voorhoedelid te zijn hier bij 3FM. Want naast dat je dus een verjaardagkaartje kan krijgen en een shout-out krijgt en alles met ons kan delen, krijg je ook eigenlijk goede tips. Zo kan ik het denk ik wel noemen. Want zoals je misschien weet, september is de 3FM ticketmaand. Elke dag kan je dan kans maken op tickets voor een hele hoop artiesten. Wat gaat er allemaal voorbij komen? Vrouwtje Jungle, Lemmer, Nothing But Thieves, Teddy Swims, The Opposites. En vandaag staat er ook weer één artiest in het teken, namelijk Noah Kahan. Die staat in de Ziggo Dome in december, begin december.
0: Uitverkocht.
2: Compleet uitverkocht, zijn geen tickets meer voor beschikbaar, maar wij hebben er nog een paar. En jij kan samen met iemand daar naartoe als je daarheen wil. Het enige wat je hoeft te doen is even het ticketalarm te volgen eigenlijk. Dus op het moment dat je ticketalarm hoort, zo snel als mogelijk ons appen via de NPO Luister-app waarom je daarbij wil zijn.
0: Ja.
2: Maar dan is het natuurlijk wel lekker als je ongeveer weet wanneer dat ticketalarm afgaat. En dat is nou het fijne om een onderdeel te zijn van de voorhoede. Want dat gaan we je vertellen.
0: Ja. Exclusieve informatie. Als je na 7 inschakelt, dan weet je het niet. Dan is het één groot raadsel. Maar tussen 6 en 7 hoor je het. Eigenlijk nu alleen. Het ticketalarm vandaag valt voor Noah Kahan. Uitverkocht concert in de Ziggo Dome. Tussen 8:30 en 9:00 deze ochtend.
2: Ja, dat is spannend. Dus goed in de gaten blijven houden.
0: En dan laten weten waarom jij erbij wil zijn. Dus je moet er nog wel iets voor doen. Zometeen Drake Passion Fruit is je boozy. A bar song 3FM.

0: Fruit 3FM.
1: En dit is het nieuws van Cat's Eye.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw.
4: Nieuw on 3FM.
3: Cat's Eye. Animal.
4: Met 3FM ontdek je nog.

0: Cat's Eye en Animal hun nieuwste.
1: Ben je er klaar voor, Martijn?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Het is het laatste nieuws van 6:01. Zometeen jouw kans op een airfryer. Stuur even airfryer via de NPO Luisterapp. Deze is misschien vandaag nog van jou.
3: NOS op 3.
1: Het laatste nieuws, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De eerste files ontstaan alweer op de A28 bij Nijkerk. Gisteren werd de Hardenbergerbrug gesloten in beide richtingen. Er is namelijk zoveel zand en grind rond de pijlers van de brug weggespoeld dat die mogelijk niet meer veilig is. Een reparatie stond al op de planning voor komende november, maar nu blijkt dat de problemen erger zijn geworden. Daarom mag het verkeer niet meer over die brug op de A28, maar moet iedereen omrijden. Rijkswaterstaat gaat nu kijken hoe ze de brug zo snel mogelijk weer veilig krijgen.
1: Even een update alvast. A28 Zwolle richting Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst. Op dit moment 10 minuten vertraging.
2: Ja, en omrijden via Apeldoorn, denk ik, hè?
1: Ja. Over de A50 en de A1 en de andere kant op de A1 en de A50.
2: De Eiffeltoren in Parijs was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Medewerkers waren boos over afgelopen zaterdag. Toen is er vrouwelijk personeel weggestuurd. Ja, een hindoeïstische geloofsgemeenschap kwam op bezoek. En vrouwen die bij de Eiffeltoren werkten, die kregen het verzoek om zich onzichtbaar te maken. Terwijl de mannen die groep mochten begeleiden. Nou, dat heeft in Frankrijk voor een storm van kritiek gezorgd. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat ze dit niet zo hadden moeten doen. En Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Gemakkelijk ging dat niet. Het werd een slijtageslag in New York tegen de Fransman Arthur Gea. Maar na 5 uur en 13 minuten zat het erop.
4: Game set and match van de Zandschulp.
2: Ja, de laatste keer dat hij de kwartfinale haalde van de US Open was al 5 jaar geleden en dus is hij blij.
5: Yeah, I think this is probably even better than the first quarterfinal I made here. Been some tough years, but started to play better this year again. And thanks everybody for supporting me. I needed you guys.
6: Well, go get some rest. You deserve it, ladies and gentlemen. Let's give it up for Botik van de Zandschulp.
2: Ja, en inmiddels is ook duidelijk tegen wie Botik van de Zandschulp moet in de kwartfinale. Dat is de als nummer 1 geplaatste Duitser Alexander Zverev.
1: Ja, ik kan het zeggen. Dat wordt een
2: pittige pot.
1: Tough cookie.
2: Het weer veel bewolking vandaag. Alleen in het zuidoosten en oosten nog wat zon. In de loop van de dag gaat het ook regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graadje of 19.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Mocht je het inschakelen, we hadden het net al over de A28 Amersfoort richting Zwolle voor Nijkerk. De weg is dicht. De Hardenbergbrug omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Zorg de andere kant op. Dat is Zwolle richting Amersfoort voor file voor Vathorst nu 10 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht voor de afrit Wageningen 50 minuten. En de A305 Dronten richting Almere voor Zeewolde 20 minuten vertraging. Hij gaat er zo meteen uit. Vandaag nog. Een airfryer. De hele week win je elke dag een airfryer. Wil jij er eentje meepakken? Stuur even airfryer via de NPO Luisterapp. Zometeen Ella Langley, eerst Imagine Dragons. Whatever it takes.

0: 3FM met Ella Langley en Choosing Texas.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. En ook meteen val jij met je neus in de boter. Want je kan gewoon kans maken op een airfryer. Deze week gaat hij er elke dag uit. 3 keer de kans op de dag dat je dan ook mee kan spelen aan laatste letter. En hoe werkt dit spel dan? Hoe kan je nou kans maken op die airfryer? Nou, eigenlijk ervoor zorgen dat je zoveel als mogelijk punten gaat behalen. Jij kiest een beginletter. Dan krijg je een categorie. En dan moet je met die beginletter daar een woord voor maken. Heb je dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van jouw gegeven antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden de tijd om zoveel als mogelijk categorieën tegen me aan te houden. En uiteindelijk is en blijft het motto: denk snel, praat sneller.
2: Joep, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, wat een heerlijk beroep heb jij, jongen. Jij bent vorkheftruckmonteur.
3: Verrijkermonteur.
2: Verrijkermonteur, sorry.
0: Wat is
2: sorry,
0: dat?
2: Sorry.
3: Een verrijker is een grote, roteerbare heftruck.
0: Ah, oké.
2: Okay. En, okay. En hoe zwaar wegen die eventjes voor de beeldvorming?
3: Ongeveer 18 ton.
2: Jeetje, niet normaal, dat zijn echt grote jongens. Maar je bent 17 jaar oud.
3: Ik ben 17, dat klopt, ja.
2: Maar dan was je echt snel erbij. Wist je altijd al dat je dit wilde gaan worden? Hoe ben je zo ver gekomen?
3: Eigenlijk met mijn stage in mijn derde leerjaar van de middelbare ben ik hier begonnen.
2: Wat goed,
3: hè? En ik zit er nog steeds. Ik zit nu in het tweede jaar van mijn opleiding.
2: Kijk, maar die verrijkers die kun je wel aan jou overdragen. Jij weet wel hoe het zit.
3: Ik weet al redelijk hoe het zit, ja.
2: Ah, vet zeg.
3: Ik moet er nog op leren, maar...
2: Ah, weet je, aldoende leert men zo. Spelen we ook laatste letter met jou en word je er alleen maar beter in. Je krijgt sowieso het kaartspel al thuis gestuurd omdat je op de radio bent. En we gaan met jou ook een poging wagen om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Welke beginletter kies je?
3: De B van Barcelona.
2: De B van Barcelona.
0: Ben je er klaar voor, Joep?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, daar gaan we. Fruit.
2: Fruit met een B, het is krom.
3: Banaan.
0: Beroep. Oh, Joep.
2: Joep, je gaat van banaan en naar een beroep. Beroep met een N.
3: Oh jee.
0: Je hebt het op je vingers zitten.
3: Ik heb geen idee.
0: Oh. Nagelstylist, dacht ik.
2: Neurowetenschapper, je kan van alles, notaris.
0: Ja. Hey, maar weet je wat altijd leuk is aan de eerste zijn op de dag, Joep? Kijk, je hebt nu een highscore van 1.
3: Oh jee.
0: Het zou kunnen dat het gewoon een hele moeilijke dag gaat worden en dat jij er uiteindelijk mee vandoor

0: LaRue en Bulletproof.
1: En nieuwe muziek op 3FM. Ik was een tijdje geleden naar een optreden van Higo, band uit Zwolle. En Hans die vertelde daar, dat is de frontman van Higo, een bijzonder verhaal. Hij zei, twee maanden geleden heb ik iets vreselijks gedaan. Ik ben vreemd gegaan op de liefde van mijn leven. En daarvoor, voor dat moment, heeft hij een nieuwe plaat geschreven. Hij zei, het is een soort van self-fulfilling prophecy gebleken, dit nummer. Het is de nieuwe single. En als je dat verhaal nu zo hoort en dan naar die track luistert, ja, dan gaan er weer allemaal nieuwe deurtjes in dat verhaal open. Dit is Higo en Antwoord op 3. Ik hoop

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Ik zie nog geen tranen. Dus Higo, hè?
2: Ja, nou, ik wou wel bijna zeggen, ze zijn weer lekker tranentrekkertje aan het maken. Maar ik ben nog niet ongesteld, dus dan krijg je dat. Geef me nog even 2 weken.
1: Een mooi verhaal toen zij het tankstation voor het eerst hoorde. En zij is Jamie hier tegenover mij. Toen tranen overal.
2: Verschrikkelijk. Ik heb alleen maar lopen janken om dat liedje van hun.
1: Zo'n mooie plaat was dat. En deze ook weer Antwoord. Nieuwe muziek van Higo. Zometeen een vrouw die de jeugd van Nederland komt redden. Je kent haar niet, ik ken haar niet. Maar ze is wel de redder van het vaderland. Hoe het zit, hoor je zo?
3: 3FM.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: www.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
17: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: 3FM. Goedemorgen, 1 minuut over 7, bijna tot Jamie in de ochtend.
19: Met het laatste nieuws, NOS op 3, gelezen door Martijn Middel.
20: Goedemorgen, straks een gekke verkeerssituatie in Amsterdam.
21: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
20: Wat er aan de hand is, hoor je zo.
18: NOS op 3.
20: Eerst, het was een onrustige nacht in Nijmegen. Gisteravond was er veel politie op de been in het oosten van de stad. Er zouden schoten zijn gehoord, waarna mensen werd verzocht om binnen te blijven. We weten niet wat er aan de hand was en of het mogelijk iets te maken heeft met de gebeurtenissen van vorige week in Overasselt. Dat ligt in de buurt van Nijmegen. De politie wil nog niet zeggen of er echt geschoten is, maar zegt wel dat ze extra alert zijn. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. Dat gebeurde in het programma Opsporing Verzocht. Het gaat om een opname van een telefoongesprek. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen voor een seksvideo. Een van hen had seks met een collega-militair in de machinekamer van een schip in Den Helder. Hij had tegen haar gezegd dat niemand ze kon zien, maar stiekem keken er 10 tot 15 anderen mee via de bewakingscamera. Een van hen maakte die beelden vervolgens openbaar. Diegene kreeg een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg 140 uur. Ja, een vreemd verkeersfenomeen in Amsterdam. In het noorden van de stad is onlangs een rotonde aangepakt. En sindsdien staat er een prullenbak midden op het fietspad. Deze Amsterdammers snappen er niks van.
0: Nou, ik vind het me toch, Michiel, echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
2: Ja, meneer, wat denkt u?
21: Kijk zelf. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
22: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
0: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
20: Ja, de gemeente Amsterdam zegt dat het helemaal geen grapje is. De prullenbak is bedoeld als een tijdelijk paaltje om te voorkomen dat er auto's over het fietspad rijden. Alleen zijn die paaltjes dus op. Het weer tot slot. Veel bewolking vandaag. Alleen in het zuidoosten en oosten nog wat zon. In de loop van de dag gaat het ook regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graadje of 19.
19: Martijn, dankjewel.
20: Jojo.
19: Verkeersinformatie, 140 kilometer. Meldingen komen van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel, 20 minuten. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Zaandam, 3 kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht voor de afrit Wageningen. Een kapotte auto zorgt daarvoor meer dan een uur vertraging. En let op, de A28 Amersfoort richting Zwolle in beide richtingen. De Hardenbergbrug is dicht en de richting Zwolle-Amersfoort zorgt al voor file. Voor Vathorst daar nu 10 minuten op onthoud. 3FM.
23: Ster. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: deals bij Bol.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis, met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Noah Kahan.
9: 3FM.
10: Hallo NCRV.
9: Wijnand en Jamie.
11: Goedemorgen en Wijnand, jij wil Raja even in het zonnetje zetten, hè?
12: Ja, bijna niemand kent haar, maar van mij mag ze beroemd worden. Dus we gaan zo meteen een poging wagen met deze dame. Waarom hoor je zo?

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean hoor je op 3FM. Goedemorgen.
1: 3FM. Wijnald en Jamie. In de ochtend.
2: Het is de ochtendshow van 3FM. Fijn dat je erbij bent. Ook deze, wat is het vandaag? Dinsdag. Dinsdag.
0: Zeker, dinsdag de 8e van september.
2: Heb ik wel meteen even spijtig nieuws. Als jij op dit moment via de A28 naar bijvoorbeeld je werk moet rijden. De weg rond Nijkerk, die is helaas afgesloten. En dat komt allemaal door die Hardenbergenbrug waar ze nog steeds mee bezig zijn. Je kan omrijden via de A1 en de A50. Maar ja, wel al meteen een beetje negatief nieuws. Want misschien dat je daardoor even in de file komt te staan.
0: Ja, sterkte daarmee. Maar aan de andere kant ook positief nieuws. En ik, ja, in een wereld waarbij alles op de mobiele telefoon gaat, we zijn er allemaal aan verslaafd. We lezen veel minder, rekenen wordt lastig, want alles gaat via de rekenmachine. Is er nog één held die daar verandering in brengt? Als een soort van Asterix of Obelix. Als het gaat om de geletterdheid van de Nederlandse jeugd. Ik zag een filmpje voorbij komen. Was opgenomen in het Ingenieur Lely Lyceum in Amsterdam, Zuidoost. Daar is een Nederlands docent, Raja Oshaan heet zij. En zij leest met haar leerlingen. Zij hebben een soort van pilot gestart vorig jaar, omdat ze erachter kwamen, ja, kinderen lezen gewoon te weinig. Maar wat als we nou weer met ze gaan lezen? En dat klinkt natuurlijk een beetje gek, want kleine kinderen lees je voor. Maar wat als je dat gewoon op een VMBO doet, als je dat gewoon met, nou ja, tieners gaat doen? En dat doet zij dus. Zij leest samen met de kinderen. Dus zij hebben een boek, zij heeft het boek. Zij leest voor. En aan de hand daarvan haalt ze er woorden uit die ze dan vervolgens weer gaan bespreken. Luister even mee.
3: Ga maar na. Geen stroom, geen internet, geen enkel bericht van waar dan ook. Dit is een wereldwijde calamiteit. Onthoud dat woord, calamiteit.
0: En het klinkt natuurlijk heel simpel. Weet
2: en dan
0: je wel.
2: Gaan zij het woord calamiteit
0: dan vragen ze
2: bespreken.
0: Vervolgens, calamiteit, wat denk je daarbij? En dan zeggen kinderen van vulkaanuitbarsting, overstroming, politie, weet je wel, allemaal dat soort dingen. En dan hebben ze het dus over die woorden. En het leuke is, er zijn dus allemaal kinderen die zeggen, ja, ik las nooit meer of lezen vind ik een beetje saai. Maar door wat Raja nu doet, begin ik lezen weer leuk te vinden. Ik dacht dat ik dit geen leuk boek vond, maar ik vind het toch een leuk boek. En toen dacht ik, ja, maar het zijn van die hele kleine dingen die maken mij dan zo intens gelukkig, omdat iemand een klein steentje verlegt en het verandert daar dus echt op school. En misschien ook voor de toekomst, weet je wel, dat meer kinderen gaan lezen. Dus het enige wat ik eigenlijk wil, is nog een keertje haar naam noemen. Raja Oshaan van het Ingenieur Lely Lyceum in Amsterdam Zuidoost. En een klein applausje nog voor deze dame, want dat vind ik echt fantastisch. Lintje, wat mij betreft. Toch?
2: Nou, zeker.
0: Heerlijk.

0: wil ik het niet noemen.
1: Indian Summer.
0: Ja, de Indian Summer, jongens. We houden het positief. De Indian Summer is hier. Het is voorbij met het mooie weer, helaas. Bewolkte dag en ook regen. En het gaat rond de 18 graden worden. Maar hou in je hoofd, Indian Summer.

0: kaartspel. Wat je krijgt als je meedoet.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: En de ochtendshow van 3FM met laatste letter. Ik was naar iets anders op zoek.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Want iedereen die in de uitzending komt, die krijgt sowieso het kaartspel. Dat kun je dus ook thuis gebruiken om te spelen, om nog beter te worden. Het spelprincipe is simpel. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Dan ga je daarna door naar een nieuwe categorie. Maar gebruik je de laatste letter van je eerder gegeven antwoord om dan weer een woord te maken. Nou, 30 seconden heb je in de uitzending de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En doe je dat vandaag het beste iets voor 8:30, dan win je de airfryer.
2: Ja, goedemorgen.
3: En goedemorgen.
2: Hallo, er is al, een kandidaat eerder deze ochtend geweest. Die heeft de highscore, Joep is zijn naam, gehaald. En dat was 1 punt.
0: Zo.
3: Oké, nou, dus, dat belooft dat het moet kunnen.
2: Precies, ondertussen sta jij nu ergens buiten al lekker met het zonnetje op jouw pannetje. Of wat is de situatie?
3: Ja, ik zit op een stoeltje aan het Gardermeer en de grond komt net boven de berg weg.
0: Wat lekker zeg.
2: Zo lekker. Ja, en heb je al heerlijk lekker Italiaanse gerechten gegeten? Zeg maar heel eventjes, ik vind dat lekker om het eten te horen.
3: Ja, het is heel cliché, maar wij zijn hier gisteren gekomen en toen zijn we toch aan de pizza begonnen.
0: Een pizzaatje, heerlijk. Maar alleen al een pizzaatje en een klein brochetje.
2: Ja, maar sorry, een pizza uit Italië, niks is er beter dan dat. Dus ik geef je groot gelijk, Jaap. Hey, ik hoop dat je dan lekker ontspannen bent, dat je heerlijk daar aan het Gardermeer op je stoeltje zit, om dan nu alle ruimte te hebben om snel te kunnen nadenken. Jij hebt namelijk een startletter doorgegeven voor laatste letter. Welke is dat?
3: De E.
2: De E, oké. Ben jij er klaar voor?
3: Ik hoop het.
2: Voor de airfryer, hier komt hij. Een meisjesnaam.
3: Esther.
2: Lichaamsdeel.
3: Een rib.
2: Land.
3: België.
2: Band of artiest?
3: Met de E. Dat was hem niet.
2: Oh.
0: Kent ze van My Immortal?
3: Hij zit klem.
0: De E. En kan ook internationale artiest zijn, een rapper.
3: Eminem.
2: Schoolvak.
3: Natuurkunde.
2: M&M. Met een M.
0: M&M. Matuurkunde.
2: Natuurkunde.
3: Oh ja.
2: Maar Jaap, eerlijk. Ondertussen dat jij dat lekkere uitzicht hebt, heb je er wel voor gezorgd dat je op dit moment de hoogste score hebt van vandaag.
3: Yes.
2: Je hebt 4 punten gehaald. Je hebt 4 punten. Nou ja, en wie weet, over een uurtje gaan we erachter komen of iemand daar overheen gaat of niet.
3: Ja, we gaan het afwachten.
1: Hey yo. This is my new single. And you're listening to my new single.
4: Nieuw op 3FM.
0: Nieuw op 3FM of nieuw op 3FM. Je kent het liedje al, maar in deze versie nog niet. Er zijn symfonische sessies opgenomen door 3FM, NPO Klassiek. We zijn echt met z'n allen aan de gang gegaan om met een symfonisch orkest een liedje een ander jasje te geven. Is ook gebeurd met deze juni van Jet van der Steen. En die is prachtig.

0: is toch een kippenvel momentje. Prachtig. Komt ook meteen Maarten, die zegt ook in de NP Luister. Echt een kippenvel van deze symfonische versie van juni. Jet van den Steen, we hebben een mooie samenwerking gedaan met NPO Klassiek, waardoor een symfonisch orkest allemaal popnummers eigenlijk in een orkestraal jasje heeft gestoken.
1: En daarvoor hoorde je Jaapje zet een nieuwe score neer in laatste letter. Daar kan je nog overheen gaan als jij vandaag nog een airfryer wil winnen. 4 is makkelijk te doen, toch?
0: Nou, dat zou je denken, maar ja, het is een moeilijke dag vandaag. Maar goed.

0: serie waar Jamie en ik nog nooit een minuut van hebben gezien. Friends. Echt nog nooit.
1: Nee. Ja, moet het bekennen.
0: Ja, I'll Be There For You, The Rembrandts hoorde je op 3FM.
1: Hey, als jij dit doet bij je partner, dan hangt er misschien wel een luchtje aan jouw relatie. Klinkt allemaal heel cryptisch, maar zometeen hoor je waar dit over gaat. En of je je daar misschien wel voor moet boeren.
2: Op 3.
0: Eerst 7:30, het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het is nog niet duidelijk wanneer de A28 bij Nijkerk weer open gaat. Gisteren werd een brug op de snelweg afgesloten voor het verkeer, omdat er zand en grind onder de pijlers van de brug waren weggespoeld. Een grote reparatie van de brugpijlers stond voor november al op de planning, maar hij blijkt nu al onveilig, zegt Rijkswaterstaat.
4: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met een tijdelijke noodmaatregel. Dat houdt in dat de zand en grind tegen die pijlen aan moet worden gestort. En dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
5: Want hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
4: Nou, niet helemaal precies, hè. Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
3: Ja, voor mensen die over de A28 tussen Zwolle en Amersfoort willen, wordt het de komende tijd dus even omrijden. Hoe lang precies weten we niet. Dat kan via de A50 en de A1. Sommige mensen proberen het ook binnendoor. Daarom staan er nu ook files op meerdere wegen in en rond Nijkerk.
0: Maar even, sorry.
1: Ja, nou, ik wou zeggen, je zou dan toch hopen dat dan als in november er weer iets aangedaan wordt, dat je dan niet zou denken, weet je, dan noemen we het nu. Want anders is november weer dicht.
3: Ja, maar kan me ook voorstellen dat die werkzaamheden best wel wat voorbereiding nodig hebben.
1: Omdat, ja, of dat er weer mensen voor nodig zijn die nu niet beschikbaar zijn.
3: Om dat weer voor 50, 60 jaar goed te krijgen, ja, natuurlijk.
1: Maar je leeft in een hele positieve wereld, mannen. Dus ja, ik geloof dat kan.
0: Makkelijk. Ja, ja. Wat even voor mijn beeld. Een brug rust op pijlers. Die staan dan verankerd in de grond, in beton, gewapend beton of zo. En daar zit dan allemaal grind en zand omheen. Precies. Maar als dat weggaat, dan staan die pijlers
3: een beetje op loszand. Ze hadden al door, dat was niet meer helemaal goed. En nu zijn ze er van het weekend achtergekomen dat er veel meer zand en grind al onder die pijlers was weggespoeld. Dus ja, wat ze nu willen gaan doen is eerst maar gewoon een paar trucks met zand en grind aanrijden. Ja. En tegen die pijlers aangooien. Zodat er weer genoeg tegenaan zit om in november dan die hele vervanging, grote werkzaamheden te kunnen
0: doen. Klinkt als een goed idee.
3: Ja. Onrust in Nijmegen gisteravond. De politie kwam daar met veel mensen naar een woonwijk nadat er mogelijk schoten waren gehoord. Lijkt erop dat het loos alarm was, maar bewoners werd gisteravond gevraagd om binnen te blijven. De politie is extra alert sinds het schietincident vorige week in Overasselt, vlakbij Nijmegen. Tientallen mannen trokken toen 's nachts gewapend door het dorp en schoten een beveiliger dood bij het huis van iemand die betrokken zou zijn bij drugshandel. Ja, en de strijd tegen de geelpoothoornaar, of de Aziatische hoornaar, is in volle gang. Die grote wesp heeft hier geen natuurlijke vijanden en daarom wordt die bestreden door mensen. En hier in de buurt in Laren doen ze dat met allemaal apparatuur. Gewapend met pincetten, mini-zendertjes voor op de hoornaars en zelfs een radarpistool.
6: En daarmee kunnen we tot 300 tot 600 meter kunnen we de Aziat volgen naar het nest.
3: Ja, ze hebben de afgelopen lente al 119 koninginnen weggehaald en meer dan 20 nesten. Toch zitten sommige nestjes te hoog, dus na zenders en een radarpistool is er nog een extra stukje techniek nodig, zegt hoornaarbestrijder Petra.
6: We hebben echt hoogwerkers nodig. Ik denk, ja, hoe moeilijk kan het zijn om een hoogwerker te regelen? De brandweer heeft er een, de gemeente heeft vast wel budget of contacten om een hoogwerker te regelen.
1: Maar ik zie nu al helemaal voor me dat ze dan die koningin proberen te pakken met een pincet, zeg maar, gewapend met een pincet. Ga jij daar maar achteraan rennen aan zijn west?
0: Hey, gewoon de vlammenwerper erop.
3: Ja, net als bij die eikenprocessierups een paar jaar.
0: Branden ze ook weg.
1: Ja. Oh ja.
3: Heb ik het weer nog? Ja, bewolkte dag vandaag. Alleen in het zuidoosten en oosten nog wat zon. Er komt ook regen aan en het wordt een graadje of 19.
0: Martijn, dankjewel.
3: Jo.
0: Verkeersinfo, de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam nu 55 minuten door bergingswerkzaamheden. Duitse grens richting Utrecht over de A12 is dat. Voor afrit Wageningen, een kapotte auto, zorgt daarvoor 34 minuten vertraging. En dan die brug A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Vathorst nu 20 minuten door dus die afgesloten Hardenbergbrug. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 10 minuten door een vrachtwagenbrand op de

0: Kate San en We Are The People. 3FM, goedemorgen.
1: Ik weet niet of je met veel collega's werkt op de zaak. Misschien werk je wel in de school, dan heb je andere docenten en die spreek je dan even in de pauze, weet je wel. Wij hebben dat echt zo'n moment na de uitzending. Dan gaan we met z'n allen, alle collega's hier even zitten. En dan komt daar nog wel eens een gesprek uit waar we de rest van de dag nog op terugkomen.
0: Ja.
1: Of waar we bij elkaar van zeggen, hè, maar doe jij dit? Of doe jij, hè? En dan zijn er meerdere mensen.
0: Ja, dat we eigenlijk totaal niet begrijpen.
1: Ontstaande kampen, kamp A, kamp B, kamp C. Het is gisteren weer een keertje gebeurd. We hadden gisteren een discussie over vertrouwen in een relatie. En dat heeft dan te maken met het laten van scheten in het bijzijn van je partner.
0: Mm-hmm. Ja, er zijn eigenlijk gewoon twee kampen ontstaan. Je hebt één kamp en dat is het kamp van Marenka. Marenka zit hier naast mij. Marenka is onze... wat is jouw functie eigenlijk? Hoe noemen we dat?
2: Online... Producer, creative.
0: Ze doet eigenlijk alles voor ons wat je online kan zien samen met Patrick. En Marenk en ik kwamen eigenlijk in een discussie over het laten van scheten bij je partner. Marenk, misschien is het handig als jij als eerst even zegt wat jouw mening hierover is.
2: Oké. Nou, ik ben heel open met mijn vriend over scheten laten bij elkaar.
0: Ja.
2: We steken het niet onder stoel of bank, zeg maar. En ik denk dat het alleen maar goed is voor je relatie.
1: Jullie laten het gewoon lopen.
2: Ja.
1: Dus.
0: Even een situatie, wanneer gebeurt dat?
2: Nou, in bed, op de bank, weet ik het. Ik ga het niet plannen.
1: Maar als hij, stel je staat in de keuken en hij staat toevallig net naast jou en je bent aan het koken en je voelt iets opkomen.
0: Dan laat je gewoon scheten.
2: Ja, dan ga ik toch. Ik ga toch niet naar een andere ruimte.
0: Ik vind dat gewoon zoiets bizar.
1: Maar jij bent echt het andere uiterste. Ja. Want jij loopt nog liever de gang op van de galerij om daar je scheet te laten.
0: Ik kruip nog liever over de grond heen met gigantische buikkrampen dan dat ik dit zou doen. Maar dat komt omdat voor mij voelt dit echt als de doodvonnis van je relatie. Als je dit soort dingen gaat doen. Want dit voelt, zeg maar wat Marenk aan het doen is, voelt voor mij als elkaar gewoon continu vergassen.
1: Ja.
0: Dat voelt gewoon alsof je elkaar alleen maar loopt kapot te ruffen.
1: Maar Marenka vindt het tegenovergestelde.
2: Ja, ik vind dat vertrouwen opbouwt.
0: Dat je je alles veilig voelt bij iemand. Ja, ik vind dat grappig. Want voor mij voelt het namelijk heel erg als... dat het begin is van de seksloosheid in je relatie. En ik vind dat iets heel belangrijks. En ik vind gewoon... Kijk, dat het een keertje gebeurt of dat het een keer ontglipt... Allah. Maar dat jij gewoon... Ja. In bed denkt, nou, ik laat hem gewoon even. En dat er dan zo'n walgelijke walm zo omhoog komt. Ja, ik kan daar.
1: Ik heb het wel eens, dan lig ik, omdat ik eerder in bed lig dan mijn Vera. Dan moet ik er even eentje laten onder de dekens.
0: Ja.
1: En dan ga ik niet wapperen. Dan vergeet ik dat. Dan komt ze binnen. En dan, nou, en dan schaam ik me ook gewoon een klein beetje. Dat
0: maar
1: ik denk,
0: hebben jij toch als Vera een scheet laat, dat schrik jij daar dan van?
1: Ja,
0: of vind je dat?
1: Ja,
0: hier
1: denk ik,
0: zie je, hij schrikt daar ook
1: zij
0: van.
1: Zij gaat niet zo van. Hey, daar is er weer eentje. Maar er zijn er meer, want we hebben hier ook Hans op de afdeling lopen. En Hans en zijn vrouw, die doen dat ook gewoon.
0: Ja, die ruft elkaar ook kapot.
1: Maar oké, de vraag is dus, als je luistert... en er komen allemaal al berichtjes binnen in de NPO Luisterapp... is scheten laten bij je partner goed of slecht voor je relatie?
0: Ja, dat is de vraag, want we komen er niet uit hier.
1: Nee. Het is goed voor het vertrouwen, zeg jij, Marenka.
2: Ja.
1: Ja.
0: En slecht voor de seksloosheid. Of voor de seksloosheid, hoor.

0: kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh mijn god.
3: Jij gaat naar Klaas! Woo!
4: Jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm?

0: Er zijn veel radio-ochtendshows in Nederland, maar dit is de enige waar de echte vragen des levens besproken worden.
1: Ja.
0: Is scheten laten bij je partner goed of slecht voor je relatie?
1: Nou, we hebben twee kampen, twee teams eigenlijk. We hebben team Marenka, zij is onze
0: social queen.
1: Social queen, dat is een goed woord voor. En Marenk, jij zei, ja, het is wel goed.
2: Ja. Ik denk dat het goed is.
1: Voor je vertrouwen.
2: Ja.
1: Maar Renka doet het ook regelmatig. Wil ik toch nog even.
0: Wanneer heb je het voor het laatst gedaan?
2: Nou ja, hij is nu even 3 weken weg, maar. Ja,
1: even een afscheidspuffie. Even afscheidspuffie.
0: In de auto onderweg naar het vliegtuig.
2: Ja, dat is een afscheidsknuffel.
1: Doei, moppie. Nou ja, en ik ben het tegenovergestelde team. Want ik zeg nee. Ik denk namelijk dat het heel erg voor seksloosheid zorgt in je relatie.
0: Ik zit er een beetje tussenin. Ik hang een beetje in het midden. Want ik maak me er zelf wel eens schuldig aan.
1: Maar vind ik het ook een beetje gênant.
0: Ik vind het ook een beetje gênant.
1: Ja,
2: en dan ben je echt wel team Jamie, hoor. Als je het gênant
0: Ja, vindt. Ik ben niet zoals jij. Nee. Ik ben niet zoals jij, Marenka.
1: Nou ja, we hebben aan jou gevraagd. Zijn scheten dus goed voor je relatie? Jij hebt antwoord kunnen geven in de NPO Luisterapp. Ik zie bijvoorbeeld Jason voorbij komen. En die zegt couples that fart together stay together. Kijk. Dus die is hartstikke team Marenka. Mark die zegt dit is pure vertrouwen. Zelfs als met de deur open naar het toilet. Dat is de volgende stap. Nou, in geen 100 jaar. Stef die zegt, je moet kunnen lachen als het per ongeluk gebeurt. Maar nee, ik vind het wel een beetje respectloos als je het continu doet bij iemand. En Marianne die zegt, persoonsafhankelijk denk ik. Ik loop liever met kramp weg dan roekeloos laten gaan. Bij wie dan ook.
0: Bernice hangt aan de lijn. Bernice, ben jij team Jamie of team Marenka?
3: Dat was van Marenka, hè? Want ja. Ja, wij doen het echt hier. Ja, wij doen het gewoon. Ja.
1: Bernice, neem me even mee na een dag van jullie. Op wat voor soort momenten gebeurt dit dan?
3: Ja, dat maakt echt niks uit. Alle momenten.
1: Precies.
3: Als we in bed liggen, tijdens het koken.
0: Maar kondig jij het nog aan?
3: Tijdens het wandelen. Dat is ook heel hilarisch, ja.
0: Maar je kondigt het niet aan, het gebeurt gewoon. Maar zeg je er nog wel wat over of reageer je er niet eens meer op?
3: Nou, nee, maar het meeste is eigenlijk dat ik het doe. En mijn man die moet eigenlijk alleen maar lachen. En hij doet het ook. En dan zeg ik als hij het doet. Ja, Jezus, hé, laat me niet van die scheten. Ja, moet jij zeggen. Ja.
1: Maar heb je op een gegeven moment dan, omdat je het dan vaker met elkaar doet, dat dan die geur op een gegeven moment ook minder erg wordt? Want ik ga echt bijna over mijn zuiger als ik het ruik.
3: Nou ja, ik ruik het gewoon precies. Als wij ergens staan, en thuis ook, als we ergens staan en iemand laat er eentje van ons, dan weet
1: jij
3: gewoon van elkaar. Oh, maar die is van jou. En dan zeg ik, dit is van jou. Nee, was ik niet. Dan zeg ik, ja, echt wel. Dan kan ik gewoon ruiken.
0: En de hamvraag, is het goed voor je relatie?
3: Ja, wij moeten altijd heel wat lachen erom. En ik eigenlijk het hardste.
1: Het is eigenlijk gewoon een pleziertje voor jou, Bernice, om scheten te laten.
3: Ja, dit is wel echt een heel groot pleziertje. En weet je, je moet er gewoon vanaf, hè. Je kunt het ook niet laten. Zeg ik altijd, ik krijg gewoon buikpijn als ik hem niet kan laten. Dus het moet.
0: Beter in de open lucht dan in een nauw gaatje, zei mijn opa altijd.
3: Precies. Nou, dus dat.
1: Namaste voor dat.
0: Namaste. Dankjewel.

0: Schiphol, David Guetta en Sia. We hebben het over scheten laten bij je partner. Of dat goed of slecht is voor je relatie. Mark die sluit hem mooi af. Die zegt liever een scheet voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen.
1: Dat dat echt een gezegde is.
0: Ja. Wat kunnen we concluderen?
1: Nou, we kunnen concluderen denk ik dat 1/3 van 3FM luistert Nederland zegt, dit gaat mij te ver.
0: Ja.
1: Ik vind dat geen goed idee voor je relatie. Maar dat 2/3 toch zegt, het is goed voor je relatie. Er is lol uit. En dat het naar een hoger niveau kan tillen. Dus Flippy, als je luistert. Ja. Prepare yourself for tonight. Ja. Neem een gasmasker mee.
0: We eten bruine bonen vandaag, liever.
2: 3FM.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Goedemorgen, het is 8 uur bij Nathan Jamie in de ochtend.
1: Update van NOS op 3, het laatste nieuws gelezen door Martijn Middel.
2: Goedemorgen, het is al vroeg druk op de weg rond de Hardenbergerbrug.
3: NOS op 3.
2: Gisteren werd die brug bij de A28 plotseling gesloten. Volgens Rijkswaterstaat is er veel zand en grind rond de pijlers weggespoeld, waardoor ze niet meer stabiel zijn.
4: Die pijlers die zijn belangrijk voor de stabiliteit van de brug. En wij willen ten koste van alles voorkomen dat er iets gebeurt. Wij zetten daarop in. Dus die brug stort niet in, want wij monitoren echt regelmatig en houden dat goed in de gaten.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer de A28 bij Nijkerk weer open kan. Automobilisten kunnen omrijden via de A50 en de A1 richting Apeldoorn. De politie in Nijmegen is gisteravond massaal uitgerukt nadat er mogelijk schoten waren gehoord. Dat was in het oosten van de stad. Mensen daar werd gevraagd binnen te blijven. De politie is extra alert. In de buurt ligt Overasselt, waar vorige week tientallen gewapende mannen door het dorp trokken. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Een spannende dag voor Omroep Ongehoord Nederland. Het lijkt erop dat het doek nu echt lijkt te vallen voor de omroep. Vanmiddag neemt mediaminister Letschert zeer waarschijnlijk het besluit dat de licentie wordt ingetrokken. Volgens verslaggever Ewout Kiewiet is er bij de omroep ongehoord veel fout gegaan. En laatst was de maat vol.
5: Je zag daar in een online uitzending hoofdredacteur Joost Niemuller en presentator Blommestein die begrip hadden voor uitspraken van Hitler. Er werd ook een video getoond waarin Hitler uitspraken deed en werd ondertiteld als toenmalig rijkskanselier van Duitsland. Ja, een omroep die met belastinggeld de verheerlijking aan de verheerlijking van Hitler doet, dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media. En ook de NPO zegt dus nu stop hiermee.
2: Ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de licentie van Ongehoord Nederland moet worden ingetrokken. En het sprookje van tennisser Botik van de Zandschulp op de US Open gaat nog even door. Hij plaatste zich vannacht voor de kwartfinale. Het werd een kraker tegen de Fransman Gea. Hij stond 2-0 achter in sets, maar draaide het helemaal om en won met 3-2. Was te zien bij Eurosport.
6: En dan nog een keer. Die bal terug via de netband. Het geluk is op voor de lucky loser. Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
2: En zijn volgende tegenstander is ook al bekend, zegt verslaggever Jan-Kees van der Kun.
7: Dat is de nummer 1 van de plaatsingslijst, Alexander Zverev. Gek genoeg de eerste keer pas dat ze tegen elkaar gaan spelen. Maar ja, dan is het duidelijk dat de favoriete rol wel bij Zverev ligt. Titelkandidaat natuurlijk in New York. En bovendien heeft van de Zandschulp nu 2 van dit soort marathonpartijen achter elkaar gespeeld. Over 2 dagen is die wedstrijd. Hij gaat er natuurlijk voor, hij gaat er staan. Maar het wordt een heel lastig verhaal, maar wie weet.
2: Het weer, veel bewolking vandaag. Alleen in het zuidoosten en oosten nog wat zon. In de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graadje of 19.
1: Dankjewel Martijn. Yo. Update vanaf de weg, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel, spoedreparatie 20 minuten. Rechterrijstrook dicht. A12 Duitse grens richting Utrecht. Die file neemt wel af. Afrit Wageningen is dat nog 35 minuten. A28 Dam, melding dus van die afgesloten Hardenbergbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50 kan in beide richtingen. En in de richting Zwolle-Amersfoort staat er een file van 5 minuten voor Vathorst. Dan tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg door een vrachtwagenbrand op de A12 daar een kwartier vertraging.
3: 3FM.
8: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mein Chef.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
13: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is...

0: me toch nieuwe muziek aan.
1: En dit is wel echt voor jou een groot moment, hè?
0: Dit is The Wait Is Over. 5 jaar lang gewacht, maar het moment is daar. Van wie er nieuwe muziek komt, je hoort het zo meteen. Is Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Goedemorgen.

0: Cameron with Calm en Kingdom of Fear op 3FM.
1: In de ochtend.
2: Oh, en ik heb toch zo'n ontzettend goed nieuws op deze dinsdagochtend als je naar 3FM luistert. Want deze hele week kan je elke dag kans maken op een airfryer. Als je het programma Wijnand en Jamie al vaker hebt gehoord, dan weet je dat het normaal altijd op Air Friday is. Op vrijdag, dan gaat de airfryer eruit. Maar deze dag, we dachten, we doen eens gek. We gaan Oprah Winfrey uithangen. Elke dag, you get an airfryer, you get an airfryer en you get an airfryer.
0: De hele week stuur even airfryer via de NPO luisterapp. De hoogste score staat op 4. Daar kun je overheen. En dan is binnen nu en een kwartier die airfryer nog voor jou. En dan, er komen nu al allemaal berichtjes binnen. Jury die zegt, Tessel Tanen komt met nieuw werk. Net als John Mayer over een paar weken. Kijk ik ook wel naar uit. Maar er is één band en die komt met nieuwe muziek. Het is echt fantastisch. Er komen al appjes binnen van onder andere Jesse.
3: Komt er dan nieuwe muziek van The War on Drugs?
0: Ja, er komt nieuwe muziek van The War on Drugs. Dat hing al een tijdje. Het is een homemade album, zoals Adam Grandichel, de frontman van The War on Drugs, zelf zegt. Ja, je kent ze van Red Eyes, van zoveel goede platen. Ook veel gedraaid op 3FM. En dat is mijn prime band, mijn allerhoogste. Er wordt niks moois gemaakt dan wat er door deze band
2: niks
0: gemaakt
2: vind jij
0: wordt.
2: Beter, hè?
0: Nee, ik vind dit echt het allerbeste ooit gemaakt qua muziek.
2: Hebben ze al wat laten horen?
0: Ja, ze hebben. Ja, kijk, dit is typisch War on Drugs. En dit zit dan waarschijnlijk de eerste 40 seconden in een plaat.
2: Oh ja.
0: En dat is dit geluid.

0: ik hoop wel dat de eerste 40 seconden is.
1: Dit is de War on Drugs.
0: Want anders word je natuurlijk bloednerveus van.
1: Er komt natuurlijk nog een laagje bij, weet je wel. Dat bouwt langzaam op tot een apotheose. En dan, ja.
0: Wanneer? Hebben ze gezegd wanneer?
1: Nee. Er is nog niks over bekendgemaakt. Wel dat er nu al veel opgetreden wordt. Er zijn nieuwe data voor de Amerikaanse tour aangekondigd.
0: Wanneer is dat?
1: Ja, de komende maanden. Dus de komende maanden nog in Amerika, maar...
0: Er zat namelijk al een verzoek binnenkomen voor vrijdag bij Wijnand Speelman.
1: Oh, nee, dat ben ik niet, hoor. Maak je geen zorgen. Nog niet.

0: gaat in op 18 november. En dat ze dan volgend jaar september naar Nederland komen.
1: Nou, zoiets. Dan ben jij er wel. Dan sta je vooraan.
0: Ja, je 100% zeker weten. Indian Summer.
1: Ja, het spijt me, maar het wordt gewoon een bewolkte dag met regen vandaag. En de temperatuur ligt rond de 18 graden. Maar we blijven het positief inzien. Het is gewoon een Indian Summer.
0: Cadeautje voor de land- en tuinbouw, moet je maar zeggen.
2: Bring the action.

0: Jungle, echt over Indian Summer gesproken.
1: Het regent een beetje vandaag. We moeten ergens de zomer vandaan halen, toch?
0: Someday, somewhere, nieuwe muziek hoor je op 3FM. We gaan iemand gelukkig maken met een airfryer.
2: Ronald en Jamie in de ochtend.
1: Elke dag dan gaat die airfryer eruit en aan jou de kans om toch even, nou ja, te wagen en te proberen om de hoogste score te halen op deze dag. Want het is een speciale week. Normaal is het één keer in de week, even voor duidelijkheid, maar deze week is het nog elke dag. De hoogste score op dit moment staat op 4 punten van Jaap.
0: Juist, Linda gaat zometeen een poging wagen. Linda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je net al zo vaak op de radio meegespeeld als luisteraar dat je de regels helemaal kent?
3: Ik ken de regels en ik heb het regelmatig wel geluisterd, ja.
0: Oké, nou, mocht je luisteren en je kent het nog niet, het is een spelletje, we spelen het elke dag. Je kiest een beginletter, in dit geval doet Linda dat zometeen. Dan krijgen ze van Jamie een categorie. Dan mag ze een woord mee maken. Is dat goed? Klopt dat bij die categorie? Gaat ze naar een nieuwe categorie, maar dat woord moet beginnen met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. Zo heeft ze 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En je moet over de 4 van Jaap heen, Linda.
3: Dat wordt een uitdaging.
1: Nee, dit gaat helemaal goed komen, Linda. Want ik zie dat jouw airfryer is kapot. Dus jij hebt gewoon een nieuwe nodig.
3: Daarom.
1: Hey, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: Dat is de letter M van Marie.
1: Oké, ben je er klaar voor?
3: Jawel.
1: Daar komt hij. Een beroep.
3: Metselaar.
1: Avondeten.
3: Rijst met kip en curry.
1: Iets wat je in de slaapkamer gebruikt. Met een E.
3: Met een E. Dat is een mooie. Een E in de slaapkamer.
1: Linda!
3: Oh nee, helaas! Helaas!
1: Ik dacht aan een elektrische tandenborstel.
3: Ja.
1: Ik weet niet of dat in de slaapkamer
0: alles wat
1: kan.
0: Elektrisch is.
3: Ja,
0: dat,
3: alles wat elektrisch is had ik kunnen opnoemen.
0: Alles wat elektrisch is.
1: Ja.
0: Elektrische of een ergonomisch kussen had ook gekund.
1: Ja, het kan gebeuren, Linda. Maar ik hoop dat je de volgende keer weer een keertje wil proberen.
3: Ja, helemaal goed. Oké, bedankt.
0: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je hangt nog.
4: Ik hang nog.
0: Je zit nog op je stoeltje en het gaat er weer.
4: Deed al een dansje aan het Gardameer.
0: Lekker zeg. Nou, Tanti Aguri, ofwel van harte gefeliciteerd, want jij wint de airfryer. Wat ga je er als eerste in stoppen? Oh, daar was je.
4: Ik had weer terug zijn in Nederland.
0: Wat ga je erin stoppen? Sorry, je was heel even weg.
4: Bitterballen waarschijnlijk, als we weer terug zijn in Nederland.
1: Heerlijk, ja.
0: Lekker zeg, lekker zeg. Nou, morgen een nieuwe kans.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer?

0: Swedish House Mafia, moet ik zeggen. En Save the World.
1: Ja, zometeen gaat hij nog vallen voor 9 uur. Een ticketalarm, uitverkocht concert van Noah Kahan. Hoor je het alarm, laat dan weten waarom jij erbij wil zijn. En dan maak je kans op die allerlaatste ticket.
2: Heerlijk.
1: Het is precies 8:30 en hij is hier, Martijn.
3: NOS
1: op 3, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de A28 bij Nijkerk weer open kan. Gistermiddag werd de weg afgesloten vanwege een onveilige brug. De pijlers waar die brug op staat zijn niet meer veilig, want er is te veel zand en grind weggespoeld. Verslaggever Hendrik Willem Hof staat bij de brug en zegt dat het verkeer veel last heeft van de afsluiting.
4: Je moet je voorstellen, die A28 is een hele belangrijke verkeersader tussen Noord en Zuid, waar naar schatting zo'n 100.000 auto's overheen gaan dagelijks. Dus ja, wat je ziet is dat de omleidingsroutes, dus de wegen door naar Nijkerk, dat die behoorlijk vollopen, verstoppen. Mensen zoeken hun weg. Er kwam zelfs hier iemand met een auto aangescheurd. Die dacht dat hij hier nog even onder de brug door kon. Dus ja, mensen zoeken een alternatieve route. En dat is behoorlijk vast aan het lopen. Ja,
2: om het probleem op te lossen gaan ze tijdelijk zand en grind storten bij de pijlers om de brug weer veilig te krijgen. Rijkswaterstaat heeft te maken met een flinke achterstand in het onderhoud van bruggen en viaducten. Veel zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd en zijn nu tegelijk toe aan vervanging of groot onderhoud.
1: Ja, je ziet dus nu ook bij de A28 valt het nog wel mee. Bij Vathorst was het vanmorgen aan. Maar het is nu bijvoorbeeld de A1 bij Hoevelaken daar. Dat zit ook op dat kruispunt.
2: De omrijfiles eigenlijk.
1: Daar loopt het nu allemaal vast. Zometeen meer.
2: In Den Haag houden vakbonden vandaag een grote demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeentes, het Rijk en universiteiten leggen het werk neer. Mediaminister Letschert besluit vandaag definitief of de licentie van Ongehoord Nederland wordt ingetrokken. Volgens het commissariaat voor de media voldoet de omroep niet aan de wettelijke eisen. Ongehoord Nederland kwam onlangs opnieuw onder vuur te liggen na een uitzending waarin positieve dingen werden gezegd over Adolf Hitler. En autocoureur Luc Hartog krijgt veel complimenten uit de hele wereld voor zijn heldendaad. Hij redde afgelopen zaterdag tijdens een race in China een andere coureur uit een brandende auto nadat die gecrashed was. Met gevaar voor eigen leven sloopte hij de deur en trok hij zijn gewonde Britse concurrent uit de brandende auto. Daar hoefde hij geen seconde over na te denken.
5: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
6: Maar er waren ook mensen die doorreden.
5: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
2: Ja, die Brit die ligt nog in het ziekenhuis en heeft 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en waarschijnlijk een gekneusde long. Maar hij zegt dat hij zonder Luc Hartog niet meer had geleefd.
1: Het is echt een bizar verhaal. Ook als je ziet, want er zijn gewoon beelden van, vanuit dus de wagen van Luc. En dan zie je dus die andere in de fixed. Maar je ziet die wagen, dat is niet een klein vlammetje. Het is geen kampvuur. De vlammen slaan eruit. En hij begint als een maleier ook die wagen te slopen om die deuren open te maken. Brand blussen erop.
2: We hebben het nog online staan. Als je bij nos.nl/sport even naar beneden naar de video scrolt, dan krijg je die beelden te zien. En dat zijn inderdaad hallucinante beelden. Ja. Heb ik het weer nog voor je. Veel bewolking vandaag, alleen in het zuidoosten en oosten nog een straaltje zon. In de loop van de dag gaat het ook regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graadje of 19.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie 409 kilometer. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken nu een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel 35 minuten. Nou goed, die mededeling van de A28 is duidelijk. Hè. Voor Amersfoort en de andere kant op ook is die brug dicht. De Hardenbergbrug. Je moet dus omrijden over de A1 en de A50. De A59. 50 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Drunen West een half uur. En nog een melding van de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenen is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht nu. 5 minuten vertraging.
7: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: Even luisteren, 3.
1: 3FM. Tik het alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Noah Kuijker.

0: want deze hele maand geven wij tickets weg voor jouw favoriete artiesten. Daar kan de Opposites voorbij komen. Nothing But Thieves, Steady Swims, Vrouwtje, Jungle, noem het allemaal maar op. En dan denk jij, ja, hoe werkt dat dan? Nou, elke dag staat één artiest in het teken en wordt er een ticketalarm. Wat je dan ergens in onze uitzendingen voorbij hoort komen, hoort afgaan, hoor je dat nou zo snel als mogelijk ons appen via de NPO Luister-app. En wie weet zijn die tickets dan van jou. Deze dag draait het allemaal om Noah Kahan die in de Ziggo Dome staat. 2 december. En dat ticketalarm voor hem is net afgegaan.
1: Ja, we kregen allemaal berichten van luisteraars die zelfs de auto ervoor aan de kant gezet hebben. Maar er is één iemand die hangt nu aan de lijn. Kira, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: En nog van harte gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Maar jij bent echt het voorbeeld van de liefde.
2: Ja.
0: Ja, en hoe je iemand lief moet hebben. Want vertel eventjes wat jij ons hebt geappt.
2: Nou, ik ben vorige maand, op 7 augustus ben ik getrouwd met Denise. En zij is zo'n fan van Noah en Stixie. Ze laat haar altijd heel erg huilen. We zijn helaas niet op honeymoon gegaan, omdat het budget op was. Oh. Maar ik zou het heel leuk vinden als ik haar dit cadeau kan doen.
0: Oh, dat is toch lief?
1: Samen met je meisje, met je vrouw, moet ik inmiddels zeggen. Ja. Naar een concert van waar zij echt enorm fan van is. Vind je het zelf ook leuk, Noah Kahan? Of is het echt, doe je dit echt voor haar?
2: Absoluut, nee. Ik vind het zelf ook heel leuk.
1: Oké. Okay. Nou, weet je wat? Je kan haar zometeen gaan bellen, want jullie gaan naar Noah Kahan.
0: Jullie honeymoon wordt een Ziggo Dome.
1: Wat ik dan wel zou doen is bijvoorbeeld daar in de buurt of in Amsterdam nog even een hotelletje huren en lekker gaan eten. Dan maak je er een soort van honeymoon weekendje van of zo.
2: Ja, goed idee. Goed
0: dat ik zou wel even een restauranttip doorgeven.
1: Ja, oh ja, blijf even hangen. Ja, ja, ja. Stuur Jamie het hele centrum van Amsterdam even door. Ga ervan genieten en nog van harte gefeliciteerd, nogmaals.
2: Dankjewel.
1: En niet getreurd, hè? Mocht je er nou naast vissen, nog de hele maand september. Elke dag kaarten voor andere artiesten. En misschien komt Noah Kahan nog wel een keertje voorbij. Blijf gewoon luisteren naar 3FM. Zometeen Roxy Dekker, Bare Minimum. Eerst London Grammar. Dit is Strong. Excuse.

0: over of je of scheten laten gewoon los en vrij binnen je relatie, als je bijvoorbeeld samen thuis bent, in de auto zit of in bed ligt, of dat goed is voor je relatie,
1: de ja of nee. Ja. We hadden hier een discussie over.
0: Ja, want dit is een talk of the town bij ons op de redactie.
1: Ja, omdat onze social queen, die alles online van ons gooit, die zei, voor mij is het goed, want ik geloof erin dat het voor veiligheid zorgt binnen je relatie. En ik zei, nou, ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gehoord, want ik vind juist alles behalve dat, ik vind dat het voor seksloosheid zorgt binnen je relatie. Nou, dat is toen een ding geweest, is het wel, is het niet goed, maar daar blijven eigenlijk meningen over binnenkomen.
0: Ja, en ik krijg nu weer een appje op mijn telefoon van iemand die heeft het dan in de groep gegooid. En daaruit blijkt juist dat de meerderheid zegt dat het dus juist goed is voor je relatie.
1: Ja, ik ben toch bang dat uiteindelijk de conclusie is. Dat het goed is voor je relatie. Maar ja, ik zei al, Flip, als je luistert.
0: Ja, we eten vanavond bruine bonen.
1: Ja, hou je vast.
0: Fartmaxing.
1: Fartmaxing.
0: We gaan eraan beginnen.

0: keer de Ziggo Dome had uitverkocht afgelopen weekend. En de arena, volgens mij de pre-sale, ook alweer helemaal uitverkocht is voor volgend jaar. Ontzettend bizar. En tegelijkertijd zo terecht. Roxy Dekker en haar nieuwste is Bare Minimum.
1: Ja, ja het maakt nog steeds een hoop los. Ik krijg allemaal appjes van mensen die er nog op reageren. Dus ook op mijn eigen telefoon.
0: Ja.
1: Maar ook nog in de appbox. Het is een uur geleden dat we het erover gehad hebben. Het is eigenlijk heel klein, het is heel stom. Maar het is toch weer zo'n onderwerp waar je het vandaag bij de koffiemachine met je collega's nog over kunt hebben.

0: ochtendshow van 3FM met Damiano David. The first time, hoorde je.
1: Zometeen tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. De mega-hit. De mega-hit komt voorbij. De nieuwste van Miley Cyrus.
0: Is die tijdloos?
1: Nou, vind ik wel een tijdloze track. Een nieuw geluid, maar ik denk wel wat ervoor gaat zorgen dat het een nieuwe tijdloze track wordt.
0: Maar Cassius 99, Cassius, die hoor je tot in lengte vandaag nog. Die is ook goedgekeurd, hoor.
1: Dus voor ieder wat wils is het eigenlijk.
0: Je gaat het zo meteen allemaal horen. Mister tijdloze track zit al voor je klaar. Ivo van Breukelen.
2: 3FM.
3: Nu bij DA,

0: Wandelen, klussen of sporten is? Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja.
0: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Wishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: 3FM.
18: Wake up. Goedemorgen, zometeen in Tijdloze Tracks. Onder andere Years and Years, ook Nirvana komt eraan met Come As You Are. Het nieuws van 9 uur, Martijn Middel.
19: Goedemorgen. Goedemorgen. Een pittige ochtend voor automobilisten in het midden van het land.
20: NOS op 3.
19: Door de sluiting van de Hardenbergerbrug in de A28 moeten ze omrijden en staan er flinke files. Ook deze vrachtwagenchauffeurs balen ervan.
21: Ja, drama natuurlijk. Het is heel Nederland nu kut.
22: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe.
23: En waar is dat?
22: Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden. Ja. En heeft u al bekeken hoe lang het gaat duren?
3: Ja, ik heb het al net bekeken, ja.
22: En, ik ga niet omrijden. Daar wordt u niet blij van, hoor.
3: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route.
19: Om het probleem bij de brug op te lossen gaan ze tijdelijk zand en grind storten bij de pijlers om de brug weer veilig te krijgen. Rijkswaterstaat heeft te maken met een flinke achterstand in het onderhoud van bruggen en viaducten. Veel zijn in de jaren 60 of 70 gebouwd en zijn nu tegelijk toe aan vervanging of groot onderhoud. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag een speciaal telefoonnummer bellen om hulp te vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
9: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
19: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. Ja, nu de benzineprijzen steeds hoger worden, kiezen steeds meer mensen ervoor om zonder af te rekenen weg te rijden na het tanken. Deze pomphouder vertelt bij NH Nieuws dat hij het tot en met vorige maand al 67 keer meemaakte.
17: We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
23: U gaat wel betalen, denk ik nu.
24: Ja, waarom zou ik niet betalen? U moet toch overal betalen? Ja.
23: Er zijn mensen die het niet doen.
24: Nou, ik ken ze niet zoveel.
25: Jongens, de mazzel, bedankt.
19: En niet alle doorrijders doen dat expres. Sommige mensen vergeten te betalen of hebben niet in de gaten dat hun betaling niet is gelukt. Het weer, veel bewolking vandaag. In het zuidoosten en oosten nog een straaltje zon. Maar in de loop van de dag gaat het ook regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graadje of 19.
26: Dankjewel Martijn. Yo. Weer van verkeer dan. Door de ANWB vertragingen op de volgende wegen. De volgende Nederlandse snel.

0: De daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Een hele goede morgen, joh. Bruno Mars, On My Soul. En ook Years and Years daarvoor met King.
0: Tijdloze tracks.
1: Goedemorgen. Ja, het voelt wel een beetje alsof het... echt de eerste dag is van het nieuwe seizoen, hè? De eerste dag van de herfst heeft zijn intrede gedaan. Gevoelsmatig tenminste, maar joh, als je er anders in zit, als je dat niet zo ziet... misschien is het bij jou wel hartstikke lekker weer, dat kan ook. Laat het vooral even weten via de NPO-lijst.
2: Dat is een beetje mijn two cents over vandaag.
1: Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tracks met eeuwigheidswaarde bij 3FM. En nu ook weer zo eentje. Het is een bewerking eigenlijk van een oudere plaat. Een oude discoknaller van een disco-icoon, mogen wij wel zeggen. Te weten Donna Summer. Dit

Artemas. And I like the way you kiss me. Hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. En ook Shawn Mendes. Met snitches get stitches. Nee hoor, zo heet hij niet. Hij heet gewoon stitches. Zometeen hier. Muziek van iemand die heel mysterieus hints achterlaat in Berlijn. En die hints die maken zijn fans helemaal gek. Over wie dat gaat, hoor je zo meteen. Naar John Mayer. Dit is 3FM.

lekker hoor. De mega hit hoorde je van deze week. Miley Bass Persuade bij de 3FM. Ja, honderden fans van Harry Styles. Eerst de laatste dagen grote consternatie. In Berlijn zijn namelijk allerhande posters opgedoken met daarop een Harry Styles logo. En daarbij de datum 10 september 2026. Dat is nog 2 dagen. Nou, dat belooft wat te worden. Het kan eigenlijk, laten we eerlijk zijn, kan het 2 dingen betekenen. Of hij gaat opnieuw toeren, of er komt nieuwe muziek aan. 2 nachtjes slapen dus voor de Harry Styles fans. Nieuws over Harry Styles. Dit is Sign of the Times.

0: Florida Whistle, hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. En van fluiten gaan we naar alarmpje.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Het is namelijk 3FM Ticketmaand. De hele maand september win je elke dag tickets voor een andere band of artiest hier bij 3FM. Gisteren bijvoorbeeld Jetje van der Steen in de Melkweg. Morgen Cloud in het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen. Vandaag op de programmering tickets voor Noah Kahan. Noah Kahan, 2 december staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het enige wat je hoeft te doen deze maand, spits dat

december staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het enige wat je hoeft te doen deze maand... spits dat knoopt in je oren, wilde ik eigenlijk zeggen. Want dat geldt namelijk de hele maand. Het enige wat je hoeft te doen is zodra je dat ticketalarm hoort... via de NPO Luister-app te sturen waarom jij die ticket zou moeten winnen. Nou, that's it. En dan kan je vervolgens achteroverleunen. En wacht, wil je teruggebeld worden? Vandaag dus, tickets voor Noah Kahan. Hoor je een ticketalarm? Laat via de NPO Luister-app weten waarom jij die tickets zou moeten winnen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Hardlopen, high rocks, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
12: 3FM. Goedemorgen, zo meteen in tijd luistert Jax Kings of Leon. Ook, lekker Burak Yeter met Tuesday. Heerlijk. Dat allemaal zo meteen. Eerste nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen. Het is al een tijdje een probleem.
14: Goedemorgen. Nederlandse 15-jarigen lezen minder goed.
15: Een dikke, dikke onvoldoende voor het leesniveau van de Nederlandse scholieren.
16: NOS op 3.
13: En inmiddels kunnen bijna 4 op de 10 kinderen van 15 niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen. De leesvaardigheid van Europese scholieren wordt sinds 2015 onderzocht.
17: En keer op keer zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Dat een groot deel van de tieners het riskeert om laaggeletterd de middelbare school te verlaten. En daardoor niet mee te kunnen komen in de maatschappij.
13: Staatssecretaris Thielen van Onderwijs komt binnenkort met een actieplan. Volgens haar is lezen superbelangrijk om de bijsluiter van medicijnen te begrijpen of om een sollicitatiebrief te schrijven. En om echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. Ja, over nepnieuws gesproken. Waarschijnlijk verdwijnt Ongehoord Nederland van de buis. Vanmiddag neemt mediaminister Letcher daar een definitief besluit over. De omroep kwam recent onder vuur te liggen omdat er in een uitzending positieve dingen over Adolf Hitler werden gezegd. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
18: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
19: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
20: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
13: De NPO verzocht minister Letchert gisteren om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. En de strijd tegen de geelpoothoornaar, of de Aziatische hoornaar, is in volle gang. Die grote wesp heeft hier geen natuurlijke vijanden en daarom wordt hij bestreden door mensen. In Laren doen ze dat met allemaal apparatuur. Gewapend met pincetten, mini-zendertjes voor op de hoornaar en zelfs een radarpistool.
3: En daarmee kunnen we tot 300 tot 600 meter kunnen we de Aziat volgen naar het nest.
13: Ze hebben afgelopen lente al 119 koninginnen weggehaald en meer dan 20 nesten. Toch zitten sommige nesten te hoog. Dus na zenders en een radarpistool is er nog een extra stukje techniek nodig, zegt hoornaarbestrijder Petra.
3: We hebben echt hoogwerkers nodig. Ik denk, ja, hoe moeilijk kan het zijn om een hoogwerker te regelen? De brandweer heeft er een, de gemeente heeft vast wel budget of contacten om een hoogwerker te regelen.
13: Regel ik het weer nog even. Veel bewolking wel vandaag. In het zuidoosten en oosten nog een paar zonnestralen. Maar het gaat ook regenen vandaag. En het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graadje of 19.
21: Dankjewel, Duim. Jojo. Weer van verkeerde onder de ANWB. Eén vertraging op de A10. Knoop het Komplein richting Knoop het Amstel.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, okay. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens?
5: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7, 7.
11: Wat een geld!
13: 50.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozee!
16: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is 3FM ticketmaand.
20: Vandaag jouw kans op tickets voor
21: Noah Kahan.
20: 3FM.
21: CRV.
20: Ivo van Breukelen.
22: Hey, goedemorgen, je luistert tijdloze tracks bij 3FM. Tot 12 uur alleen maar tracks die de tand des tijds doorstaan. Zometeen hier Burak Yeter, Tuesday is Daft Punk.

On a Tuesday. Zo is het. Jorde Burak Jeter op de dinsdag van 3FM. Met een speciale vermelding voor Daniel Sandoval. Lekker allemaal in tijdloze tracks. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Zometeen win je een bakje breuk. Als je meespeelt met Breuk is Blend, weet te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. Dus dat zometeen. Alex Warren komt eraan met Passenger zometeen.

Ben en Passenger Seat. Passenger heet hij gewoon. Bij Tijdloze Tracks. VFM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Ivo, is dat ticketalarm al geweest, zegt Juri in de NPO Luisterapp. Mijn berichtje was niet verzonden bij Wijnand en Jamie door een storing in de app. Oh, dat is inderdaad heel zuur, Juri. Maar nee, het antwoord is nee. Hij is nog niet gegaan, het ticketalarm. Hou hem in de gaten, hoor je het ticketalarm vandaag voor Noah Kahan. Laat dan zo snel mogelijk weten waarom jij die tickets wil winnen. Via de NPO Luisterapp. Noah Kahan vandaag op de rol in de 3FM ticketmaand, hè, de hele maand. Goed, zometeen koffertje winnen in Breukies Blend. Raad welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten, stuur dat in. En natuurlijk, de tracks die zijn louter tijdloos. Sabrina Carpenter, Ed Sheeran is aanstaande, Castle on the Hill. En eerst een classic van de Sugar Hill Gang.

0: kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh my god.
3: Jij gaat naar Klaas!
4: Jij gaat naar Rondé!
5: Oh my god.
0: September is
6: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
6: Hoor je het 3FM Ticketalarm?

koffie of thee. Kan allemaal van jou zijn. Als je dus even via de NPO Luisterapp laat weten welke twee tracks in de mashup van vandaag zitten. Via de NPO Luisterapp ga naar 3FM, stuur een bericht en laat weten welke twee tracks in deze mashup zitten. En win een bakkie breuk.

0: Openstaan, het gaat weer gebeuren. De poorten gaan weer open op 8 september 2026. Bellen is winnen, hangen is vangen. 09091336. De Koffie Hotline. Van de eerste beller, die wint nu gewoon koffie. Zo simpel is het. Als niemand het goede antwoord heeft, dan gooien we open de koffiehotline 09091336. Kun je gewoon bellen. En de eerste beller, die wint een koffievoorraadje. Hoe lekker is dat? 09091336 voor gratis koffie. Ik blijf het net zo lang roepen. Het lijkt de vroegere Call TV wel, of Veronica, weet je wel. Gewoon blijven bellen, mensen. Blijven bellen. 09091336. Hangen is vangen voor gratis koffie. Hallo, goedemorgen, met wie?
1: Met Ruben.
0: Ruben, van harte gefeliciteerd. Je wint een bakje breuken. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Koffiebonen, alsjeblieft.
0: Koffiebonen. Gaan we die jouw kant op sturen. Gefeliciteerd, blijven hangen voor je gegevens. En dan nog even de hamvraag. Hoor jij liever Chappell Roan of Celine Dion? Even voor de duidelijkheid, dat was het antwoord. Het was Chappell Roan, The Giver, met That's the Way It Is van Celine Dion. Jij mag het zeggen.
1: Chappell Roan.

0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslireepen, 8-pack voor de probeer.

0: 12 uur krijgen van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat de gemeente Amsterdam nou weer midden op het fietspad heeft gezet?
2: Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
1: Je hoort het zo. NOS op 3. Eerst, kinderen van 15 in Nederland kunnen minder goed lezen dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Europa. Dat blijkt opnieuw uit een groot onderzoek naar leesvaardigheid onder middelbare scholieren. 4 op de 10 kinderen leest zo slecht dat ze niet kunnen meekomen op school. En als ze al een diploma halen, heeft dat nog steeds grote gevolgen, vertelt mijn collega Thomas.
3: Het risico is dat ze laaggeletterd de school verlaten en daardoor eigenlijk niet mee kunnen komen in de maatschappij. En dan kunnen ze bijvoorbeeld niet een boek lezen, maar ook niet de bijsluiter van medicijnen, geen sollicitatiebrief schrijven. En ook kunnen ze geen nepnieuws van echt nieuws onderscheiden.
1: Het gaat al zeker 10 jaar slecht met de leesvaardigheid van kinderen in Nederland. Het kabinet probeert er al tijden wat aan te doen, maar uit de cijfers blijkt dus alweer dat dat nog niet gelukt is. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Dat gebeurde vlak nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner daar waren vertrokken. Die waren de afgelopen dagen in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er 2 doden gevallen vannacht. De politie gaat ervan uit dat er gisteravond laat in Nijmegen niet is geschoten. Er waren veel agenten op de been en bewoners in het oosten van de stad werd aangeraden om binnen te blijven. Nu blijkt uit onderzoek dat mensen waarschijnlijk het geluid van de knalpijp van een auto hebben gehoord. De politie in Nijmegen is wel extra alert, omdat er vorige week even verderop in Overasselt een grote groep gewapende mannen rondliep. Ja, een vreemd verkeersfenomeen in Amsterdam. In het noorden van de stad is onlangs een rotonde aangepakt. En sindsdien staat er een prullenbak midden op het fietspad. Deze Amsterdammers snappen er niks van.
4: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
5: Ja, meneer, wat denkt u?
6: Kijk zelf. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
2: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
4: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
1: De gemeente Amsterdam zegt dat het helemaal geen grapje is. De prullenbak is bedoeld als een tijdelijk paaltje om te voorkomen dat er auto's over het fietspad rijden. Alleen zijn de paaltjes dus op. Het weer, dat is er nog. Veel bewolking vandaag. Alleen in het zuidoosten en oosten een beetje zon. In de loop van de dag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt ook niet heel warm. Maximaal een graadje of 19.
0: Dankjewel Martijn. Yo. Weer gaan verkeer door de ANWB. Een vertraging op de A12. Arnhem Duitse grens. Voor de Duitse grens. Daar is je vertraging 15 minuten.
7: En zo meteen door je iPhone.
8: 3FM.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Nu bij Dirk. Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk. €12,99.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Noah Kahan.
14: 3FM.
15: Hallo NCRV.
14: Ivo van Breukelen.
16: Goedemorgen, tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen Youngblood, 5 Seconds of Summer komt eraan. Je hoort ook Sweet Dreams van Eurythmics. En eerst Martin Garrix, Carolina Liar. Dit is

Eurythmics en Sweet Dreams hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. 11:15, goedemorgen. 3FM ticketmaand, lekker hoor. Weekje 2, houd ticketalarm in de gaten. Sowieso een bijzondere dag vandaag, namelijk vanavond live bij de collega's van 3 voor 12. Ja. Een live sessie van rapper Elmer.

0: hoorde Teddy Swims in Tijdloze Tracks bij 3FM. Met nu een Nederlandstalige klassieker.
1: Goedemorgen allemaal. Nu geen rekenen, spelling of taal. Wel ritme en melodie op do de do en do re mi.
0: Zeker. Het is de Extends, de Extra Ronaldo's. Dit is Spraakwater in Tijdloze Tracks van 3FM.

0: Tate McRae Sportcar hoorde je bij 3FM. Wat die tijd is het alweer. Het is alweer hoog tijd om een balletje te gooien. Op ons wedderwiel, dat hebben we elke dag in de studio staan hier. Wij gooien een balletje op. Er komt veel te liggen op een vakje, daar hangt een muzikale categorie aan. Het is de bedoeling dat je dan in die muzikale categorie je ultieme tijdloze wekker kan aanvragen. Via de NPO Livestream kan het allemaal. Hartstikke leuk, hartstikke spannend elke dag. En om er nog een beetje luister bij te zetten, hebben wij elke dag de pauken van Robert Jansma. Die hoor je komende vrijdag weer, 4 uur. For the return of a new vrijdag vuurwerk show. Daar kijken wij allemaal naar uit. Maar dat is pas vrijdag. Tot die tijd is het nu gewoon dinsdag. En gaan we van start. Kijk, daar is je de pauken. Groepier, take it away.
1: Dankjewel.
0: Here we go. Ja,
1: hij draait er als een tierenlier.
0: Dat is niet normaal, hè? We hebben Saïd even laten komen gisteren. Die is van Facility hier, maar die...
1: Die heeft echt werk van gemaakt.
0: Die kun je nog eens bellen om een klus. En toch klinkt hij anders dan voorheen. Heb jij dat ook?
1: Dat is die special touch.
0: Nou, misschien toch eens even naar de dealer brengen.
1: Goed, dit is leuk. Het is gewoon de nummer 6.
0: Nu... Hou op met me!
1: Ja!
0: De categorie... De categorie tijdloze boybands. Nou, kom maar eens even door met de Beatles.
1: De Backstreet Boys.
0: NSYNC.
1: For Fun.
0: Main Street.
1: Zo.
0: Hey.
1: Take That.
0: Take That.
1: One Direction.
0: ADHD. Dat was de boyband met onder andere Brainpower erin.
1: Zo.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, wat wil je horen?

eindloze tracks bij 3FM. Vragen bladan, vragen bladan, vragen bladan. Nou, grote dank Harmon voor het aanvragen van deze tijdloze track. Nu in tijdloze tracks bij 3FM. Wet, wet, wet.

0: was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastiaan.
1: Met onder andere...

0: Het begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
13: Ja, geweldig, hè?
12: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
13: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
12: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
13: Aan tafel!

0: voor Noah Kahan. Het is immers 3FM Ticketmaand. Je krijgt nu het laatste nieuws van Stef Bandsta.
1: Hey Sebastian, een bijna goedemiddag. Nog steeds files in en rond Nijkerk. NOS op 3. Sinds gistermiddag kun je daar plotseling niet meer over de A28 rijden, doordat een brug op die route niet meer veilig is. Er is te veel zand in grind onder de pijlers van de brug weggespoeld. En Rijkswaterstaat is dat nu druk bezig met het oplossen daarvan. En verslaggever Hendrik Willem Hos staat daar bij de A28. Ja, Hendrik Willem, wanneer kunnen mensen daar weer langs rijden?
2: Ja, dat weet Rijkswaterstaat zelf ook niet. Gisteren hebben ze dus eerst gezegd dat ze de brug voor 48 uur zouden sluiten. En de snelweg dus ook. Wat ze nu aan het doen zijn, want dat kan ik hier wel een beetje zien vanaf hier, is dat er wel activiteit is bij de brug. En ze willen daar een soort van noodmaatregelen nemen. Zand en grind storten, zodat die brug weer stabiel en veilig wordt. Zodat het verkeer er weer overheen komt, kan. Maar daarna moet toch wel weer regulier onderhoud gepleegd worden aan die brug. Maar ja, hoe lang dit gaat duren, het is nog onbekend.
1: Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Haar leerlingen van die school voor voortgezet speciaal onderwijs kregen dat gisteravond te horen. De school zegt niet wat er aan de hand is waardoor het onveilig is. Peter van der Vorst vertrekt bij DPG Media. Hij werkte daar als directeur content, een functie die hij 6 jaar ook had bij RTL Nederland. En dat bedrijf werd eind vorig jaar overgenomen door DPG. Peter van der Vorst zegt dat hij de afgelopen maanden heeft ontdekt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En in Utrecht begint over 2 uurtjes een toch wel een gekke voetbalwedstrijd. FC Utrecht en Go Ahead Eagles moeten dan de laatste 26 minuten uitspelen van de wedstrijd die afgelopen zaterdag werd gestaakt. Utrecht-fans gooiden toen bekers en vuurwerk op het veld. Maar bij die wedstrijd mogen straks geen supporters naar binnen, zegt sportverslaggever Jan-Kees van der Kun.
3: En nu wordt het een leeg stadion. Dat is dan de straf om 2 uur vanmiddag. Bij een 3-1 achterstand voor Utrecht. Normaal gesproken moet Go Ahead Eagles dat nog wel over de streep zien te trekken. Aan de andere kant, ja, in 25 minuten. Ze hebben ook weer even nieuwe plannen kunnen smeden. Is er nog wel wat mogelijk voor Utrecht?
1: FC Utrecht heeft ook op basis van camerabeelden de eerste daders opgespoord. En zij mogen voorlopig de galgenwaard niet meer in. Het weer vanmiddag trekken er flink wat buien over bij zo'n 19 graden. En vanavond blijft het ook nog nat. Ja, morgen eigenlijk hetzelfde recept. Een poncho of een paraplu is wel handig dus. Dan ook kans op onweer.
4: Thanks, Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie. 1 file van 10 minuten of langer. Die staat natuurlijk richting de Duitse grens. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor die grens heb je 12 minuten. 3FM.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
16: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM Ticketmaand.
18: Vandaag jouw kans op tickets voor
19: Noah Kahan.
18: 3FM.
19: Avotros.
18: Sebastiaan Okhuizen.
4: 12 uur geweest. Tijd voor de lijst met de belangrijkste tracks van vandaag. De 3 over 12 met op nummer 3 die icoon dat vandaag 37 zou zijn geworden. Avicii, we herdenken met deze tijdloze banger.

0: Het lijkt wel Sinterklaas met zoveel speculatie.
1: 3 over 12.
0: Gaan ze dan eindelijk ook weer een keer naar Nederland komen? De gebroeders Gallagher, oftewel Oasis, ze hinten al een paar dagen via cryptische video's naar steden die onderdeel worden van een vermoedelijke, dat weten we ook nog helemaal niet zeker, 2027-tour. En warempel, de nieuwste teaser die is geplaatst, lijkt toch wel naar Nederland te verwijzen. Je ziet een video van een soort havengebied tussen de containers, waar Oasis dan ook weer geschiedenis mee heeft. Want ergens in die grote doorbraak, toen zij voor het eerst in het buitenland gingen optreden, zou dat in Nederland zijn. En was allemaal, volgens mij was er gestommel of zo, ergens op de ferry naar Nederland. En toen mochten ze Nederland niet meer in en ging dat optreden dus niet door uiteindelijk. En op dat filmpje zie je dus in een havengebied, beetje Rotterdam, Amsterdam-achtig, van die Britse jochies middelvingers opsteken, maar de een houdt de ander weer tegen. Dat is ongeveer hoe het toen is gegaan. Dus het lijkt wel een hele dikke hint te zijn naar een mogelijk optreden. Misschien dus wel in de Johan Cruijff Arena. Hoe vet zou dat zijn? En de timing is ook niet gek, hè? Naar de documentaire Don't Look Back at Anger, die afgelopen weekend in première is gegaan. Je hoort Oasis op nummer 2 in de 3 over 12. De 3 belangrijkste tracks van vandaag. Met op 1 Miss Lowlands, Miss 3FM Talent en sinds gisteren ook nog eens Miss de Slimste Mens en Miss Symfonische Sessies. Overal waar je kijkt, overal waar je luistert, is ze tegenwoordig wel 3FM Talent Jet van der Steen. Het is een rising star waar we 3FM al jaren aan het hangen zijn en nu ook samen van kunnen genieten op heel veel verschillende manieren. Niet alleen dus in de Slimste Mens, maar ook in de Symfonische Sessies. Een heel vet NPO-breed project als het ware, waarin iedere radiozender een eigen artiest als het ware voor een orkest heeft gezet, voor het Radio Philharmonische Orkest, om een waanzinnig bijzondere versie op te nemen van een eigen track. 3FM heeft voor Jet van der Steen gekozen. Ik hoop dat je dit al hebt gecheckt. Als je dat nog niet hebt gedaan, zet nu je radio wat harder of check alles via de NPO Luisterapp. De Symfonische Sessies van Jet van der Steen. Adem in, adem uit, vind je vandaag op nummer 1 in de 3 over 12.

van Twins DC op 3FM met Marianne. Vorige week nog live in Brussel voor een heel klein gezelschap tijdens de 3FM Exclusive. En dat terwijl ze over 2 maanden in en binnen een paar tellen uitverkochte Ziggo Dome staan. Niet normaal, die 3FM Exclusives. Met de Spontaneous DC. Beelden kun je checken op de Instagram van 3FM. En om in de toekomst bij dit soort hele vette exclusives aanwezig te zijn, hoef je natuurlijk mij één ding te doen. En dat is je radio afstemmen op 3FM en me lekker hard houden.

deze dood is de ander zijn brood. Vast wel eens gehoord in je leven. In dit geval is het heel specifiek hard en ook heel erg waar. Ella Langley, die heeft zelf op hele jonge leeftijd al gitaar leren spelen, zodat ze bij al die liedjes die ze in haar hoofd had geschreven ook wat geluid kon gaan produceren. En die gitaar, die heeft ze van haar overleden opa geërfd. Een heel mooi familieverhaal, maar ook wel een hele letterlijke betekenis van de een zijn dood is de ander zijn brood. Want uiteindelijk heeft ze langzaam die stappen gezet. De eerste live publiek waren de koeien op de boerderij waar ze tot een paar jaar geleden nog woonden. Nou, die waren iets te veel boel aan het roepen, denk ik. Want inmiddels woont ze in Texas en heeft ze ongeveer heel Amerika achter zich als fan. En je gaat haar nog veel vaker horen, denk ik, de komende tijd. Ella Langley dus op 3FM. Sebastian hier op de plek van Mart. Met nu Jungle en Busy Earning.

0: staan op 3FM. En as it was...
1: 3FM, ontdek je nog.
0: Ik ben zelf een groot liefhebber van gewoon die ouderwetse gitaarbands uit de Zero's. En misschien wat nieuwe singer-songwriters van nu, daar ben ik heel erg fan van. Maar altijd als ik op een feestje ben of op een festival... en ik word meegesleept naar een plek waar heel veel dance wordt gedraaid... voel ik me toch niet helemaal op mijn plek. Ik kan daar bijvoorbeeld op zo'n feest of op zo'n festival... gewoon niet heel erg los op gaan, omdat het gewoon nooit echt mijn pakje aan is geweest. Maar af en toe komt er dan zo'n plaat uit die dancewereld voorbij... dat je denkt, maar dit is gewoon meesterlijk. Dit is echt ontzettend goed. En ik had dat met de nieuwste van Jason Status. Ik verwachtte een keiharde drum and bass track... maar ze hebben het gaspedaal even losgelaten. Ze laten even de motor teruglopen. Eventjes een broodje halen bij het tankstation... om later misschien weer een keer verder te gaan. Het is een sound die ze voor mij nog niet eerder hebben gemaakt... en waarvan ik denk dat jij het ook echt enorm zou kunnen gaan waarderen. Het is Jason Status samen met Debbie die op de vocals doet. Het is Gone Too Far. Het is waanzinnig goed. En je hoort het als eerste bij 3FM.

Wat een bijzonder verhaal, Frank, via de NPO luisteren. Die zegt, hey Sebas, ik had in dit weekend een vliegen met Chardonnay en hij leefde nog en hij kon niet meer recht vliegen. Maar ik moest wel aan dit nummer denken. Ja, dan wordt het opeens allemaal heel erg realistisch. Dan komt het allemaal even heel dichtbij, Frank. Oeh, Alanis Morissette en Ironic hoorde je op 3FM. Sebastian hier op de plek van Mart. En normaal heb je natuurlijk Marts taaljournaal af en toe even voorbij komen met het laatste taalnieuws, taalfouten die zijn gemaakt. Mocht je dyslexie hebben, wil ik je ook even waarschuwen voor dit taalgeneuzel. Want Another is opeens het DJ-duo uit de Nightmares of Dyslexics geworden. Want ze hebben van hun naam, die al raar is geschreven, Another, in plaats van Another, hebben ze een anagram gemaakt. Dat betekent dat de letters zijn gehusseld. Daar is dan weer No Art uitgekomen. En dat is dan weer een eigen show die ze gaan geven op ADE, Amsterdam Dance Event, komende maand. Goed, mocht je ook de discogolie hebben, duurt 11 uur. En het is op 24 oktober. Wordt wel gezellig.

0: High Hopes. 3000. Die High Hopes voor die tickets voor Noah Kahan kunnen zo meteen misschien wel werkelijkheid worden, die tickets. En de ticketalarm voor de ticketmaand komt eraan.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastian.

0: niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: 3FM. Als het even mee zit, lukt het binnen nu en een half uur, maar ze komen eraan. Die tickets voor Noah Kahan als jij je ticketalarm hoort. Laat dan snel weten via de NPO luisteren waarom jij een Noah Kahan wil. En misschien zijn die tickets wel voor jou. Krijg je nu het allerlaatste nieuws van Stef Banstra.
14: Goedemiddag. Waarschijnlijk verdwijnt ongehoord Nederland van de buis.
15: NOS op 3.
14: Later vanmiddag neemt mediaminister Litsert daar officieel een besluit over. De omroep kwam niet lang geleden weer onder vuur te liggen, omdat er in een uitzending goede dingen over Adolf Hitler werden gezegd. Minister Litsert kan rekenen op steun van een grote meerderheid van de Tweede Kamer, bleek eerder al.
16: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
17: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
18: Dit filmpje, dat is een walgelijk filmpje, vind ik. Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer.
14: De NPO vroeg gisteren ook al aan de minister om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om toch aangifte te doen. Ongeveer 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. En dan nog even naar een bijzonder diner in Deventer gisteravond tegen voedselverspilling. Op een van de pleinen daar stonden lange rijen tafels. 150 mensen konden er aanschuiven. Ja, op het menu stonden allerlei dingen gemaakt van spullen die anders waren weggegooid.
19: Snijbiet heb ik hier liggen. Ja, sla zien we zo, aardappeltjes en wat pasta.
20: Nou ja, ik ben in mijn eentje en dan kook ik te snel of te veel als ik kook. En dan, ja, dan gaat er toch wel veel dingen weg.
21: Gewoon alles door pasta's doen of op een pizza maken. Dus dan kan je alles erop doen wat je wil, wat je kwijt moet.
19: Smaakt goed.
22: En vaker mijn bord beter leeg eten. In plaats van een beetje de restjes overlaten.
23: Nou, het is mooi dat papa even meeluistert zo.
22: Ja.
14: Ja, serieus is het wel, want Nederlanders gooien gemiddeld per jaar 25,5 kilo eten per persoon weg. Het weer nu vooral in het westen en langs de kust. Buitjes. In de loop van de middag gaat het overal plinsen. Het is een graad of 19 vandaag. Morgen ook zo nat. En dan ook kans op onweer.
13: Dankjewel, Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer. Die vind je op de A58. Tilburg-Breda voor Galder. 10 minuten.
24: 3FM.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Hallo,

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Even kijken. Je moet hem even hier vandaan halen. Zo. Tik de alarm, staat klaar.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Noah Kahan.

kan het ticketalarm afgaan. Hoor je dat ticketalarm? App dan onmiddellijk via de NPO Luister-app naar de studio. Vertel waarom jij die kaarten moet hebben. Waarom ik jou moet terugbellen om jou die tickets te geven. En wie weet ben jij dan dus op 2 december wel bij Noah Kahan in de Ziggo Dome. Nee, dit is hem niet. Geen zorgen.

Sabrina Carpenter. En special bij 3FM. Mocht je iedere dag maar vanaf 12 uur luisteren naar 3FM... zit die wekker iets eerder. Ga iets eerder naar die radio toe. En check ook eens even Ivo van Breukelen...

0: Sienna Spyro, een Great Expectation bij 3FM. En natuurlijk een Amerikaanse artiest. En in het Engels, want dat spreken ze in Amerika, is Ticketalarm, Ticketalarm. En ik ga nu de pauze draaien. En als zij dus het Ticketalarm van Noah Kahan zouden instarten, of zouden laten horen, dan zou dat zo klinken.
1: Warsel om biljetter.
0: Warsel om biljetter.
1: Warsel om biljetter.
0: Ja. Nou, dan weten we dat ook. Dan mocht je een keer naar de Noorse 3FM luisteren. Goed, dat Ticketalarm van Noah Kahan kan er elk moment aankomen. Dus hou die radio hier bij 3FM.

0: Ja, goedemiddag. Oh ja, de ticketalarm.
1: 3FM, ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Noah Kahan.

0: Denk dat er nu ergens in een ruimte bij de NPO dit klinkt. Want de servers van de NPO Luisterapp, die moeten in de fik staan.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Het ticketalarm voor kaarten voor Noah Kahan is zojuist afgegaan. En dat betekent dat er een hoop berichten zijn binnengekomen via de NPO Luisterapp van verschillende mensen die heel graag naar Noah Kahan willen op 2 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar dan kan er maar één de gelukkige zijn. Dus ergens in Nederland gaat nu een telefoon over. En als er opgenomen wordt, ja, dan zijn we misschien wel zover.
2: Hallo?
0: Wow, wow, wow, Anouk, dit ging wel heel snel.
2: Ja.
0: Hey, jij wil graag naar Noah Kahan.
2: Heel graag.
0: Hoe graag? Waarom wil je zo graag naar Noah Kahan?
2: Nou, toen ik in de tweede klas zat, toen luisterde ik al filmpjes. En ik wil gewoon heel graag hem live zien.
0: Maar word je nu onder schot gehouden of zo? En ook waarom ben je zo
2: ja, ik vind het wel spannend. Ik wil graag weten.
0: Even kijken. Dus je luistert al, wat is het? 6 jaar denk ik naar Noah Kahan, hè?
2: Ja.
0: En heb je me al een keer live gezien?
2: Nee.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws. Jij gaat naar Noah Kahan!
2: Oh,
0: man, man, man. 2 december wordt jouw dag. Lekker die wintermaanden in met Noah Kahan in de Ziggo Dome. Wie ga je meenemen? Wat zeg je?
2: Mijn zusje.
0: Ach, wat gezellig zeg. Een familie uit je richting Amsterdam. Die kaarten van Noah Kahan zijn voor jou, Anouk.
2: Yes, dankjewel.
0: Doei, doei.

In het leven. Gewoon dingen in het leven. Een zakje snoep hebben in de auto. En denken ervan, volgens mij is die leeg. En dat je dan achterkomt dat er toch nog een paar snoepjes in zitten. Dat is super. Op een regenachtige dag als deze lekker in de auto zitten. En dan als derde ding, terwijl je in de auto zit op zo'n vage, regenachtige dag als deze, de Red Hot Chili Peppers horen op de radio. Wat lekker zeg. Other Side hoorde je bij 3FM. Met zometeen Topic en Becky G. Naar Carol G. en Bruno.

Ik zie appjes van Edo en Mark voorbij komen via de NPO-luisterapp. En ik zie Edo en Mark eigenlijk een beetje als mijn vaders. Want ik zou graag willen zeggen tegen Edo en Mark, sorry papi. Ik had het net over het feit dat het vandaag best wel een regenachtige dag is. Ik ben hier vanochtend naartoe gereden vanuit Breda. Ik heb alleen maar miezer shit gehad en alleen maar troep op de weg. Dit en dat. Ik kijk nu naar buiten. Het is een en al grijs en grauw in Hilversum. Dus ik zei, hoe lekker is het dan op zo'n regenachtige dag de Red Hot Chili Peppers te horen op de radio? Edo stuurt een foto vanuit zijn dakraam in Limburg. Dat wagenwijd open staat met een zonnetje. En Mark zegt ook in grote delen van het land regent het nog niet. Nou, sorry

0: Lunchbrood op 3FM met Chemical. Ik zie er al op de gang zitten in het grote technische hok van 3FM. Sophie Hielkema zit klaar om zometeen vanaf 2 uur de zender over te nemen. Ze is in druk gesprek met de baas. Dus volgens mij wordt het draaiboek nog even goed doorgenomen. En dan gaat het zometeen weer klinken als door een ringetje te halen.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere deze.

0: Kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: sale bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
1: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
0: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
1: Aan tafel!
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: 3FM. Welkom bij 3FM met vandaag de hele dag kans op kaartjes voor Noah Kahan. Hou het ticketalarm in de gaten. We gaan eerst naar het laatste nieuws van 1 voor 2. Stef Banstra, hele goedemiddag.
10: Hey Sofie, goedemiddag. De Duitse politie denkt de man te pakken te hebben die daar het elektriciteitsnet wilde saboteren.
9: NOS op 3.
10: Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden de afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. De verdachte Daniel V. werd opgepakt bij een wegafzetting in de buurt van het Duitse Aken, zegt correspondent Giemel Duk.
11: Waar gisteren ook een sabotagepoging is voorkomen, toen werd er op tijd werd materiaal gevonden dat daar was geïnstalleerd om een nieuwe sabotage aan het stroomnetwerk mogelijk te maken. En klaarblijkelijk wilde deze verdachte terug naar die locatie gaan. En hij is volgens Duitse media ook gepakt met een aantal explosieven op zak. En hij zou vervolgens wel zonder tegenwerking meegewerkt hebben aan zijn arrestatie.
10: De man van 48 is klimaatactivist en de Duitse politie was al een tijd op zoek naar hem. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de rest van de dag dicht door een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Kunstdieven hebben hun slag geslagen in een museum in de buurt van Nice. Vanochtend vroeg namen 2 inbrekers 4 schilderijen mee met een waarde van in totaal 9 miljoen euro. En op de vlucht lieten ze er ook 2 achter. De Franse politie is nog op zoek naar de daders. Ja, nu de benzineprijzen steeds hoger worden, gebeurt het ook steeds vaker dat mensen zonder af te rekenen wegrijden na het tanken. Deze pomphouder bijvoorbeeld vertelt aan NH Nieuws dat hij het tot en met augustus al bijna 70 keer heeft meegemaakt.
12: We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
13: U gaat wel betalen, denk ik nu.
14: Ja, waarom zou ik niet betalen? U moet er gewoon vooral betalen. Ja.
13: Er zijn mensen die het niet doen.
14: Nou, ik ken ze niet zoveel.
15: Jongens, bedankt.
10: En bij veel tankstations registreren camera's trouwens gewoon je kenteken. Niet alle doorrijders doen het expres trouwens. Sommige mensen hebben het niet in de gaten dat de betaling niet is gelukt. Het weer nu vooral in het westen en langs de kust. Regen, later vanmiddag overal buikjes bij een graad of 19 vandaag. Ja, morgen ook zo'n natte dag en dan ook kans op onweer.
9: 3FM.
16: Ster. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
21: September is iedere dag jouw kans op tickets.
22: September is 3FM Ticketmaand.
21: Vandaag jouw kans op tickets voor
22: Noah Kahan.
21: 3FM.
22: Avotros.
21: Sophie Hielkema.
23: Ja, behalve die tickets voor Noah Kahan krijg je ook nog een heerlijke nieuwe Hocus Focus mix. Een mega hit Memory is onderweg. Maar eerst genieten van 21 Pilots. Dit

middag van 3FM. Het is 8 september vandaag, nog 23 dagen lang. Maak je kans op gratis kaarten voor heel veel verschillende concerten. Besef even, 23 dagen lang nog, hè? Dat zijn er echt een hoop. Vorige

Is het, hè? Ticketalarm horen is kaarten scoren. Zodra je dat alarm hoort, vlieg naar die NPO Luister-app om je motivatie in te sturen. En wie weet pak jij dan 2 tickets. Welke niet in de prijzenpot zitten. Zijn kaarten voor Miley Cyrus, helaas. De mega-hit houdster van deze week. Ik denk dat zij door een soort rollercoaster heen gaat momenteel. Misschien is mijn eigen gevoeligheid of chaotisch zijn, maar ik was echt...

Clinton. 2 weken geleden is ze overleden. Maar Miley Cyrus die zegt zelf heel mooi... Dolly en ik hebben ons altijd verbonden gevoeld in muziek maken. Zij zou niks anders willen dan dat ik dit nieuwe album ga uitbrengen. En dat doe ik ook voor haar. Ook zij had het zo gewild. Miley Cyrus is helemaal terug. De vergelijking met de oude Madonna is al gemaakt. Het heeft lekker veel pit. En het heeft ook een dikke vette stempel gekregen. Namelijk die van Mega 3FM.

voor Gala Risotto. Niet te verwarren met risotto. Meteen zin in. Toch, als je zo naar buiten kijkt. Eentje met pompoen. Met van die lekkere bruin gebakken champignons. Een beetje verse tijm er doorheen. Oh, is het al herfst? Kunnen we al? Nou goed, voordat het heel erg Libelle Radio gaat worden. Op naar de meest getalenteerde muzikanten op je radio, zoals deze vrouw. Als je het ooit gaat halen om op dit niveau te gaan zingen, nou, ik zou echt vredig kunnen sterven. Olivia Rodrigo, hoor even de akoestische versie van die Drop Dead die ik zo voor je ga draaien.

Dit is technisch zo pittig. Die hoge tonen, die controle in haar stem. Ja, dit is echt puur talent. Ongekend. Kon er maar iets van dat talent lenen. Dat zou echt heel erg lekker zijn op deze werkdag. Olivia Rodrigo dus bij 3FM.

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Dit vind ik zo leuk. Dat zie je echt bijna nooit. Nou ja, behalve bij 3FM Serious Request, daar werd er ook wel rekening mee gehouden. Artiesten of bands die voor kinderen ook leuke merchandise hebben. Op groot verzoek is dit gebeurd.

sympathiek wil je het hebben? Ik zie het helemaal voor me, zodat die kiddo's niet met lange mouwen over de grond sleuren, weet je wel. Hé, hey, zo meteen een nieuwe poging om de allercoolste persoon van je werkplek te worden. Misschien heb je dat normaal gesproken ook al en heb je mijn hulp er helemaal niet bij nodig. Maar er komt een nieuwe editie van Make It Memories aan. En dat is het moment om even te pronken met jouw muziekkennis. Je kan namelijk al raden welke ex-Make It ik vandaag heb meegenomen. Aan de hand van deze ene seconde die ik heb uitgeknipt, daar komt hij aan. I am with you. Does it ring a bell? Zo ja, wil je dan even je antwoord insturen in de NPO Luister-app? Ik zoek de artiest en de titel van de Make It Memory van vandaag. Heb je het goed, krijg je een dikke, vette shout-out.

0: deze White Keys.
1: FM. Mega hit Memories.
0: Een van de vrolijkste zomerliedjes uit het archief heb ik vandaag voor je meegenomen in Mega Hit Memories. Laat ik beginnen met zeggen dat je ooit op een echt zonnige dag, ga nog wel even duren, gok ik, deze ex-Mega Hit eens even instrumentaal moet luisteren. Het is echt een feestje voor je oren wat je dan meemaakt. Ook een feestje in de NPO Luister-app, want Edo, Mimi, André, Henriette, Arjan, Barry, Lars, Siré, Marcello, die wisten al, Marcello, precies over welke Mega Hit Memory ik het heb. Ze zijn namelijk de strijders die wisten te raden welke het was toen ik er maar 1 seconde van liet horen. Een Mega Hit die alweer 12 jaar geleden werd uitgebracht. Zou je niet zeggen als je hem hoort? Mega Hit 1046 kwam op naam van deze zangeres met echt gouden stembanden. Maar het was niet de enige Mega Hit. 2014 was echt haar piekjaar. Ook My Love die ze maakte met Route 94 werd Mega Hit. Hold My Hand werd een groot succes. Maar het begon allemaal met een Mega Hit Memory van vandaag. Leuke mix van genres. Klassiek meets dance. Van strijkers naar die typische dance sound. Heeft een Grammy gewonnen voor beste danceplaat. En stond ook op heel veel plekken in de wereld op nummer 1 in de hitlijsten. En als je hem hoort, weet je precies waarom. Je wist hem al veelvuldig te raden via de NPO Luister-app. En nu op je radio, Clean Bennett en Jess Glynn.

Oh, die is niet blij hoor, die is niet blij. You can ring my bell. Oh, ring my bell. H&RMB, oftewel Ring My Bell. En ervoor nog de meegehit memory van vandaag. Die is van Jess Glynn, Rather Be. Berichtje van Frank, die zegt... Hoi Sof, ik weet niet, maar ik had het gewoon goed... en ik heb geen shout-out gekregen. Helemaal niks. Dus Frank, niet huilen tijdens Coldplay en Fix You. Bij deze een dikke vette shout-out. Ook jij had het goed, de meegehit memory van vandaag. En dan nu

jij dit bent, dan ben je gewoon echt binnen. Dan kan je je eerste designertas wel gaan aanschaffen in de stad. Gaat helemaal viral op onder andere TikTok. De maakster van de outfits van Roxy Dekker. Ik was er afgelopen vrijdag in de Ziggo. Een van de 4 shows die ze gaf afgelopen weekend. Ik was samen een avondje uit met Jamie Reuter, je vriendin van de ochtendshow. En wij waren, los van de zang en de hele show die dus opgetuigd, helemaal gefascineerd door wat voor outfits Roxy Dekker aan had. Alles is voorbij.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: 3FM. Een hele goede middag en welkom bij de show met sowieso een nieuwe Hocus Focus mix rond 4:10 en de nieuwste Adele. Niet te verwarren met Adele. Eerst het laatste nieuws van bijna 3:00. Stef Banstra, een hele goede middag.
7: Test. Ja hoor, we zijn er gewoon. Hey, Sophie, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
7: Opnieuw aanvallen op Kiev de afgelopen uren. NOS op 3. Zo viel Rusland een Oekraïns televisiestation aan tijdens de uitzendingen. En de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren ook nog maar net weg na hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. En daarna begonnen de aanvallen weer, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Nou, je ziet dat de Russen doorgaan met wat ze deden voor het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars. Beschietingen dag in, dag uit van de hoofdstad, overdag, 's nachts. Vandaag al zeker 3 doden en 16 gewonden.
7: Het lijkt er dus op dat de onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd, ondanks de lovende woorden na afloop. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest.
9: Het woord is aan de heer Wilders.
10: Dank u wel, meneer de voorzitter. Sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed K., maar liefst 114 politieregistraties. 114, vooral. Vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
7: Dan sportnieuws. In de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Het zijn de allerlaatste 26 minuten van die wedstrijd uitgespeeld, nadat die afgelopen zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong van de Eagles. Nou, fans van FC Utrecht hadden toen vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht er 3-3 van. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Vanochtend hebben dieven hun slag geslagen in het Renoir Museum in het zuiden van Frankrijk. 2 dieven braken in en ze namen in totaal 4 kunstwerken mee, zegt deze journalist van de VRT.
11: Iets voor 6:00 vanmorgen ging het alarm af in het bekende museum van Renoir. 5 minuten later was de politie ter plaatse, maar de dieven waren al aan de haal met 4 schilderijen die ze uit hun lijsten hadden gesneden. Tijdens hun vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
7: De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met soms gewelddadige overvallen en ook diefstallen, en vaak op klaarlichte dag. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea nu aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Gaan we het weer doen. Nu vooral in het westen en langs de kust nog regen. Later vanmiddag gaat het overal regenen. Ah. En gaat over 19 vandaag. Ja, we moeten het ermee doen. Ja, morgen net zo'n natte dag. Vergeet je paraplu niet zelf. Dan ook kansen op onweer.
6: Dankjewel, Stef.

0: Trustfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: maart is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Noah Kahan.
1: 3FM.
2: Avotos.
1: Sophie Hielkema.
3: Happy dinsdagmiddag met hier de meeste muziek voor op je werkdag. Zometeen Tame Impala en Loser. Maar eerst, deze blijft zo goed. Teddy Swims en Mr. Know It All bij 3FM.

Wat is dat toch? Heel veel fijne liedjes hebben de titel Loser. Die van Beck, die is fantastisch. Beck met Loser. Roxy Dekker, afgelopen vrijdag live gezien. Klonk ook heerlijk, die single Loser. Nou, en deze kan er ook wat van. De nieuwste Tame Impala op 3FM. Hartelijk welkom, mijn naam is Sophie. Ik waardeer dat je luistert, iedere dag weer. En blijf dat ook doen, want je hebt meer reden dan ooit om te blijven hangen hier op de radio. Dit is een ticketalarm dat de hele tijd in de lucht hangt. Vandaag kans op kaarten voor Noah Kahan. Maar ook op 3FM straks de Hocus Focus Mix. Je dagelijkse mix op 3FM. Wat bij iedereen, echt iedereen, ook als je een korte spanningsboog hebt, wat extra concentratie tovert. En vandaag extra dancey met onder andere John Summit in de mix. Calvin Harris, Mr. Belt & Weasel. Die krijg je nog van mij straks. Als voorproefje daarvan, LSDJ, Better Off Alone, ga je horen.

liedjes achter elkaar voor eenzame mensen. Dat merkte Paul op. Je hoorde namelijk Maneskin met The Loneliest. En daarna LSDJ en Better Off Alone. Met straks vanaf 4 uur Barend en Benner. Een nieuwe editie van onze bijna nummer 1 middagshow. Maar eerst... En ik wil de 3FM Mega Hits niet ondermijnen van Miley Cyrus deze week. Maar wat mij betreft is dit het liedje van het moment. Je mag mij echt 's nachts wakker maken voor een supergoed popliedje. Helemaal door een vrouw gezongen die arenas kan uitverkopen potentieel. Deze vrouw kan ook alles. Is professioneel balletdanseres geweest. Ze zat bijna in de grootste meidengroep ter wereld, in Cat's Eye. En

0: is ook zo slim om alvast een soort van applaus toe te voegen aan je liedje. Dan valt hij in principe altijd goed, toch? Alex Warren en Passenger.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Hey, als jij toch dol bent op berichten sturen naar de studio, dat kan je allemaal doen in de NPO Luister-app als je op de berichtenfunctie klikt. Kan je daar meteen ook even rondzoeken naar Hocus Focus Mixen. Als je in die NPO Luister-app zit en je toetst de Hocus Focus Mix in het zoekbalkje, dan krijg je ze allemaal op een rijtje te zien. Dus niet alleen te vinden via 3fm.nl/mix, maar vanaf nu ook verkrijgbaar in de NPO Luister-app.

stoffig is. Dat je denkt, oh, dat moet ik echt weer eens een keertje doen. Of het papier een keer wegbrengen. Het zou kunnen dat ik nu mijn eigen to-do-lijstje aan het opnoemen ben. Niemand zal het ooit weten. Maar vertel me even wat er op jouw lijstje staat. Ga even naar die NPO Luister-app. Ik heb namelijk, behalve een mix die je zo meteen gaat horen, waar je perfect die klusjes op kan uitvoeren, ook een snoeppot voor je klaarstaan. Die is rijkelijk gevuld en kan van jou zijn als je even je klusje aanmeldt in die NPO Luister-app. Dus heb je hem nog niet? Even downloaden. Dat is het eerste.

0: vrijdag jouw kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh mijn god.
3: Jij gaat naar Klaas!
4: Jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticket Alarm?

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben jij niet volledig getraumatiseerd in de afgelopen maanden?
1: Nou, ik zei toevallig gisteren, hadden we het over dat we zeiden van, oh, voel je nou ook niet die rust dat je bij ieder zwart kolletje denkt van, is het muizenpoep of niet? Dat is heerlijk dat dat nu niet meer is.
0: Oh, ik voel dit op spiritueel niveau. Als je ooit last hebt gehad van muizen, dat is echt, dan kan je PTSS aan overhouden.
1: Ja.
0: En dan overdrijf ik niet. En waar vond je de muizen allemaal? Wat heb je allemaal meegemaakt met die beesten?
1: Nou, op een kraambed, dat ik ze op een gegeven moment in mijn slaapkamer zag lopen.
0: Nee.
1: Dat ik ze daar nog nooit had gezien.
0: Oh nee!
1: Dat was best wel heftig. En ook gewoon, ja, de laatste periode was ook gewoon iedere dag op de keuken, op de tafel. Ook al was ik met Dettel s'avonds aan de slag voordat we naar bed gingen. Ja, ze kwamen gewoon. En een beetje wist het zelfs te presteren om naast ons op de bank te komen zitten. Terwijl we het wezen hadden te kijken.
0: Oh nee!
1: Ja, het was echt heftig.
0: Wat is dit naar? Ja. Oh, dat je even een aflevering je eigen huis en tuin kijkt. En dat je dan een muis op je schoot hebt zitten. Ja, daar zit je helemaal niet op te wachten.
1: Nee.
0: Maar dat probleem is opgelost. Door een wonderlijk ander wezentje. Wat je wel toestemming hebt gegeven om in je huis te kruipen, toch?
1: Ja, zeker. Een hele lieve kitten. Een aantal jaar terug hebben we afscheid moeten nemen van onze poes. En al best een tijdje zitten twijfelen. En we hebben ook de gemeente natuurlijk ook een aantal keer over de vloer gehad. En die zei ook van, ja, mevrouw, de beste oplossing is toch echt ook wel een kat.
0: Heel vervelend, dan moet dat maar. Ja, dan moet dat maar.
1: Dus dat is eigenlijk win-win, want voor het hele gezin is dat prachtig. En ze lijken echt, nou, al 2 weken hebben we geen muis meer gezien. Dus het lijkt opgelost.
0: Ik ben zo ontzettend blij voor je. 1, dat de muizen weg zijn. 2, dat je een nieuwe kitten gescoord hebt voor in huis. Maar wat was dan precies het klusje tijdens de Hocus Focus Mix?
1: Ja, het hele huis grondig schoonmaken. Dus dat lukt natuurlijk niet in 1 keer tijdens die mix, denk ik. Maar iedere dag een vertrek of zeg maar, dat is een beetje het doel.
0: Ja, je hebt een klein stukje gedaan. En het hoeft ook niet helemaal af te zijn, hè? Dat je gewoon lekker aan de bak bent gegaan is wat mij betreft ook al genoeg. En ik hoor al iemand die wel zin heeft in een snoeppot, toch?
1: Oh, absoluut, ja.
0: Wie is

0: gescoord hebt voor een huis. Maar wat was dan precies het klusje tijdens de Hocus Focus Mix?
1: Ja, het hele huis grondig schoonmaken. Dus dat lukt natuurlijk niet in één keer tijdens die mix, denk ik. Maar iedere dag een vertrek of zeg maar, dat is een beetje het doel.
0: Ja, je hebt een klein stukje gedaan. En het hoeft ook niet helemaal af te zijn, hè? Dat je gewoon lekker aan de bak bent gegaan is wat mij betreft ook al genoeg. En ik hoor al iemand die wel zin heeft in een snoeppot, toch?
1: Oh, absoluut, ja.
0: Die

0: Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom

0: gratis. Bestel nu bij New York
1: Pizza. Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Noah Kahan. Lekker man. Eerst de NOS 3. Hier is niemand minder dan Stef Batra. Stef, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het lijkt nu echt einde verhaal voor Ongehoord Nederland. NOS op 3. Want die omroep heeft zojuist in een gesprek met mediaminister Letschert te horen gekregen dat zij hun licentie wil gaan intrekken. Dat betekent dat Ongehoord Nederland straks niet meer zou mogen uitzenden en dan ook geen onderdeel meer is van de publieke omroep. Onze politiek duider Roel Bolsjes heeft de laatste info.
2: De directeur Peter Flemmings ging om 3 uur naar binnen en een kwartier later stond hij alweer buiten.
3: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons zojuist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier.
1: Ongehoord Nederland mag het besluit nog wel aanvechten, dus de omroep verdwijnt niet gelijk van de buis. De omroep ligt al wel langer onder vuur. Ook morgen zijn er nog problemen op de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft nog steeds dicht dan. Rijkswaterstaat begon vandaag met het verstevigen van de pijlers. Die brug werd gisteren meteen helemaal afgesloten omdat de constructie niet meer veilig is. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het hele land zijn in totaal 16 locaties. Er zitten bijvoorbeeld de GGD, artsen, advocaat en ook de zedenpolitie onder één dak. Je kunt er met of zonder afspraak binnenlopen naar een nare ervaring. Sinds de oprichting 2 jaar geleden kwamen alleen al in Amsterdam ruim 800 mensen langs.
4: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
5: En hoe verklaart u dat?
4: De laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen. Zonder of met afspraak.
6: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was. En de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
1: En dan gratis geld als je naar België verhuist. Want de gemeente Kokzijde in West-Vlaanderen deelt nu een bijzondere premie uit. Wie jonger is dan 40 en een huis koopt in Kokzijde krijgt 12.000 euro. Nou, je moet dan wel minstens 10 jaar achter elkaar in die gemeente blijven wonen. En je mag ook geen tweede huis bezitten. De gemeente hoopt op die manier jonge inwoners aan te trekken.
7: We zijn eigenlijk de gemeente met de oudste bevolking. Met een leeftijd, de oudere bevolking. Die hier heel welkom zijn en die we zeer graag hebben. Maar we willen een klein beetje verjonging, omdat het ook gewoon nodig is om alles leefbaar te houden in onze gemeente.
1: De Belgische gemeente verwacht dat ieder jaar 20 mensen die bonus zullen aanvragen. Gaan we naar het weer. Vanavond is het grijs. Valt er nog steeds veel regen in het midden van het land. Zelfs kans op onweer. Morgen begint in het oosten nog wat zonnig. Maar later vanuit het westen opnieuw veel regen en onweer. Maxima

0: weekendmaand. We hebben zoveel te bespreken. We hebben je paarden. Nelly, haar ontmoeting met haar idool.
1: Met haar idool, ja.
0: Met het grootste ster van Nederland.
1: Oh, never meet your idol.
0: De première waar ik vanavond heen moet. Oh. Waar gaat dit heen?

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Noah Kahan.
2: 3FM. Want Barend en Benner.
4: Erik Jelder voor twee bakkies, daar stijg ik op. Helemaal goed, lekker. Het is de middagshow van 3FM. Ticketmaand is los. We hebben vandaag kaarten voor Noah Kahan. En het, ja... Zo afgeleid door die bandana, dat maakt me een beetje giechelig.
5: Mijn nieuwe signature.
4: Dat maakt me een beetje giechelig in één keer. Ik denk, ja, dat is dan toch die midlife crisis van Nel. Ja. Die wordt bijna 40 en die moet in één keer weer meedoen met de jeugd.
5: Ja, ik dacht, misschien wil ik ook wel een navelpiercing.
4: Oh, nee, heel goed. Oké. Jongens, we hebben een grote show, maar vergeet die ticketalarm. Horen is ticket scoren. Kaarten voor Noah Kahan, hier vandaag bij Baarten Banner. En dit is The Weeknd. Blinding Lights.

0: wat in de lucht. In de lucht. Er hangt wat in de lucht. Oké, jongens, ik ga even met de billen bloot. Oh. Ik kan nog niet zeggen wat het is. Maar binnen nu en 48 uur moet ik ergens een keuze over gaan maken. Wat voor de komende maanden zo life-changing gaat zijn. Dat ik me een beetje onrustig voel. Dus alvast excuses voor mijn gedrag van vandaag in het hele pakket.
1: Oeh, maar is het in de privésfeer of heeft het te maken met je werk?
0: Het heeft met alles te maken.
1: Ben je gevraagd voor Series Request? Mag dat niet zeggen?
0: Het heeft daar niets mee te maken.
1: Oké.
0: Het is zo allesomvattend en het gaat heel veel betekenen voor je team. Ik doe het ook voor jullie. Ik doe het ook voor de luisteraar van deze show. Het is groot, maar ik ben er druk mee. En het is allemaal wat vertraagd geraakt. En ik moet er wel... Ik kan er niet, maar ik ben onrustig.
2: Maar ja, ik moet zeggen, ik zou het best wel leuk vinden om het vervolg van Barend en Benner eindelijk gewoon een keer met twee vrouwen en Jelmer te doen.
0: Ja, maar wel
2: dus
0: dan.
2: Mijn zegen.
0: Oké, maar wel dan dat wij die vrouwen uit mogen kiezen.
1: Nou, Tim, Barend.
2: Nee, oh nee, ik dacht dat dat jouw life-changing. Nee?
1: Oh. Nee.
0: Nee, ja, sorry. Nee, ik was even vergeten dat vrouwen en humor net zo samengaat als Barend en Koeienmelk. Koleren zeg, was dit een grap?
2: Ja.
0: Nee, dit was
2: maar
0: echt...
2: Je kan merken dat jij je niet tot vrouw laat transformeren, want die kunnen wel goed, luisteren.
0: Nee, ik moet even bijkomen dat dit echt een grap was.
1: Ik zou het wel willen weten hoe dat eruit zou zien, maar dat is hij.
0: Ja. Oké, jongens, grote show vandaag. Ik doe even wat meldingen van de hoorbare onrust door de microfoon. En dat betekent ook vaak dat het lachen wordt. Dus fijn dat je er bent. Ik hoop dat je een lekkere dag hebt. Wij hebben een paar hele grote dingen te doen. Namelijk Jelmer, die zijn paarden heeft laten kastreren. We hebben al geluid.
2: Nee.
0: Toch? Nee, dat was je. Nee, wat heb je laten doen?
1: Nee, ik ben naar een Schwarzwalder Fuchskeuring geweest.
2: En nu in Nederland?
0: Ja, gewoon
1: een Schwarzwalder Fuchs.
0: Nee, maar dat is leuk. Onthoud het even. Ja. We gaan het zelf er allemaal uit de doeken doen. En Nelly is een tet-a-tet rijker met de grootste ster van Nederland. Ja. En eigenlijk ook een beetje, ja, toch haar idool.
1: Een eentje, haar idool.
2: Het voelt net alsof jullie mijn ouders zijn.
0: Het is gebeurd.
1: Oh. Ja.

0: 3FM, Summer, my body isn't ready. Nou, Nelly, haar body was ook niet helemaal ready. Vanwege de ontmoeting die ze afgelopen weekend had.
1: Oh.
0: Ze heeft het ons al een beetje verteld. In,
1: ja, achter de schermen.
0: Achter de schermen, bij Roxy Dekker. Is ja, misschien de vrouwen die wederzijds heel veel respect hebben. Ook zij voor jou, dat merk ik altijd wel aan hoe ze over jou praat. Over wie hebben wij het? Welk groot idool, wederzijdse idool, is er... wie hebben elkaars wegen gekruist?
1: Oké, ik ga het zeggen.
0: Nee, nog niet. Nog niet.
1: Oh, ja.
0: Nee, nog niet.
2: Dit is een ding.
0: App het even naar de NPO-lijst.
2: Ja, okay. Ja, wie denk je dat die... Ja.
1: Oh, ik voel me echt alsof jullie mijn ouders zijn... en die de hele tijd zeggen over een vriendje... of denk je, oh, jullie zijn echt zo leuk samen. Oh, jij vindt hem echt leuk. Echt.
2: Ja,
1: ga nou naartoe duwen.
0: Ja, maar zo hangt die hele influencerwereld aan elkaar.
1: Helemaal niet.
0: Zo zijn al die mensen die dan...
1: Nee, jullie zijn gewoon net twee ouders die zeg maar zo duwen van... Ga maar. Ja. Doe maar. Het is hartstikke leuk.
2: Ja, maar het is wel echt elke keer... Ik krijg heel vaak reacties op deze show.
0: Ja.
2: En dat gaat altijd over... Wat zijn flu-flu's? En wat zijn influ-flu-flu-flu's? Ja, en dan, en dat is een hele aparte wereld. Met ook mensen die mijn vrienden in ieder geval niet kennen.
0: Nee, maar ik ben ook een boemer. Laten we nou even normaal. Kijk, zij staat daar een beetje buiten. Diegene die we hebben.
2: Ja, dit is
0: sterker nog, ik moet je heel eerlijk zeggen.
2: Ik denk dat de grootste. Nee, serieus.
0: De grootste ster van Nederland.
2: Dat denk ik wel.
0: Ja.
2: En dat bedoel ik niet lullig. Ik bedoel, ja.
0: Ik heb afgelopen zondag. Ik was fietsen en.
1: Was jij gravelbiken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat wou je daarover zeggen?
1: Nee, ik zal een leuk filmpje over gezien.
0: Even tof doen.

0: wel laten zien, joh. Ja, wat is dit voor gedrag? Ga ze uit die ongelofelijke hipdoenerij.
1: Met mijn bananen?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is mijn nieuwe signature.
0: Oké. Jongens, wat heeft het nieuws net niet gehaald? Dit is Bart de Benner.
1: Ja.
0: De bijna nummer 1 middagshow. Op tempo gaan we door. Sterren mogen naar de NPO-lijst-app. Ik heb groot nieuws. Wat het nieuws net niet heeft gehaald, is dat Wijnand en Jamie morgenochtend weer een airfryer weggeven.
1: Woe!
0: En sowieso, de ochtendshow is op topstoom. Echt onwijs lachen. Morgenochtend weer tussen 6 en 9.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, maar kom maar. Een vrouw van 108 heeft een geheim verklapt hoe ze zo oud is geworden.
3: Oké.
0: Wat denk je?
3: Ja.
0: Neem honden in plaats van kinderen.
3: Neem honden in plaats van kinderen.
2: Ja. Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Jongens, als het niet grappig is, hoeven we niet te lachen.
3: Ja, ik vind het heel
0: misschien
3: grappig.
0: Niet, misschien even 108. Een basisregel. Oké, kom maar,
1: Nel. Even over topsport, dan heb ik het niet over gravelbiken, maar over tennis. Mm. US Open is aan de gang. En nou is er een drankje in omloop en die gaat helemaal viralilali.
0: Ja.
1: Er is een dorstlesser van €23.
0: Ja.
1: Dat heet de Honey Juice.
0: Ja.
1: Wodka, limonade en een scheutje frambozenlikeur.
2: Wat heeft het niet gehaald?
0: Oh, was een klein foutje van mij ook. Ja, oké. Oké, dit is misschien een reden dat het
3: klinkt gewoon als een cocktail.
1: Ja, $23.
0: Ja, dat is een $23.
1: Ja.
0: Nee, maar sowieso, het is zware tijden qua de kosten die dingen hebben. Dat is natuurlijk, ja, zo gaaf, toch?
3: $23, dat is 5 minuten parkeren in Amsterdam.
0: Het is ongeveer, bij de pomp is dat zeg maar 2 keer knipperen met je ogen.
3: Ja.
0: Kijk op je 1 WhatsAppje, maar dan staat het al op de meter. Oh, ik zag 2,73 staan vandaag. Ik denk, wat lachen, joh. Ze hebben de prijzen weer omgezet in guldens, maar bleken euro's te zijn.
1: Nah.
0: 2,73. Ja, begin ik ook een beetje op mijn ouders te lijken.
1: Ja.
0: Zoals mijn ouders, ik was met mijn ouders op vakantie in de Achterhoek, weet je wel. En, ook die verhalen op de camping daarna. Het is toch ongelooflijk. Je betaalt

0: Goedemiddagshow 3FM, Joel, Corey en Tom Grennan, Lionheart Fearless. Nelly heeft haar grote idool ontmoet en wederzijds is Nelly dan weer haar grote idool. Ik weet wel van de ontmoetingen met bekende Nederlanders dat het af en toe ook heel erg fout uit kan pakken, omdat het gewoon zo awkward is. Zo was ik pas op een evenement en kom ik daar Roxanne Kwant kom ik daar tegen. En ik had in mijn beleving best wel een normaal gesprek. Weet je wel, vroeg een paar normale dingen die misschien niet helemaal normaal waren, maar wat de relatie niet uit was en zo.
1: Waar heeft hij voor het laatst seks gehad?
0: Nee. Maar ik had gewoon 2 minuten in gesprek met zo iemand. En in die 2,5 minuten dacht ik gewoon, wij zitten op zo'n totaal andere frequentie.
1: Ja, ach, dit ken ik echt.
0: Ik zat te kijken, ik voelde me er verder ook niet ongemakkelijk bij. Ik denk, ja, het is gewoon ander mens.
1: Ja, maar waar, het is ook lastig hoor, als je zo hoog zit.
0: Zoals jij.
1: Zoals ik.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, ik wil alvast even een beetje gaan vergoeilijken voor Nel. Want Nel die, ja, is de grote idool tegengekomen. Maar het was, ja, Nel die is in de krampen geschoten, zegt ze zelf. Of een beetje ongemakkelijk geworden. Of awkward, wat zei je
1: nou? Een beetje ongemakkelijk.
0: Beetje ongemakkelijk, weet je wel.
1: Ja, een beetje heel maar ongemakkelijk.
2: Het is toch wel een dingetje. Je wil altijd je held een keer ontmoeten, toch?
1: Nee,
2: ergens wil je dat. Nou, maar volgens mij, iedereen die zijn held heeft ontmoet, denkt altijd bij zichzelf, oeh, dat was
1: kut. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Als je held hebt ontmoet en dat je daarna echt dacht, yes. Volgens mij denkt iedereen van, nee, dat was echt verschrikkelijk.
2: Ik had het met Iron Maiden, Steve Harris. Die hebben we ook al een keer gesproken, maar ik mocht ermee voetballen.
0: Dat is toch echt
1: heel vet.
2: Ik vond dat fucking vet. Dus ik ben even een potje voetballen en het was toch gezellig en leuk. En aan het eind maakte ik de fout door te zeggen,
1: Can I take
2: a picture with you?
1: Ging je vragen of je op de foto wilde nog?
2: En je zag aan hem van, toen dacht ik echt, waarom heb ik dit nou gedaan?
0: Ik heb ergere dingen met jou hoor meegemaakt, Nel. Dus dat gaat, doe maar even. Met jouw Lante en Wesley Sneijder bijvoorbeeld.
2: Oh, dat was echt.
0: Het was dat je jezelf nog redde door te zeggen,
2: wat is ze mooi, hè?
0: Ja, het was echt mooi. Stond Nelda te kwijlen als volwassen vrouw van dezelfde leeftijd. Maar ja, wel lief en schattig.
1: Ja.
0: Alright, jongens. Ik heb vanmorgen nog een gesprek gehad bij Ongehoord Nederland om daar een middagshow te gaan doen.
1: Oh, jezus.
0: Ik had de balken en de normen in principe uitonderhandeld, maar het papier kan door de shredder, want dat is aan de hand.
3: Ik denk het wel, Barend. Goedemiddag, want grote kans dat Ongehoord Nederland straks echt ongehoord is. Ja, vanmiddag kreeg die omroep te horen dat cultuurminister Letschert hun vergunning wil gaan intrekken.
0: Kijk.
3: En dat betekent niet dat Ongehoord Nederland straks gelijk van de buis verdwijnt, want ze kunnen dat besluit nog aanvechten. Het nieuws hing al wel een beetje in de lucht. Een paar uur geleden stuurde dan ook onze verslaggever Ibrahim Duslu de straat op met de vraag:
4: wat weet u van Ongehoord Nederland?
5: Eerlijk gezegd niet zo heel veel, want het is niet een programma waar ik naar kijk, of een zender.
4: En waarom kijkt u daar niet naar?
5: Het is niet mijn soort nieuws wat ik daar kan ontvangen.
6: Ja, dat ze toch wel veel dingen bekendmaken die het ministerie van nu niet horen wil.
4: En kunt u wat voorbeelden noemen?
6: Nou ja, over migratie.
4: En weet u ook waarom Ongehoord Nederland vooral de laatste dagen heel veel in het nieuws is?
6: Ja, omdat ze het OAN weg willen hebben.
4: Wat vindt u daarvan?
6: Dat vind ik niet goed. Ik vind, je moet van allebei de kanten het nieuws kunnen horen. En mensen kunnen zelf bepalen wat ze geloven, wat ze niet geloven.
5: Goeie zaak.
4: En waarom een goede zaak?
5: Het lijkt mij gewoon niet goed als er partijen zijn, mediapartijen zijn, die bewust, hoe zeg je dat, onzuiver, verkeerd nieuws, verkeerde informatie in de markt brengen.
6: Dat is een beetje belachelijk.
4: Ja, waarom vindt u dat belachelijk?
6: Heel simpel, hè. Als je televisie kijkt, zit een keer reclame tussendoor. Dan laat ze die er maar weghalen.
7: Ik kijk heel weinig televisie. Maar moet ik naar die praatprogramma's 4 op een avond? God! En de ene zit nog slapper te lullen dan de andere.
8: Maar ja, aan de andere kant willen we ook wel dat we ook nog kunnen blijven zeggen wat we willen. Dus ik zou eerder mensen oproepen om gewoon dan die zender te vermijden. En laat ze dan maar hun ding doen. Maar wij trekken ons daar niks van aan.
3: Ja, en mediaminister Letschert zegt dat omroepen, dus ook Ongehoord Nederland, met belastinggeld worden betaald. En dat er duidelijke regels voor zijn. En als die regels niet worden gevolgd, dan houdt het een keertje op zich. De Duitse politie denkt de man te pakken te hebben die daar het elektriciteitsnet wilde saboteren. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. De verdachte, Daniel V., werd opgepakt bij een wegafzetting in de buurt van het Duitse Aken. De man van 48 is klimaatactivist en de Duitse politie was al een tijdje naar hem op zoek. In de Eredivisie hebben FC Utrecht en Go Ahead Eagles vanmiddag met 3-3 gelijk gespeeld. Die wedstrijd werd vanmiddag dus uitgespeeld nadat die zaterdag was gestaakt, omdat supporters van FC Utrecht zich hadden misdragen. Op dat moment stond Go Ahead Eagles met 3-1 voor. Het werd dus 3-3. Utrecht wist in het overblijfsel dus nog 2 keer te scoren.
0: Het weer, Stef.
3: Ja, vanavond nog een grijze boel, veel regen. In het midden van het land zelfs kans op onweer. Morgen in het oosten eerst zonnig, later steeds meer regen en onweer. Max 18 graden.
0: Kijk eens even, Nellebel, waar staat het vast?
1: Druk op de weg, maar ik noem de belangrijkste files. De A2 Eindhoven Den Bosch voor Bokstel, 22 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam voor knooppunt Benelux, 38 minuten. De A15 Nijmegen Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk, 34 minuten. En de A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Krooswijk, 16 minuten.

0: Middagshow 3FM, geweldige maand. Het is 3FM ticketmaand. September, week 2 zitten we middenin. Vandaag een kaart voor Noah Kahan. Je weet wel, diegene van Stick Season. Die je eigenlijk goed kunt omarmen de komende dagen. Want de herfst is het echt aan het worden. Het regent ook op dit moment in Hilversum.
1: Prachtig.
0: Cloud morgen, donderdag vrouwtje en vrijdag win je kaarten voor Nijenhoorn. En vergeet niet komende zondag de opposites. Oké, het is 12:12. Je bent bij Barend en Benner. Deze show wordt gepresenteerd door Jelmer, onder andere Nelly Benner en mijn persoontje Barend van Delen. En Nelly heeft, net zoals iedere vrouw in Nederland, een soort bewondering voor misschien wel, ik weet het eigenlijk wel zeker, de meest succesvolle vrouw van Nederland op dit moment. Je vindt het een beetje awkward als ik het zo inleid, maar ja, ik probeer het een beetje groot te maken. Het is wel zo. Monica Geuze. En wie heb jij ontmoet afgelopen weekend? Nadat er gewoon af en toe, weet je, dan deelde jij weer een TikTokje in de groepchat van kijk, Monica is het over mij in de podcast met gorgels en zo. En dat is toch een moment geweest. Want het is, ik schiet het nou in één keer weg.
2: Ja.
0: Maar vertel even over jullie ontmoeting. Over jullie tête-à-tête. Weet je, de dag van paars en kerst en samen kwamen.
2: Ik voel me zo'n kind wat echt door zijn ouders in zo'n
0: gênante
2: situatie.
0: Ja, maar hoe jij je voelt vind ik niet zo belangrijk. Dat doe je maar bij je psych. Nee, gewoon wat er gebeurde.
2: Wat gênant.
0: Wat gebeurde daar nou?
2: Nou ja, ik was natuurlijk sowieso vet awkward.
0: Waar was het?
2: Want het was bij Roxy Dekker.
0: Bij de Roxy
1: VIP.
0: Dekker. Okay.
1: Bij de VIP, denk ik dan.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Oh. Was het sowieso een komen en gaan van allerlei bekende Nederlanders?
2: Nee, ik had helemaal niemand gezien.
0: Maar, oké, ja.
2: En ik zat gewoon lekker met mijn dochtertje daar. En toen liepen we gewoon naar de uitgang. En toen botste Mo.
1: Oh, jij mag Mo zeggen.
2: Botste Monica en ik een beetje soort van tegen elkaar. En toen zei ik, hey. En zei, hey. En toen gaf ze mij een kusje. En toen zei ik,
0: zo?
2: Ja, een soort van kusje. En toen zei ik, ja, maar wij hebben elkaar toch nog nooit ontmoet? Toen zei ze, ja, wij kennen elkaar toch?
0: Ja.
2: Een soort van. En toen, ja, ik was gewoon heel awkward. Ik heb er het weekend wakker van.
1: We hebben een kusje gehad van Monica Geuze.
2: Ja.
0: Maar waarom word je zo awkward? En waarom kan je dat niet verbergen op een of andere manier? Of denk je dat je awkward bent? Of was je het ook echt?
2: Omdat ik gewoon een hele leuke vrouw vind. En jullie hebben het gemaakt alsof ik helemaal
0: niet
2: verliefd
0: jullie
2: op haar ben.
0: Het
1: draait nou niet alsof het ons ding is.
0: Ik zou het. Ik kan me dat wel voorstellen hoor. Dat kan ik ook wel hebben. Dat kun je gewoon even zo. Dat je het even niet op rekent. En dat je dan even in één keer iemand ziet waar je van denkt van jeetje, meneetje, daar heb ik dan. Ben ik even niet op berekend of zo?
2: Ja.
0: Toch? Ja, dat kan ik ook hebben.
2: Ja.
0: Vind ik helemaal niet zo gek.
2: Nee, jullie hebben het wel echt veel groter gemaakt dan dat het is.
1: Nou, blijkbaar niet.
0: Jij bent de enige die het op blijft blazen nu, weet je wel.
2: Nee, ik zei alleen maar even achter de schermen zijn. Dit is zo oninteressant. Zei ik alleen maar, ja, ik heb nu toch eindelijk een keer Monica Geuze ontmoet.
0: Ik zie gewoon, jij bent het gesprek aan het voeren met in je hoofd dat zij dit hoort en ziet.
2: Ja.
0: Zo ben jij dit gesprek
2: aan. Oh ja, lijkt me ook heel gênant.
0: Nee, maar waarom ben je niet dat je hoeft er niet te doen. Je hoeft er niet te doen. Ik heb. Nee, maar luister, ik heb afgelopen.
2: Oh, wat erg. Oh, ik vind het zo gênant. Zullen we alsjeblieft door?
0: Nee. Je maakt haar veel te groot. Ja, ze is heel succesvol, maar ze is ook gewoon een leuke vrouw.
2: Ik maak haar te groot.
0: Ja, nee, maar hoor hoe je over haar praat. Ik heb afgelopen weekend naar hun geluisterd. Ik zat op de fiets.
2: Ja.
0: En ik dacht, ik moet weer even die podcast een keer luisteren. Nou, want ik was een beetje door het voetballen heen.
1: Geus en gorgel.
0: Ja, ik ben helemaal blauw gegaan, weet je. Het is ook net een vrachtwagenchauffeur.
1: Oh, maak je bewegingen dat we door moeten?
2: Ja.
1: Vind je het ongemakkelijk?
0: Ik vind het niet. Ik vind het roerig.
2: Ik ga zeg maar als een kind van twee even tussen je benen achter je schuilen, oké?
0: Maar dat moet voor die Monica toch ook heel vervelend worden.
2: Ja.
0: Niet? Dat al die vrouwen een soort van, oké, Monica Geus heeft mijn bericht geliked. Ze wil mijn vriendin zijn.
1: Dat is het grappige is.
0: Is er ook apart?
1: Ja, nee, nou ja, ik had dit vroeger met.
0: Ik heb één keer met haar gehad, dat is wel een leuk verhaal. Nou. Ik heb één keer met haar gehad dat ik dacht van jeetje meneetje. Toen was ik ook nog in een totaal ander leven. Maar dat ik me in één keer realiseerde dat hoe groot zij was geworden. Het was 7 jaar geleden of zo. En het was denk ik rond januari 2020 denk ik dat ik daar was. Ik was al met mijn ex. En ik kwam haar tegen op het vliegveld in Bali.
1: Oh.
0: En toen was ze met de moeder en weet ik veel wat allemaal. En toen was ik even met haar aan het praten. En op een gegeven moment moest die rij zich opstellen. En toen zag ik haar zo richting de first class lopen. Toen dacht ik zo. Het is even anders gegaan met die carrière van ons. Dat weet ik nog wel. Dat weet ik nog wel. Zat ik 18 in, maar die economy, weet je. Stond die 32 benen aan het tappen.

0: Middagshow 3FM, 10 voor 5. Ga vanavond naar Tuschinski in Amsterdam. Première van 25 jaar Ben & Hart in de Hardstyle. Ga je ook een reportage over horen. Klinkt een beetje groot, maar een gesprek tussen ons wat morgen uit wordt gezonden. Dit is misschien wel even een dingetje wat ik moet ontboezemen. Deze man is persoonlijk belangrijk voor mij geweest de afgelopen jaren. Hoe dat zit, hoor je morgen. In de show.
1: Een echte fan.
0: Een echte fan. Een echte fan ook.

0: Precies, maar dan anders. Buiten de wet om.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: uur die de Sabatenbinner ticket maand. Kaart voor Noah Kahn. En iets met een kelderklasse, maar dan anders.
1: Ja.
0: Heel goed, zometeen meer. Eerst NOS 3 met Stef Wantstra.
2: Goedemiddag, het kabinet wil Omroep Ongehoord Nederland van de buis en hun licentie intrekken.
3: NOS op 3.
2: Ja, minister Letschert zegt dat de omroep zich niet aan de regels houdt. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. En daar snapt deze vrouw helemaal niets van.
4: Ik vind, je moet van allebei de kanten het nieuws kunnen horen. En mensen kunnen zelf bepalen wat ze geloven, wat ze niet geloven.
5: Goeie zaak.
6: En waarom een goede zaak?
5: Maar het lijkt mij gewoon niet goed als er mediapartijen zijn die bewust verkeerd nieuws, verkeerde informatie in de markt brengen.
7: Maar ja, aan de andere kant willen we ook wel dat we ook nog kunnen blijven zeggen wat we willen. Dus ik zou eerder mensen oproepen om gewoon dan die zender te vermijden. En laat ze dan maar hun ding doen. Maar wij trekken ons daar niks van aan.
2: Het gaat om een voorlopig besluit. De rechtsomroep mag dus gewoon nog blijven uitzenden. Ongehoord Nederland heeft al gezegd dat ze zich er niet bij neer gaan leggen. Ander nieuws dan. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vanmiddag meerdere keren ontruimd. Op verzoek van de voorzitter. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers.
8: 114 politieregistraties. 114 vooral. Vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
2: Ja, je hoort, het werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders aan het woord was. Het was een pro-Palestijns protest. Later werden voor het Tweede Kamergebouw ook nog 2 activisten opgepakt die de hoofdingang hadden beklad. Rijkswaterstaat denkt zeker tot morgen bezig te zijn met het verstevigen van de pijlers van de Harderbergenbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind in zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. En FC Utrecht heeft toch nog goede zaken gedaan, want het restje van de eredivisiewedstrijd van 26 minuten werd vanmiddag uitgespeeld. Na afgelopen zaterdag stond het 1-3 voor Go Ahead Eagles. Maar vandaag scoorde Utrecht al snel en daar bleef het niet mee, zegt onze commentator Mark Kloostra.
9: In de laatste minuut van de officiële tijd kreeg Utrecht ook nog een penalty. Die werd benut door Stepanov. En dus zijn ze bij Utrecht heel erg blij met het resultaat van deze wedstrijd. Knap teruggeknokt, toch nog een punt. En bij Go Ahead, daar denk ik dat ze zich bestolen zullen voelen en dat het als onrecht voelt.
2: Ja, de wedstrijd werd afgelopen zaterdagavond gestaakt nadat er vuurwerk en bekers op het veld waren gegooid. FC Utrecht heeft op basis van camerabeelden ook de eerste vuurwerkgooiers al opgespoord. Gaan we naar weer toe. Vanavond de grijze boel. Veel regen in het midden van het land, ook kans op onweer. Morgen begint in het oosten nog zonnig. Later vanuit het westen ook veel regen en onweer.

0: Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: dit. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika. Fans van Voordeel. Aldi.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39. Fans van voordeel. Aldi.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Noah Kahan.
4: 3FM.
5: Want
4: Barend en Benner.
6: Ja, goedenavond en hartelijk welkom. Nou ja, goedenavond over een uurtje. Maar het wordt een beetje donker, het begint een beetje in te vallen. En het is

0: heb een jaar lang geen dat gegeten, vlees. Nee. Weet je dat?
1: Een jaar lang geen vlees gegeten?
0: Nee, vanaf een jaar lang, nee. Ik stop met vlees eten, weet je wel, zoiets.
1: Maar wat eet je dan s'avonds dan?
0: Nou, Hollandse boerenkool, haché en dat soort dingen.
1: Ja, maar haché is ook vlees.
0: Dat weer wel.
1: Ja.
0: Ja, dat wel.
1: En wat eet je dan bij de zuurkool of die boerenkool? Of?
0: Een bal gehakt, dat weer wel.
1: Ja, dat is toch ook vlees?
0: Ja, dat wel, ja. Of een rundelapje, dat natuurlijk
1: wel. Dat is ook vlees. Ja.
2: Barend en Benner. De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
3: Wat een geweldenaar zeg. Een jaar lang geen vlees gegeten. Ja, balletje gehakt. Een rinderlappie.
4: Blijkbaar is dit dus al heel oud. Maar ik vind het heel grappig.
3: Echt goed. Oké, jongens, hier we go. 5:10. Dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Eentje van jou, maar eentje van mij en eentje van Nel. Nel, begin jij eens even vandaag.
4: Nou, een hele bekende uit Almelo gaat helemaal viraal. Oftewel, Ilse de Lange.
3: Wat is er aan de hand?
4: Ja, het is te grappig. Ilse de Lange had in 2008 de hit met So Incredible.
3: Oh ja, weet je het?
4: So Incredible. Echt gewoon. Nou, echt een mega hit. Ja, weet je, moet je even naar dat dingetje gaan. Is er een TikTokster, een grote TikTokster die ook voor de Kruidvat-video's maakt, heeft het nummer weer opnieuw even een dansje opgemaakt. Aisha Vis is dat. En die is viraal gegaan. Nu is Jutta Leer dan erop aan het dansen. Eigenlijk is de hele wereld op dit nummer aan het dansen. En het grappige is dat Gen Z had geen idee dat dit een Nederlandse zangeres was. Iedereen dacht van, nou, dit is ergens een Amerikaanse. Geinig, hè?
3: Oké, ontzettend TikTok eigenlijk.
4: Ja, ze is het ook helemaal.
3: Ik kan wel helemaal heugen hoe dat dan bij de familie De Lange aan die tafel gaat.
4: Nou,
3: moet je even lusten zo leuk waarin je punt over de TikTok. Probeer al jaren op de TikTok al voet aan de grond te krijgen. En nu in één keer, Jutta Leerdam en alle kiekjes even, jongens.
4: Nou, dat had ik echt niet verwacht.
3: Wat leuk.
5: Okay. Wat leuk.
4: Ja, vind ik hartstikke leuk.
3: Nou, Ilse, welkom in de fuiken die TikTok heet. Jammer, wat heb jij vandaag?
5: Nou, er is een hoop gezeik bij het amateurvoetbal, toch? Ja. Ik bedoel, gevloek langs de kant, vechten. Het gaat zelfs zo ver dat mensen het ziekenhuis in terechtkomen. En daar was Wolter van der Graaf klaar mee.
4: Ja,
5: die zei, weet je wat we doen? We kappen ermee. We beginnen onze eigen competitie. Oh, dat heet de Kelder League. Kan elk team die normaal doet aan meedoen. En we gaan straks even met Wolter bellen. Leuk. Vragen of we daarbij kunnen. Helemaal los van de KNVB.
4: Leuk.
3: Nou, supergoed. Ondertussen vieren wij bij 3FM de ticketmaand. 3FM's ticketalarm horen is ticketscoren. In dit geval voor Noah Kahn. En ticketalarm is best wel dichtbij. Oeh, wat

lekker zeg. Kom op, laten we eerlijk zijn. Echt, het leven is schreeuwend duur. Stond vandaag 2,73 aan de pomp. En een festivalkaartje is ook niet gratis of een concertkaartje. Wij hebben ze voor je de hele maand bij 3FM. Ticketmaand. Ticketalarm horen. In dit geval voor Noah Kahan, een ticket scoren.

0: Middagshow 3FM, spits de oortjes.
1: 3FM, take it alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Noah Kahan.
0: Doe hier je voordeel mee.

0: Hoi, met Alice.
1: Alice!
0: Hoi.
1: Met Barend van 3FM, hi.
0: Hallo.
1: Hi. Hey. Oh, je neemt heel rustig op voor iemand die al de hele dag aan het appen is.
0: Ja, ik ben vrij rustig voor mezelf.
1: Oké, alright. Waar ben je naartoe? Welke plaats?
0: Naar Middelburg.
1: Middelburg, prachtige Middelburg.
0: Ja, zeker.
1: Leuk. Oké. Ja, ik kan er lang of kort over lullen. Ik vind het leuk om die tickets, wat we hebben bij 3FM is de ticketmaand, om die weg te geven aan mensen die er echt heel erg op zitten te wachten. Ik tel vandaag een berichtje op 50 van jou. Iets overdreven, maar prima. Hartstikke leuk. En ik heb goed nieuws. Jij gaat naar Noah Kahan.
0: Ja, super vet. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Ja, heel lekker.

0: wel sterk brugje aan het maken, omdat we net een belofte hebben gedaan die ik graag met je wil delen en ook wil warm maken. We zouden met Walter Ray die gozer bellen.
1: Walter van der Graaf, maar het probleem is, ik denk dat hij heel populair is momenteel, want iedereen heeft het hierover.
0: Ja.
1: En hij is in gesprek.
2: Nou, hou toch op.
0: Ja. Woltertje nog even.
2: Walter.
0: Ja, we maken het dan uit, joh.
2: Ja, die probeert nu iemand af te wimpelen. Die zegt, maar radiobelt zo, radiobelt.
0: Oké, maar Barend en Benner, luisteraar, die is zo trouw, weet je. Het leven is kort en je zit op die linkerbaan of die rechterbaan. Niks aan het handje, we gaan ervoor, weet je wel. Het is autorijden en dan is het leuk dat wij er even bij zijn. Worden we weer gelijk weggedrukt?
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja, als ik dan met mijn ouderwetse mobiel wil, dan krijg ik deze.
2: Zet die ons een beetje in de kelder?
1: Kijk, ja. Walter!
3: Hallo.
1: Hé, we proberen je te bellen.
0: Gaat goed zo, joh, Walter.
3: Ik ging net iemand op.
1: Oh, we bellen even de studiolijn, wacht even. Dan
0: hoort Baartje ook natuurlijk. Nee, maar of je het afvraagt of het zeg maar professioneel gaat achter de schermen. Dat is.
2: Hey, Walter.
0: Walter!
4: Ja.
0: Met wie hing je net op dan?
4: Met mijn zoon.
0: Maar dat is prima allemaal. Walter, welkom in de show. Fijn dat je er bent. Het is niemand minder dan onze Walter. Die is van de Kelder League. We hebben heel veel liefde voor voetbal. Er gebeurt ook een hoop. Hè. Morgenavond Barcelona tegen Feyenoord. We krijgen morgenmiddag in de show ook nog een inkijkje in het stadion. De Champions League begint deze week weer. Maar we horen sinds afgelopen week de geluiden over de Kelder League. Wat is de Kelder League en waarom, Walter?
4: De Kelder League is heel simpel, een voetbaltoernooi waarin allemaal gezellige teams voetballen die alleen maar plezier willen hebben, een balletje trappen en voor de rest geen gezeur aan de hoofd, geen ruzie, geen gezeur.
0: Maar dat heb je toch bij iedere amateurclub in het 7e elftal?
4: Hoe bedoel je?
0: Ja, het is toch gewoon, maar zo zit het bij VV Hoogland de Veen. Nou, dan heb je ook een paar van die bejaarde dikke gasten die in het 9e elftal op vrijdagavond een balletje tegen elkaar aan het schieten. Die competities zijn er toch al?
4: Ja, die zijn er zeker. Maar hartstikke leuk.
0: Maar wat is dit voor competitie dan en waarom is dit anders?
4: Het is niet dat het verzonnen is omdat het ergens anders is. Ja. Het is gewoon dat jongens die zeggen, joh, wij hebben geen zin in vechtvoetbal. Wij willen gewoon lekker een balletje trappen.
2: Maar ik hoor vechtvoetbal. Dus is dat dan de reden?
4: Ja, het geweld op de velden, wat door heel Nederland is.
2: Okay. Oh, maar ik moet zeggen, kijk, Barend heeft zoontjes die voetballen.
0: Ja.
2: Ik kom eigenlijk nooit meer bij het veld. Gaat het er zo heftig aan toe dan?
0: Ja, joh.
4: Nou, dat valt wel mee. Het is niet elke wedstrijd en het is niet overal.
0: Ja.
4: Ik bedoel, er zijn een miljoen wedstrijden in het weekend, geloof ik. Maar goed, dit zijn allemaal wat oudere jongeren die gewoon willen voetballen, die niet de competitiedrang hebben, die geen kampioen hoeven te worden, die niet willen elke week een keer te moeten trainen. Geen druk erop. En als het niet kan, dan bellen we elkaar en dan zeggen we, joh, kunnen we die wedstrijd uitstellen of afstellen? Geen drang erop, en dat is bij de KVB wel. En bij ons is gewoon helemaal vrijblijvend, maar meer lol.
0: Maar Walter, je mag je ook best wel even eerlijk uitspreken. Is er gewoon heel veel gedonder aan die onderkant van het amateurvoetbal? Met geweld op de velden en gezeik en scheidsrechters die in elkaar gemet worden en zo. Dat gebeurt toch gewoon?
4: Dat gebeurt gewoon, ja. En daar hebben wij gezegd, dat willen we niet.
2: Maar dan moet in eerste instantie toch eigenlijk überhaupt de KNVB daar ook iets aan doen?
4: Ja, maar ja, goed, ik begrijp best dat de KVB, die heeft meer dan 1 miljoen leden, geloof ik. Als die overal achteraan moeten lopen, ik neem het de KVB niet kwalijk. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we het dan op een andere manier zelf kunnen regelen.
1: Ik vind dat nou echt mooi. Ik vind dat is toch typisch Nederlands. Gewoon als je zegt van jongens, als ik er klaar mee ben, dan regel ik het toch lekker zelf. Dat vind ik mooi.
2: Ja.
0: Lekker maar.
2: Ik was toch wel benieuwd, moeten jullie dan een soort van eten afleggen? Of een soort contract tekenen?
1: Of een biertje atten?
4: Ja, bij de Cosa Nostra hebben ze ook zo'n ritueel, maar daar kan ik niet over praten.
2: Okay. Okay.
1: Maar je kan in principe met ieder team je aanmelden?
4: Ja.
0: Lekker man, heel goed. Hey, en verder, wat voor gezeik heb je meegemaakt dan? Wat was voor jou een beetje de druppel? Dat je dacht van, nou ben ik er wel klaar mee, nou heb ik het wel gehad.
4: Nou, ik niet, want ik ken absoluut niet voetballen. Ik heb nooit gevoetbald.
0: Ja. Ik ben meer van het organiseren.
2: En de biertjes.
4: Ik ben meer van het organiseren, ja.
0: Nou, lekker jongens. Kelder League, waar kunnen we ons aanmelden?
4: Walter? Nou, er is een website als het goed is van de Kelderliek. Daar kan je je aanmelden.
0: Kelderliek.
4: Ik weet het niet zeker hoor, want ik heb het opgezet. En het is nu aan de aanvoerders en aan de teams die meedoen. Ja. En die bepalen wat er gebeurt, dat bepaal ik niet meer. De opzet is er en dat is het leuke ervan. Die jongens hebben weer plezier, daar gaat het om.
0: Zo is het. Walter, dankjewel man.
4: Ja, natuurlijk.
0: Heel goed. De directeur van de Kelderliek, de Giantino Infantino van de Kelderliek. niet te geloven.
2: Ja, wel netjes.
0: Grote speler dit, hoor. Ja. Deadmau5 is hier, I remember. Goeie.

0: en I Remember bij Barend en Benner op 3FM. Deadmau5 is een apart iemand, weet je. Dat is een geniale producer. Een soort ja, sociaal genmissend persoon die ook af en toe in dat hele wereldje nog wel eens fitie maakte met iedereen. En ook hele vette productie-livestreams deed. Back in the days. Gewoon stream aan, heb ik het over 2015, 2016... En de hele wereld kon meekijken hoe hij gewoon vogeltje op vogeltje aan het stapelen was. En een kick aan het rommelen was. En een melodie creëerde het hele pakket. We kennen allemaal deze track. Ja. Een van de meest mooie dansplaten aller tijden. Nou, is misschien niet helemaal. Maar ik vind het gewoon echt een kunststukje van de afgelopen 15 jaar. En dat heeft vooral te maken met dit stukje vocalen, moet je horen. Ah, dat moet door hem verzonnen zijn, toch? Dat kan niet anders. Oké, luister. Livestream van 12 jaar geleden. Deadmau5 is aan het streamen in Canada, waar hij woont, thuis. En je hoort dit stukje. Let op.
1: Some guy on Twitter says he did vocals for this track already. Should I check him out or no?
0: Oké. Some guy on Twitter. Iemand op Twitter zegt tegen mij. Die had de instrumental gehoord van hetgene wat je net hoort. En een gast op Twitter had tegen hem gezegd. Nou, ik heb de perfecte vocalen hiervoor. En hij denkt, weer zo'n loser. Weer zo'n totale. Precies. Oké.
1: Let the jury decide. Oké, I'll go look. Let's see.
0: I go look. Oké, dus hij is aan het zoeken.
1: Come on.
0: Zijn ze bezig?
1: His vocal mix.
0: Oké, daar komt vocal. Oké.
1: Dude, I'm totally gonna critique this. So.
0: Okay. I'm totally gonna critique this. Ik ga je afmaken live voor de hele wereld. Dat is wat hij zegt. En let op wat hier gebeurt.
1: You know.

0: Dit is alles wat het moet zijn. Ja. Dit is alles.
1: Je ziet het.
0: En ik denk, het kan niet waar zijn dat iemand anders dan ik dit. Let op, want dit is gewoon
2: geweldig. Mother! Lindsay, come here and listen to this. Pressed right here. This guy did vocals for the track.
3: Ze moeten erbij.
0: Een van de leukste stukjes van het internet aller tijden.
4: NOS Mooi. 3.
0: Mijn bescheiden mening. Maar goed, zo leuk om te horen. En ik kan het altijd horen. Het is leuk. Deadmau5 fenomeen. En ik ben altijd op zoek naar wanneer ik dit nou kwijt kan. En ik voelde het nu. Dus nou ja, hartstikke goed. Ondertussen gaan we gewoon door met zaken die ook belangrijk zijn. Namelijk het nieuws. Wat gebeurt er allemaal in Moeder Aarde of op Moeder Aarde? En daar is het drie. Stefan, sta jongen.
5: Goedemiddag. Cultuurminister Letschert zegt dat ze geen andere keuze heeft dan de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Die omroep kreeg vanmiddag te horen dat het binnenkort waarschijnlijk einde verhaal is voor ze. Maar dat ze dat besluit nog wel kunnen aanvechten. Ongehoord Nederland zegt dat ook te gaan doen. Letschert zegt nu de minister dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden betaald. En als u die steeds niet nakomt, dan houdt het een keertje op, zegt ze.
6: Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
5: Ja, de problemen voor Ongehoord Nederland bleef zich de afgelopen tijd maar opstapelen. Eerder werden ze al op de vingers getikt voor het verspreiden van nepnieuws en onlangs nog voor het bespreken van uitspraken van Adolf Hitler. Het is nog nooit eerder gebeurd in Nederland dat de vergunning van een omroep werd ingetrokken. Steeds meer mensen weten het Centrum Seksueel Geweld te vinden. Er zijn 16 locaties door het hele land waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp. In zo'n centrum zitten artsen, advocaten, maar ook de zedenpolitie.
7: We bieden ze een luisterend oor en een gesprek. We geven zelf informatie over nou, wat houdt het nou in, hè, om een strafrechtelijk onderzoek, hè, bij de politie aan te gaan. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, dit is een traumasensitieve ruimte. Het hoofdbureau is dat niet. En dat maakt eigenlijk dat slachtoffers zich, als ze eerst door een case manager gezien worden, eerst gezien en gehoord worden. Dus ik denk qua slachtofferbehandeling dat je hier beter op zijn plek bent.
5: Ja, alleen al in Amsterdam hebben zich 800 mensen tot nu toe gemeld. Sinds de start, 2 jaar geleden. En tot nu toe zijn het vooral vrouwen. En van de 400.000 mensen die bij de NS een Nederland-ticket hebben gekocht, zijn er nog 75.000 over. Met dat Nederland-ticket kon je afgelopen zomer goedkoper reizen in de daluren. En daarna wordt het automatisch omgezet in een veel duurder NS Flex Dalvrij abonnement van €128 per maand.
3: Zo.
5: Nou, het merendeel heeft inmiddels dus opgezegd, maar 75.000 mensen zijn blijven hangen. En volgens de NS zijn 32.000 van die mensen nieuwe klanten.
0: Oké, gefeliciteerd. Het weer.
5: Vanavond een grijze bol, veel regen in het midden van het land. Ook kans op onweer. Morgen in het oosten eerst zonnig, later overal regen en onweer. Maximaal 18 graden dan.
0: Nel, waar staat het vast?
3: Ja, waarschijnlijk komt het door de regen. Maar er staan ontiegelijk lange files. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 28 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmaar 60 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam voor de Noordtunnel ook 60 minuten. En de N325 Duitse grens Arnhem voor knooppunt Ressen ook 60 minuten.

0: Ik word ook een beetje nostalgisch hiervan. Dat meen ik echt, die mooie avonden en vooral ochtenden dat ik met mijn zoon Boas op het... Op het bankje gezitten beneden en dan die geweldige samenvattingen van de NOS ging kijken met al die WK-wedstrijdjes.
1: Ik dacht echt, je gaat terug naar ons weer buiten met Nelly en Jelmer in de camper.
2: Romantisch, kopje koffie erbij.
1: Ja, vooral de ochtenden, weet je wel, dat ik in mijn tent
0: aankom. Ja. Nou, de kans dat ik Shakira deze week nog 5 keer draait is groot, dus doe ik dat verhaal de volgende keer.
1: Oh, fijn.
0: Hey, we hebben een vraag aan je, dat is een hele simpele. Dat levert jou een Barend en Ben een boombox op, dus kom er even bij. Heel goed, dank u. Ik vind het moeilijk. Het staat bijna elke vrouw walgelijk.
2: Dat vind ik niet een echte onzin.
0: Hoe wordt het kapsel genoemd waarbij het haar tot ongeveer de kin is... Oh nee, dus ik dacht dat het het andere kapsel was. Het laatste, die pony.
1: Dat vind ik lelijk. Het klopt eigenlijk.
0: Okay. Hoe wordt het kapsel genoemd waarbij het haar tot ongeveer de kin is afgeknipt en wordt gecombineerd met een rechte pony.
1: Alleen die pony hoeft dus niet.
2: Nee, dat hoeft
0: maar
2: niet.
0: Maar eigenlijk is het namelijk... Niemand weet
1: het. Je kan zeggen eigenlijk, hoe heet het kapsel wat Nelly heeft, wat ik heb.
2: Nee, maar dat is niet waar, Nelly. Het een hoeft het ander niet te zijn.
1: Nah, maar bro, wat is het? Het is eigenlijk van achter kort en van voor lang.
0: Dit is de eerste keer in 4 jaar... volgende vraag, dat ik denk, wat een klote vraag.
1: Nah. Het is gewoon, het is mijn kap. Ik zeg altijd, ik wil dit kapsel.
0: Echt?
1: En zegt hij, wil je Peter? Nee, ik wil. Zeg ik dat.
0: Kom maar door, jongens. Ook wij komen er af en toe niet uit. Ik vind het allemaal prima. Lekker, we gaan ervoor. Drop het antwoord even, met je naam erbij. En heb je jouw luister hebben. En win een Barend en Ben een boombox. Kom maar op.

0: 3FM, Goo Goo Dolls en Iris. Niet normaal, zegt Sam uit Almere. Goedemiddag, jongen.
1: Ja, sorry, Sam, ik zat nog midden in je voorbespreking, maar je bent nu in de uitzending.
2: Hallo.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Het is Maarten en Bennen, doen we met een klein team, weet je wel. Dan moeten we echt veel dingen tegelijk doen.
1: Dat is niet normaal.
0: Content 360, het hele pakket.
1: Maar daar worden we ook goed naar betaald.
0: Zo is het, jullie wel in ieder geval. Sam, goedemiddag, jongen.
2: Hey, hallo.
3: Hey, hallo. Hoe timmer jij een beetje aan de weg?
2: Sorry, wat zeg je?
3: Ik zei, hoe timmer jij een beetje aan de weg? Wat doe je voor beroep?
2: Ik ben timmerman.
1: Ah, spijker op zijn kop. Ja.
0: En het mooie is dat het is ook sinds kort.
2: Ja, klopt. Ik ben net 2 jaartjes bezig eigenlijk met timmeren. En nu sinds afgelopen winter voor mezelf begonnen.
0: Oké, maar dat is geweldig. Hè, voor jezelf beginnen. Hè. Dat is niet te geloven. Een timmerman kan tegenwoordig gewoon bijna 100 euro per uur vragen, toch?
2: Nou, dat valt nog wel mee. Maar als je het echt goed doet, dan kun je echt wel wat vragen. Geef me 2 seconden, want mijn hond die is lekker aan het grommen.
1: Oké, 2 seconden.
2: Ga eens liggen.
1: Ga eens even liggen. Ja. Grommen, wat is het dan? Een doberman?
2: Nee joh, het is, hij doet alsof. Maar het is een Australische herder met mixie Frieses erbij.
1: Lekker man.
2: Super knapperd, maar af en toe ook nog een beetje waaks. Ja. Hé Frank?
1: Dat was goed.
0: Hey,
1: Frank heet hij ook.
2: Frankie.
0: Gewoon als ik jou zeg maar 2 minuten had horen praten en ik moest daarna inschatten welk beroep je deed, had ik nooit jou een timmerman gegeven.
2: Waarom niet?
0: Ja, weet ik niet. Gewoon, zo klink je niet.
2: Oh.
3: Ja, hoe vind je dat?
1: Ik als een influencer.
0: Ja? Als een influencer, ja. Als een,
1: zeg eens, hey, hallo, welkom op mijn stream.
2: Ik weet niet of dit een compliment is.
1: Ja,
2: of
1: tuurlijk.
2: Niet.
0: Tuurlijk is dat een compliment.
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Tuurlijk, man.
2: Oké, vooruit, dan aanvaard ik hem.
0: Ja, precies, dan aanvaard ik hem. Weet je, dat is een terminologie, dat vind ik gewoon netjes. Vind ik top, die man. Ja, lekker in de bus.
1: Ja.
0: Lekker buiken.
3: Nou, jullie denken echt
2: dat kan ik ook hoor. Flink hard tegen dingen aantrappen en zo.
0: Nee. Nee, maar Sam, jij denkt dat we je niet serieus nemen. Zo bedoel ik het niet. Hè. Ik bedoel het gewoon.
2: Nee,
0: natuurlijk
2: wel.
0: Ik bedoel het mega sympathiek. Gewoon zo leuk gozer gewoon.
1: En Timmerman, ik zweer je. Als dat is echt. Ik had iets meer met mijn best moeten doen, maar echt mijn droomberoep. Is geweldig.
0: Zo is het.
2: Hè? Ja, het is leuk om mooie dingen in elkaar te zetten.
1: Het ruikt lekker, dat houdt.
0: Uiteindelijk willen we allemaal op Jezus lijken.
2: Dat was Jozef. Sure.
0: Zo is het. Ja. Volgende vraag. Zijn vader was timmerman, hè jongens?
1: Ja.
0: Onthoud maar eens. Heel goed. Oké, jongens. Sam uit Almere. Timmerman. Sinds kort 2 jaar. Mocht je nog een goede timmerman zoeken en zwart betalen voor komende zaterdag. Je mag ons even een berichtje sturen via de NPO Luisterapp. Sam, die komt graag langs, toch Sam?
2: Ja hoor, zeker.
0: Zo is het.
2: Laat me weten.
0: Sam, we spelen met jou volgende vraag. Ja, maar leg het uit in 2 duidelijke zinnen.
1: Bij de eerste vraag geeft Sam als antwoord volgende vraag. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oké, Sam. Klaar voor?
2: Jazeker.
3: Hoe wordt dat kapsel genoemd waarbij het haar tot ongeveer de kin is afgeknipt en wordt gecombineerd met een rechte pony?
2: Volgende vraag.
3: En welke naam wordt er gebruikt voor een automobilist die op een feestje bewust geen alcohol drinkt?
2: Een bobcut.
3: Wat is de artiestennaam van rapper Bobby Ray Simmons die samen met Hayley Williams de hit Airplanes uit 2010 heeft?
2: Bob.
3: Welke 3 letters worden internationaal gebruikt als noodsignaal?
2: B.O.B.
3: Welk ABBA-nummer uit 1975 heeft dezelfde titel als de muziekfilm uit 2008?
2: SOS.
3: Hoe noem je een pizza met als topping tomaten, mozzarella en verse basilicum?
2: Bohemian Rhapsody?
0: Nee! Het goede antwoord. Oh. Maar hoe valt hij de goede?

0: Oké, nou.
1: Lekker Sam, lekker bezig, sowieso. Applausje, leukste luisteraar van de dag.
2: Ja, zeker.
0: Super, dankjewel.
1: Oké, fijne avond.

0: Ach, wat een goede plaats, zeg. Vrouwtje geen rem, 90's tijd gaat eraan komen binnen nu in 10 minuten. En we hebben zometeen weer een TikTok live. Volg ons toe, @BernhamBanner. BFM. Ik weet het, het klinkt een beetje boemer, maar ik wil er wel reclame van maken, weet je. Ja, zo is het. Ster.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
0: Zo,

0: Stef Wanstra.
1: Goedenavond. Deelautobedrijven verwachten topdrukte morgen. NOS op 3. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote OV-staking morgen. Zo zegt autoverhuurbedrijf Snapcar dat er morgen tot nu toe 20% meer deelauto's zijn geboekt ten opzichte van een normale woensdag. Ook Greenwheels riep mensen al op om op tijd een auto te reserveren. Onze verslaggever Ibrahim Busloe vroeg eens rond hoe mensen zich nog meer hebben voorbereid op morgen.
2: De bussen gecheckt en iemand gevraagd of ze hem de auto kunnen brengen.
3: En ga je uiteindelijk op jouw bestemming aankomen?
2: Dat hoop ik wel.
4: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
5: Mijn vader heeft aangeboden om morgen niet te werken en mij te brengen naar school. Want mijn eerste schooldag.
4: Ik ga online kijken wat de inhoud zou zijn van de les. En dan moet ik het thuis zelf eigenlijk uitzoeken, regelen.
6: Morgen is mijn planning. Ik ben gewoon vrij. Dus ik heb me van tevoren afgemeld. Dus dat is makkelijk geregeld.
1: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vandaag op klaarlichte dag aangevallen door Rusland. Dat gebeurde precies toen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner net het land uit waren, na hun gesprekken met president Zelensky en Poetin. En die gesprekken hebben dus waarschijnlijk niks opgeleverd, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Zoals ook de verwachting werd, was eigenlijk, er waren wel lovende woorden in Moskou en in Kiev over de voortgang en de gesprekken met Kushner en Witkoff, deze twee gezanten van Trump. We weten eigenlijk ook dan niet zo goed waar dat dan in zit, die vooruitgang. Het lijken toch ook vooral lovende woorden om Trump te paaien.
1: Dan naar Den Haag, want het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van die omroep bekendgemaakt na een gesprek met mediaminister Letschert. Ongehoord Nederland heeft al gezegd dat besluit te zullen aanvechten, maar de rechtsomroep mag voorlopig nog blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is. En het maakte toch wel de tongen los in Amsterdam. Een nieuwe prullenbak die de gemeente had geplaatst. Midden op een nieuw fietspad. Nou, de prullenbak is inmiddels weggehaald na alle ophef. Bij een renovatie van een rotonde werd alles opgelapt. Maar stond er ook ineens een prullenbak midden op het fietspad. De gemeente had er nog rood-witte paaltjes voor en achter neergezet. Maar deze voorbijgangers die snapten er echt geen klap van.
8: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
9: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
10: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
8: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
1: Ja, dat is dus nu gebeurd. De gemeente Amsterdam laat weten dat ze er op kantoor wel om konden lachen. De prullenbak stond er om te voorkomen dat er auto's over dat fietspad zouden rijden. Er was nog even geen paaltje voor gevonden. Het weer vanavond grijs, veel regen. In het midden van het land ook kans op onweer. Morgen begint in het oosten nog een beetje zonnig. Maar later vanuit het westen heel veel regen en ook onweer. Maximaal 18 graden wordt het.
0: Goedenavond, 3FM met het verkeer. Het is inmiddels 4 minuten over 6. Het is druk op de weg. De A4 Rotterdam-Amsterdam.

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.

0: Eibol.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Noah Kahan.
3: 3FM. Barend en Benner.
5: Ja, goedenavond, dit is Barend en Benner. Inderdaad, september is ticketmaand bij 3FM. Je weet dat je daar goed zit. Je wint vandaag de hele dag kaarten voor Noah Kahan.

0: je de poll live staan. Want je bent alles aan het doen.
1: Het is niet normaal.
0: Mensen aan het halen, streams aan het aansluiten.
1: Ja, het is kijk, we hebben een zieke. Ja. We hebben een zieke en dan moet ik dubbel werken.
0: Nou ja, het team gaat gelijk met 25% achteruit.
1: Ja.
0: Dat is het. Oké, jongens.
1: Ik vind het wel heel fijn vindt dat Nelly mij helpt. Weet je, die loopt even naar beneden. Die haalt dan de gast op.
0: Die
1: zet even koffie voor de gast.
0: Kijk, Nel is echt een mannetje van alles. Dat is niet
1: zo
0: normaal.
1: Fijn.
2: Dank je.
0: Een handenbindetje.
1: Die zet alles even klaar. Die sluit de boel aan. Want ja, die is ook tegenwoordig DJ. Die kan het ook allemaal zelf.
3: Lekker nu.
0: Zo is het. Oké, jongens. Here we go. Het is 3FM met de 90's tijd. Polletje is dat klaar. We hebben twee tracks uit de jaren 90. Een minuutje A is zo ontzettend nat en zo bizar niet in jouw gehoorgang geweest al 30 jaar. Dat je bij jezelf denkt, waar kom je hierbij? Nou, luister maar.
2: Here we go.

0: dit een goede plaat.
1: Dit is de beste hoek.
0: Dit is een hele matige hoek voor zo'n goede plaat.
1: Voor zo'n klapper. Sorry, ja.
0: Maar dit kan ook alleen in de jaren 90. Ja. Alleen in het begin al, qua productie. Oh.
2: This is going out.
1: Maar toch, doet me toch denken aan Bruno Mars en Karol G, de nieuwe nummer.
3: Ja, maar Roxy Tekken zou hier ook mee kunnen scoren.
0: Veronica even weer bericht. Jensen in de ochtend. Ja, mooi tijd
3: hoor.
0: Over Jensen gesproken. Robert Jensen, helaas overleden.
3: Even call to action.
1: Ja.
0: Menu A.
1: Wil je voor dit menu gaan? Ga naar de
3: menu. Is dit? Want ik ken
0: menu
3: het niet.
0: Menu A, TQ en Westside.
3: Oké.
0: Okay. Robert Jensen, daarover gesproken. Die is overleden in januari van dit jaar. En zijn rechterhand, Jan Paparazzi, is een nieuwe podcast begonnen. Met Wilfred Genee en komt binnenkort een uur sidechicken hier in de show.
3: Nee! Ja. Wat leuk!
0: Tot een uur komt hij aanschrijven.
1: Ik wil Jan Paparazzi altijd grappig.
3: Jan Paparazzi is, is zeg maar de belichaming van de sidekick.
0: Precies.
1: Ja, bedoel, inderdaad. Ik kan echt goede tips voor hem vragen.
3: Ik vind dat of we moeten bij sidekick in het dikke van Dalen moeten achter Jan Paparazzi.
0: Mm.
3: Of we moeten het woord sidekick afschaffen en dat iemand zegt, jij bent een Jan Paparazzi.
0: Ja.
1: Goed idee.
0: Oké, dus jongens, en menu A is vandaag het TQ Westside, menu B.
1: Menu B.
0: DJ Jean.
1: Ja, deze voor mij.
0: Ici la lounge.
1: Echt een klapper van Nederlandse bodem.
0: Kom maar door, zeg. DJ Jean is menu B. En dat is, ook goed. Kom maar door, laat me weten welke jij wil horen. Drop het in de NPO, luister.

0: City, Baard en Menno 3FM. Anders, we gaan het over hebben vanavond in je show.
1: Ja, ik wil ergens vanaf.
0: Ja.
1: En het lukt me niet. Ik heb het al vaker geprobeerd.
2: Gewoon duwen op die puist.
0: Ja. Nee, maar even zonder
1: jij ook, ik heb met die puist.
3: Even serieus.
1: God, ik word helemaal moe. Er zit inderdaad een puist in mijn gezicht.
0: Je was top met blauw, hè?
1: Ja, man.
0: Oké, man. Vanavond in de show gaat het gebeuren. Hoe later ga je het over hebben?
1: 7:15.
0: 7:15. Ja. Check het in. Nieuw avondje van 3FM. Super vet tussen 7 en 9. Daarna 11:45. En ondertussen hebben we aan de telefoon Rijk uit Den Bosch. Den Bosch, goeiavond. Rijk, jongen, hoe is het?
4: Met mij is het lekker rustig. Ik ben 3 dagen vrij, dus dat is altijd fijn, hè?
0: En zit je op de eerste, de tweede of de derde dag?
4: Ik zit pas op de eerste dag. Dus ik heb ook,
0: maar wat een vooruitzicht de komende 48 uur, jij en helemaal niets.
4: Nee, ik helemaal niks, nee.
3: Wat is het spannendste wat je gaat doen?
4: Nou, spannend is heel veel. Lekker veel sporten en alleen maar dingen die ik zelf fijn vind.
3: Zoals?

geweldige maand met 3FM. 3FM ticketmaand. Vandaag kaarten voor Noah Kahan. Inderdaad, Noah Kahan. Il Fenomeno. En morgen win je kaarten voor Cloud. Donderdag voor Vrouwtje. Vrijdag voor Nye Horn. Zaterdag Chef Special. En komende zondag, waarvoor Nel?

0: Een dark before the dawn bij Baden de Binnen. Het is exact 6:30. Jacqueline en haar urnen staat in de agenda.
1: Ja, leuk, hè?
2: NOS op 3.
0: Ja. En Nel, die mag het laatste gedeelte van de show afmaken. Ik moet voor de show naar een première, jongens. Ik moet naar
1: een première.
0: 25 jaar Ben & Hart, daar ga ik naartoe. Ik moet er ook content maken voor de show van morgen. Interviews, het hele pakket.
3: Ga je dan nog even over de rode loper shinen?
0: 6:45, dan ben je aan de beurt, Nel. Dus dan mag je de show voor afmaken vandaag.
3: Dat is prima, dat gaan we doen.
0: Very good. Stef Panstra, NOS op 3. Ik moet hier echt mijn best voor doen om hier niet van te walgen, Stef. Ja. Dat zul je ook hebben.
4: Goedenavond, inderdaad. Ik begin met een heftig bericht uit de rechtbank. Want het Openbaar Ministerie eist straffen van 30 en 20 jaar celstraf tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Zij worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen. Sommige van hen werden gedrogeerd met GHB.
0: Zo.
4: Het gaat om kinderen van 0 tot 10 jaar. En het gaat om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het Openbaar Ministerie ook TBS met dwangverpleging. En even in een joggingbroek, lekker onderuitgezakt, luisteren naar je geschiedenisleraar. Die vertelt over Willem van Oranje misschien wel. Ja, als het aan een middelbare school in Gouda ligt, moet dat eens voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Ja, niet die lesstof over Willem van Oranje natuurlijk, maar wel die joggingsbroeken. De school De Goudse Waarden in Gouda heeft voor dit jaar de kledingregels scherp aangesteld.
5: Ik trek thuis ook heel graag mijn trainingspak aan. Dan hang ik lekker op de bank of ik ga sporten. En als ik naar mijn werk ga of ik ga naar school, dan kleed ik me op een andere manier. En onze leerlingen lopen ook al vroeg stage. Dat betekent, daar wordt ook iets van je gevraagd, hè, dat je je netjes kleedt. Dus als jij 's ochtends even nadenkt, hey, ik ga naar school, doe ik dus niet mijn trainingspak aan, dan helpt jou dat eraan herinneren, nou ja, dat je op school bent en welk gedrag daarbij hoort.
4: Ja, trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en ook sportbroekjes, ze gaan allemaal in de band bij die school in Gouda. Ja, je kunt het wel verwachten, leerlingen die vinden daar van alles van.
6: Ik vind het echt onzin. Ik vind het niet kunnen, omdat ik gewoon vind dat mensen joggingspak mogen dragen.
7: Ik droeg niet heel vaak sportkleding eigenlijk, maar ja, het is ook wel, denk ik zo van ja, als zij dat willen dragen, ja, laat hun dat dan dragen, denk ik dan.
6: Je moet toch comfortabel zitten. Dus als je comfortabel zit, dan denk ik ook dat je meer goed kan opletten.
8: Nu moet ik ineens me helemaal gaan aanpassen. Ik vind het een beetje raar, persoonlijk.
4: Ja, dat is wel interessant. Als je nou comfortabele kleding draagt, dat je dan beter gaat opletten.
1: Ja, ik ben nog strenger, hoor. Ik zou een uniform beter vinden. Gewoon.
3: Ja, dat iedereen gewoon gelijk is. Geen merkgezeik. Gewoon niet zien van of die ouders rijk of arm zijn.
1: Ja, nee, mijn moeder niet.
3: Ik ben wel echt van de zelfontplooiing en eigen creativiteit. Maar ergens, ik begrijp ook wel, namelijk als je in je joggersbak zit, ga je toch wat meer onderuit zitten. Je gaat toch, ben je toch wat defensiever, toch?
1: Ja, maar ook gewoon wat je zegt. Ik bedoel, ik kreeg dan vroeger zo'n enorme lelijke ribbroek van de Vibra aan.
3: Ja, alleen kinderen vinden altijd iets om te pesten. Dus dan is er maar net iemand met een uniformpje, maar die is dan een beetje vies elke week. Begrijp je?
1: Ja, nou,
3: dus
1: maak hem dan schoon.
3: Ja, maar schat.
1: Ja, wat een gelul.
3: Ja, maar de ene ouders doen dat wel en de andere
1: niet. Ja, dat moeten ze doen.
3: Daar gaat het om, vriend.
0: Ongelooflijk. Controlecultuur. Zie ik hier in de TikTok-chat lopen.
1: Gewoon nee, ik vind
0: uniform. Gaan we allemaal, man. Yes. Echt, waar gaat het
3: dat
0: jou?
3: Is wel uitgeduwd.
0: Ja, kom op, echt. Ja. Ik zit een gesprek aan te horen. Ik denk echt, is dit live? Wat een landelijke radio. Nou, tussen Gerda en Gerda. Doet er eens normaal, man.
4: We hebben los ook in de politiek. In Gouda, want de SP wil daar weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij die nieuwe kledingregels van die middelbare school. Die partij noemt het zelf betuttelend.
0: Ja, oké.
4: Nou, ander nieuws dan. Komt Oasis volgend jaar naar Amsterdam toe. Er zijn steeds meer geruchten dat die Britse band gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat zou allemaal blijken uit een Instagram-post. Daarop zie je twee jongens, waarschijnlijk in een havengebied vol met zeecontainers, wegrennen voor de politie. Nou, deze popjournalist en groot Oasis-fan denkt wel te weten wat dat betekent.
9: Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland. En bij die gelegenheid hebben ze gerampokt op de veerboot en werd uiteindelijk Liam Gallagher middelvingers opstekend opgepakt in Nederland. In een havengebied moet dat dus geweest zijn. En toen werd Liam Gallagher het land uitgezet, waardoor dat concert even moest worden uitgesteld. Na dat incident lijkt dit een ludieke terugverwijzing. En dan denk je aan een nieuwe overtocht naar Amsterdam.
4: Daar gaan we dus later meer over horen. Vanaf deze week draait ook de Oasis-film in de bioscoop, waarin die broers worden gevolgd tijdens hun reunieconcerten.
1: Maar draaien ze dan een joggingpak of dragen ze dan een joggingpak op?
0: En weer nog even, Stef.
4: Ja, pas later vanavond droogt het een keer op. Eerst nog veel regen en onweer. Morgen ga je die paraplu ook hard nodig hebben. Grijze bol, regenachtig, max 18 graden.
0: Dankjewel, ouderhuis. We doen het weer nog even. Nee, dat hebben we net gedaan. Het verkeer.
3: Nog een paar lange files. De A2 Eindhoven Maastricht voor knooppunt De Hocht 25 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag voor Hoogmade 35 minuten. En de laatste, de A15 Gorkum Rotterdam voor de Noordtunnel 60 minuten.
0: Dank u.
10: All right.
2: Ladies and gentlemen, zijn we een beetje...

0: Nachtshow 3FM. Opposit een feestje op mijn graf.
1: Ja,
2: nou, dan toepasselijk.
3: Nou, feestje op mijn graf.
0: Feestje op mijn graf. Oké, even bij het begin beginnen, voordat ik deze twee ontzettende enthousiastelingen aan jouw overkant, namelijk Nelly en Jelmer, loslaat en dat het voor niemand meer te volgen is. Ik krijg net in mijn agenda opgepopt, Jacqueline en haar urnen komen langs. En ik denk bij mezelf, wat gaan we nou doen vanavond? Ik had het wel gehoord door Jacqueline, maak je geen zorgen, het is allemaal prima. En meer dan welkom, maar Nel of Jelmer, bij wie is deze fascinatie begonnen? Nel, vertel van waarom.
3: Ja, ik stuurde het gelijk door naar Jelmer en die was ook reet enthousiast.
2: Ja, en toen zeiden we, normaal zeggen we altijd, ja, dan gaan we even bellen, dat is leuk. Maar dit is natuurlijk iets waar je echt moet zien.
3: Ja!
2: Want Jacqueline, waarom noemen wij jou Jacqueline en haar urnen?
4: Ja, omdat ik vanuit mijn bedrijf Vrolijke Famkes troostkeramiek maak.
0: Ja.
4: En vanuit dat troostkeramiek is ook het onderdeel urnen. En dan moet je aan urnen denken. Alles wat niet een urn is.
3: Nee, nou, kijk, en daar gingen wij op aan.
2: Want
3: ik zal je vertellen, mijn moeder staat. Het is nu al 11 jaar bij mijn vader in de kast.
0: Ja.
3: Zeg maar in een urn.
4: Ja.
3: En dat was gewoon een zwarte pot.
2: Maar het ziet er een beetje uit als zo'n thermoskan.
3: Een thermoskan.
2: Zo ziet het eruit.
3: En helemaal geen. Ik heb daar ook helemaal niks mee. En toen zag ik Jacqueline urntjes en toen dacht ik, nou.
2: Ja, want omschrijf even voor de mensen die niet op de TikTok-stream zitten en niet op de cam kijken. Mm-hmm. Wat voor een geweldige urnen jij maakt.
4: Ja. Nou, ik maak sowieso grote urnen voor echt waar as van één iemand in kan. En daar maak ik aan de buitenkant echt alles wat diegene kenmerkt. En dat zijn mooie bloemen. Je kunt het bedenken of ik kan het erop maken.
2: Ja.
4: En ik had een verzoek van iemand die vroeg of ik een mergpijp als urntje kon maken. En ze dacht, dat kan wel, waarom niet?
3: Ja, en met als reden omdat diegene.
0: Die
3: was een mergpijp.
0: Ja, die had een enkel ernaar waarschijnlijk.
3: Was hij gestikt in een mergpijp.
0: Precies, en met een mergpijp, weet je, dat je gadverdarrie.
2: Kon je een goed pijp?
0: Ja. Ging door merg en been. Dat kan ook, hè?
2: Ja, dat kan.
0: Nee, ik heb een kwaliteit, hè?
2: Maar ik zag hem volgens mij al liggen.
4: Ja, ik heb hem hier liggen.
2: Kun je hem eens omhoog houden voor de kijk eens. Geweldig!
0: Dit is een urn. Mag ik jou, Jacqueline, alles ontstaat vanuit een bepaalde behoefte? Ik ben radio gemaakt, dat ik echt niks anders kan dan praten.
4: Oh ja.
0: Vanuit waar is jouw behoefte ontstaan om dit te gaan maken?
4: Ik ben eigenlijk mijn hele leven al creatief.
0: Ja.
4: En op een gegeven moment heb ik de afslag keramiek genomen. En dat is het helemaal.
2: Okay. Jij kan het ook echt. Ik bedoel, dat is niet omdat je hier nu zit, hoor. Maar ik zou zo die mergpijp opeten. Het ziet er zo knap uit.
4: Ja, en dat vind ik ook een beetje de sport.
3: Ja, het is echt dat je Jacqueline
4: is. Mogelijk,
3: toch? Je zou echt eigenlijk keramieken moeten eten.
0: Maar het is ook gelijk zakelijk gewoon heerlijk, weet je wel.
2: Ja.
0: Deze die app bijvoorbeeld, het is even een pijnlijk verhaal, maar het is niet anders.
2: Ja.
0: Waar zijn die van die urnen? Kan het ook voor dieren? Ik laat mijn paard morgen inslapen en zoek nog iets voor de as. Ja, je kunt het natuurlijk gewoon.
2: Nou ja, maar ik weet.
3: Nou, dat kan de vraag, maar vind ik goed.
2: Ja, dat is een goede vraag.
4: Nou, ik maak geen dier zelf als urn.
0: Nee.
4: Want een paard is natuurlijk heel veel as.
2: Dus nee, maar stel dat het paard van deze houdt heel erg van wortelen.
4: Ja, dat kan.
2: Ja, want ik weet toevallig, bij een paard krijg je echt zo'n hele kist mee. Dus er zit zoveel.
4: Ja.
2: Maar ik bedoel dat Jan past ook niet in die mergpijp.
4: Nee, en wat ik veel hoor is dat as vaak ook verdeeld wordt. Hè, of kleinkinderen. Ja, en dan heb je dus een beetje.
3: Ja,
4: en
3: want
4: wil je graag in iets.
3: En zou het dus ook zo kunnen, ik zeg wat weet ik veel. Jij hebt. Ik moet er ook mee om lachen. Maar jij hebt inderdaad, weet ik veel. Jouw opa had graag een raketje. Ik zag ook dat ik een raketje maakte.
4: Kan. Dat jij. Ja, ik ben echt de meest bijzondere verzoeken. En ik vind het allemaal geweldig.
2: Wat is de gekste die je hebt gehad?
3: Dat vind ik leuk.
2: Kan je die niet zeggen?
4: Nou,
0: is dat er misschien eentje met een bocht erin? Een U-turn?
3: Nee.
4: De gekste is wel eentje. Die raakt ook wel een beetje aan dat mensen daar wat van vinden. Maar die is gemaakt voor iemand die is overleden aan een overdosis.
0: Oké,
2: echt?
0: Wat heb je gemaakt dan?
4: Ik heb een klein doosje gemaakt met daarop een spiegeltje en twee lijntjes coke en een zieltje.
2: Wat vet! Ja, sorry, ik vind het ook wel gaaf!
4: Spannend om dat te vertellen, want ik weet ook
0: niet
4: wel
0: spannend.
4: Hoe mensen daarover kunnen denken.
3: Nee,
0: maar die vraag wordt toch al gesteld?
3: Ja,
4: daarom.
3: Die vraag bij draaien.
4: En ik vind niet gauw iets gek, dus dan denk ik, En ik heb, weet je, toen ik het las toen, en ik doe al spraakberichten, want dat vind ik gewoon makkelijker en hoor je ook mijn stem.
2: Ja.
4: En dan, ja, toen zei ik ook van, ja, ik moet hier eigenlijk ook wel een beetje om lachen. Is dat stom? Nee, zei ze, want het was ook voor een vriend van hun.
0: Maar hoe ging dat dan? Dan ging mijn spraak, hallo, ja, goedemiddag, hallo.
4: Nee,
0: ja.
4: Zo gaat dat niet.
0: Oh, sorry.
4: Nee, het is vaak heel erg met, ja, ik heb een verzoek, maar ja, kan ik dat wel aan jou vragen? Het is wel gek. Wil je dat wel maken? Weet je, dat is al vaak. Oh, en dat ik denk, nou ja, kom maar op.
0: Ja.
2: Maar dat is ja, grappig, want Barend had bijna zo'n urn gehad.
0: Ik had bijna... gewoon, ja? Het is dat ik een U-turn heb gemaakt.
2: Ja, ja, ja, daarom. Ja.
0: Maar het is, ik had er bijna eentje van jou moeten krijgen.
4: Oké. Okay.
0: Ja. We hadden er wel een paar andere soorten drugs bij gemoeten, maar dat is weer een ander verhaal.
4: Ja, ja, ja. Ja.
0: Hey, maar ontzettend leuk. Hey,
3: ja, echt leuk.
0: Het ding is, ik moet voor de show naar een première.
4: Ja.
0: Dus ik ga afscheid van je nemen. Ik vind het heel erg leuk.
3: Maar wij gaan door.
0: Jullie gaan even lekker door.
3: Ja, we gaan op, even door op radio, TikTok. We gaan dan, ook door op de radio.
0: Nou, op TikTok wordt het ingewikkeld, want ik moet mijn telefoon meenemen.
3: Oh.
0: Maar geen eten uit. Gewoon lekker op de radio, zoals jij dat als geen ander kent.
3: Gaan wij lekker op
0: ik
3: de radio.
0: Ik vind het heel leuk om mijn kennis te maken.
3: Ja. Ja, en ik wil even zeggen, is voor de TikTok. Of ik wil even zeggen voor de mensen. Ja, nee, kom lekker kijken. Je kan ook op de stream namelijk kijken
0: zo
3: naar alle urntjes.
0: Zo is het, zo is het. De middagshow van 3FM, Swedish House Mafia.

0: Revan Lene, love me not. Nou, Jelmer en ik zijn eigenlijk als twee kinderen in de snoepwinkel. Dat is een beetje gek misschien.
1: Nou ja, het zijn wel snoepjes die ze gemaakt heeft.
0: Het zijn onder andere inderdaad snoepjes.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja, Jacqueline en haar urne zijn te gast. Of eigenlijk de Vrolijke Famkes. Is dat jouw...
2: Vrolijke Famkes is mijn bedrijfsnaam.
0: Vrolijke Famkes is jouw bedrijfsnaam.
2: Ja, klopt.
0: En jij bent bij ons te gast, omdat Jelmer en ik helemaal dol waren, omdat wij zagen jouw urnen voorbij komen. En nou, ik in ieder geval ken vanuit mijn eigen situatie alleen maar gewoon een zwarte, hele saaie urn.
2: Ja, klopt.
0: Nou, heb je wat urntjes meegenomen. En er komen allerlei berichtjes binnen via de app van: kan Jacqueline haar urntjes nog even laten zien?
1: Dus misschien voor de camera.
0: Voor de camera. En
1: dat is die camera, dat is die. En als jij dan wat zegt.
0: Ja, dan kan je misschien even over vertellen voor wie je het hebt gemaakt.

0: Reverend Lene, love me not. Nou, Jelmer en ik zijn eigenlijk als twee kinderen in de snoepwinkel. Dat is een beetje gek misschien.
1: Nou ja, het zijn wel snoepjes die ze gemaakt heeft.
0: Het zijn onder andere inderdaad snoepjes.
2: Dat klopt.
0: Ja, ja, Jacqueline en haar urne zijn te gast. Of eigenlijk de Vrolijke Famkes. Is dat jouw...
2: Vrolijke Famkes is mijn bedrijfsnaam.
0: Vrolijke Famkes is jouw bedrijfsnaam.
2: Ja, ja, klopt.
0: En jij bent bij ons te gast, omdat Jelmer en ik helemaal dol waren, omdat wij zagen jouw urnen voorbij komen. En nou, ik in ieder geval ken vanuit mijn eigen situatie alleen maar gewoon een zwarte, hele saaie urn.
2: Ja, klopt.
0: Nou heb je wat urntjes meegenomen. En er komen allerlei berichtjes binnen via de app van: kan Jacqueline haar urntjes nog even laten zien?
1: Dus ja, voor de camera.
0: Voor de camera.
2: En, is dat die?
1: Ja, dat is die camera. Ja, dat is dus drie. En als jij dan wat zegt.
0: Ja, dan kan je misschien even over vertellen voor wie je het hebt gemaakt.
2: Dit heb ik voor iemand gemaakt die altijd weer dat snoepje bij zich droeg.

0: Ik helemaal dol waren, omdat wij zagen jouw urnen voorbij komen. En nou, ik in ieder geval ken vanuit mijn eigen situatie alleen maar gewoon een zwarte, hele saaie urn.
1: Ja, klopt.
0: Nou, heb je wat urntjes meegenomen. En komen wel allerlei berichtjes binnen via de app van: kan Jacqueline haar urntjes nog even laten zien?
2: Dus ja, misschien voor de camera.
0: Voor de camera. En
2: dat is die camera, dat is een drie. En als jij dan wat zegt.
0: Ja, dan kan je misschien even over vertellen voor wie je het hebt gemaakt.
1: Dit heb ik voor iemand gemaakt die altijd weer eens dat snoepje bij zich droeg.
0: Ja.
1: En deze heb ik uitvergroot omdat er gewoon as in moet.
2: Ja.
1: En
2: het snoepje met verpakking heb je gemaakt van de Wettes Original?
1: Ja, want weet je, zij twijfelde eerst van: ja, wil ik dan alleen het snoepje zonder verpakking? Ik zie: ja, maar die dingen doe je nooit zonder verpakking in je snoeptrom, want dan heb je gewoon één klont van die dingen, die zijn zo pikkerig.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, als je gewoon alleen maar zo'n snoepje in zet, zegt iemand: ligt er nou een drol?
1: Ja, precies.
2: Maar je hebt ook een tompoes, zag ik?
1: Ja, ik heb een tompoes.
2: Die zou ik kunnen gebruiken.
1: Ja,
2: dat is echt reuze
1: lekker. Ja. En die heb ik dan in meerdere varianten. Want dat kan met een chocolaatje zonder, met slagroom zonder. Dat is gewoon een keus.
2: Ja.
1: Nou, roze koek. Ja, onze welbekende roze koek. Deze heb ik wel groter moeten maken. Want er moet een holle ruimte in gecreëerd worden. Dus dan moet ik hem wel iets uit...
2: Dit zijn die van de Appie, zijn wel ongeveer net zo groot.
1: Jawel, een beetje roze koek wil je gewoon dit formaat.
0: Ja. En wat was de lastigste urn om te maken? Misschien door het verhaal of juist creatief zijnde?
1: Nou, creatief zijnde, niet het verhaal. Ik heb een gemaakt in de vorm van een octopus. Dat is naar aanleiding van een kinderprentenboek. En dat is ook voor een kind.
0: Ach.
2: Oh.
1: En ik heb gewoon een heel mooi gesprek met de ouders gehad. En die was technisch, was dat dan een hele uitdaging. Want ja, dat loopt over een ballon.
2: Ja.
1: Weet je, aan de andere kant ga ik daar ook heel erg van aan. Want dan denk ik, nou, dat zal me lukken ook nog.
2: Ja. En die vraag komt meerdere keren binnen. Ja, ook klopt. Best wel logisch.
1: Klopt.
2: Wat kost het?
1: Ja, wat kost het? Ja, dat is gewoon zo moeilijk om te bepalen. Kijk, op mijn site heb ik wel onderscheid gemaakt in grote urnen, kleinere en mini-urnen. En daar staat bij elk wat ik gemaakt heb, want ik maak alles in opdracht, staat gewoon een richtprijs.
2: Ja.
1: Maar ja, weet je, als iemand echt een hele grote urn wil, ja, dan ga je echt wel richting de 1000 euro.
2: En een kleintje?
1: Een kleintje zit afhankelijk van het ontwerp tussen de 100 en 150 euro.
0: Nou, vind ik geen droog. Wat was de misschien een beetje gek. Wat was de urn waar je het meest trots op bent?
1: De octopus.
0: Ja, toch de octopus?
1: Ja.
2: Maar ik dacht, je moet nu wel zorgen dat je niet binnen nu en 2 maanden doodgaat, want je hebt er een wachtlijst.
1: Ja, ik heb zeker een wachtlijst.
2: Ja. Zo?
1: Ja.
2: Want wanneer is de eerstvolgende klant weer welkom?
1: Iedereen mag zich gewoon aanmelden.
2: Ja, je kan natuurlijk ook gewoon eerst iemand
1: maar,
2: een plastic
1: zakje bewaren. Heel veel mensen zeggen, ja, dat klinkt al stom, maar ja, diegene loopt toch niet meer weg. Weet je, dat is ook zo.
0: Nee, dat is ook waar. Het duurt ook een tijdje voordat je die urn weer hebt.
1: Precies. Kijk, wat ik nu doe is, ik neem gewoon opdrachten aan. En dan, ik doe veel met spraakberichten. En dan vertel ik gewoon hoe het proces gaat. En dan zeg ik, nou, tegen de tijd dat je de factuur ontvangt, kun je er dus van uitgaan dat ik het bijna ga maken.
0: Ja.
1: Dus ik hou ook iedereen op de hoogte via WhatsApp,
2: maar
1: filmpjes.
2: Oktober, november?
1: Ja, oktober, november.
2: Oké, waar moeten we zijn?
0: Ja.
1: Bij vrolijkefamkes.nl.
0: Vrolijkefamkes.nl. Ik hoop je niet heel gauw te zien.
1: Nee, hoop ik ook voor je. Ja.
0: Maar anders gaan we naar je toe.
2: Ja.
0: Hartstikke bedankt. Ja. Jacqueline, vrolijkefamkes.nl voor de allerleukste, liefste urnen ter wereld.
1: Nou, dankjewel.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden.

0: Daalvoordeel.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
3: Aan tafel!
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Een hele goede avond. Zometeen Cameron Withkamp, Kingdom of Fear in de avondshow. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
8: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
9: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
10: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
7: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Noah Kahan.
5: 3FM.
6: BNN Vara.
5: Andres Oudijk.
7: Ja, en hoe je dan die kaarten bemachtigt, dat ga ik je vanavond allemaal vertellen. Maar ik zou in ieder geval zorgen dat je vast de NPO Luister-app op je telefoon hebt. Nu eerst Cameron Whitcomb.

0: Een beetje dansen met Ugel, Moving to the Sun. Ik ga je binnen nu en 5 minuten vertellen hoe je kans maakt op €50 concertengoed vanavond.
1: Zit hij weer. Denkt hij dat hij nog steeds relevant is en dat hij ooit die radioprijs heeft gewonnen? Nou ja, vanavond toch maar even luisteren, denk ik.
0: Goedenavond. Welkom. Het is de avondshow van 3FM. Wat heerlijk dat jij en ik die samen doorbrengen op deze dinsdag. Het is goed om te beseffen, dit radioprogramma is de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Heeft alles te maken met het feit dat je dan kans maakt op een pot vers gemaakte sambal. Stuur eventjes het woord yes, yes, het is dinsdag. Kan je doen via de app van NPO Luister. Als je die niet hebt, kan het ook via Instagram DM. Dan zet ik je op aanwezig. En hoe vaker je aanwezig bent bij dit radioprogramma binnen de maand, hoe meer kans je maakt op die pot sambal. Bad Bunny heb ik voor je.

0: Michelle, je hebt helemaal gelijk in de luisterapp. Ze zegt wat heerlijk om zo'n oude Kensington weer te horen. Home again. Hoor je in de avondshow. Ik heb het beste nieuws van vandaag voor je. Nee, GTA 6 komt niet eerder uit. En nee, Jade Anna wil ook niet met je op date. Het nieuws is veel beter.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De allerbeste Belgische band ever, die gaat namelijk weer op tour. En dat is heel bijzonder, want ze doen een tour alleen maar in ons land. Kijk, in België spelen ze echt de grootste concertzalen plat. Ik heb een tijd in Antwerpen gewoond en dit live gezien. Dat is echt niet normaal. Dat komt echt harder dan een beuk van Rico Verhoeven. Maar in Nederland pakken ze nog niet altijd de grootste zalen, terwijl ze die wel verdienen. En daar gaan ze nu verandering in brengen. Bazaar, vandaag aangekondigd. Goud hoor je in de avondshow.

0: Zo, die komt even hard. En dat is ook bij Siegfried. Hij zegt namelijk heerlijk, ze komen naar Groningen. Het gaat om de beste Belgische band in mijn optiek ever. Bazaar heeft vandaag aangekondigd, ze gaan een hele Nederlandse tour doen. Je hoorde Goud. Dit is een bericht van Hendrik. En ik zou eigenlijk willen zeggen, be like Hendrik.
1: Weppa, Oudijk, Tour de Boer is er ook weer bij. Fijne uitzending.
0: Hoppa. Zet jezelf even op aanwezig. Dat kan je doen door de luisterapp te gebruiken. Stuur me even yes, yes, het is dinsdag. Hoe vaker je aanwezig bent, hoe meer kans op een pot versgemaakte sambal. Nieuwe muziek is hier voor je. 3 FM.

0: Heb jij van deze tune ook het gevoel wat ik krijg? Dat je gewoon lekker wil spoenen, weet je wel, onder een deken terwijl je de slimste mens kijkt met een kop gemberthee. Nee, heb je dat niet? Nou, misschien ben ik te lang vrijgezel. You're the Fleetwood Mac and everywhere.
1: Andres Oudijk.
0: Welkom bij de avondshow. Dit is de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Het heeft alles te maken met het feit dat je hier dan een pot sambal Oudijk kan winnen. Zelf gemaakt. Hoe vaker je luistert, hoe vaker je inklokt, dus hoe beter. Ik zie een bericht van Rens, die zegt, ik kom toch nog even inklokken. Rens, lekker. Nout, die is ook... Maarten, die is aanwezig. Die zegt, hey Andres, ik zit nog in de auto. Maar daar is hij dan. Yes, yes, het is dinsdag. Maarten, je staat op aanwezig bij de avondstreek.
2: Andres, avondstreek.
0: En aan de telefoon is niemand minder dan Nout. Nout, een hele goede avond.
3: Goedenavond, hoi.
0: Hey, even hartelijk gefeliciteerd. Ja! Een nieuw huis.
3: Ja, toch al even een jaartje. Maar we zijn wel flink bezig, dus flink aan het klussen.
0: Hey, wat moet ik een beetje voor me zien? Want ik denk gelijk aan dit.

0: Zeg maar, als je een huis hebt gekocht, dan kom je toch altijd achter dingen die je nog moet verbouwen. Hoe is het bij jou?
1: Ja, we dachten eigenlijk dat het huis klaar was, maar ja, dan zit je erin en dan wil je toch eigenlijk nog heel veel. En het mag allemaal niks kosten, dus ja, dan moet je het allemaal zelf doen, hè.
0: Ja. Dus wat staat er op de klus deze dagen dan, qua programma?
1: Dak isoleren, plafond maken, en zodra dat gedaan is,
0: ja,
1: dan mogen we een nieuwe slaapkamer boven de garage gaan maken, dus...
0: Hey, maar heb jij een huis gekocht op een plek waar eerst een brug stond? Of was het hiervoor wel al een huis?
1: Het was hiervoor wel al een huis, okay, ja. Okay, ja, okay. Maar
0: gewoon veel
1: het zag er van de buitenkant en ook wel iets beter uit dan dat het werkelijk was. Maar ja.
0: Ben je handig?
1: Het gaat.
0: Okay.
1: Kan wel iets, maar het is niet dat ik super handig ben.
0: Kijk, ik kan je niet helpen met klussen, want ik heb zelf 6 linkerhanden. Wat ik wel kan doen, is je op aanwezig zetten voor de avondstreek. En ik geef jou 2 vinkjes, want je bent ook nieuw, hè, bij het programma.
1: Ja, nou, ik luister wel even, maar het is de eerste keer dat ik incheck, ja.
0: Ja, lekker man. Je krijgt van mij 2 vinkjes. Nou, goed dat je erbij bent vanavond.
1: Yes.
0: Het is de avondshow met Stromae en Papa Oetee.

besef. Ergens geloof ik dat er zoveel werk nog in zijn hoofd rondzweeft, weet je wel. Dat gaan we echt nog wel een keer ten gehore krijgen. Dit zijn artiesten die niet zonder muziek maken kunnen. Snap je wat ik bedoel? Er kwam al een nieuw liedje uit van Stromae. Daar bleef het even bij. We hebben natuurlijk Papa Houté. Maar ik geloof echt, dit zijn mannen waar nog nieuw werk in het hoofd zit. Dat komt er wel een keer uit. Oké, wanneer heb jij voor het laatst 50 euro gewonnen te besteden bij je lievelingsconcert? Binnen 1 minuut. Laat heel eerlijk zijn, denk even na. Nee, precies, ik ook nog nooit. Het zou je zomaar kunnen gebeuren straks in de avondshow, omdat ik vind dat concerten gewoon te duur zijn anno 2026. Wat een mokerbedragen moet je neerleggen, weet je wel? Als jij naar een leuk concert wil, dan kost het je minimaal een nier. En wil je nog Golden Circle staan, dan kost het je ook nog een arm. En daarom elke dag kans op kaarten hier in de avondshow. 50 euro concertengoed kan van jou zijn. En ik wil je vast de eerste vraag geven. Die gaat namelijk over de NPO. Welke Nederlandse publieke omroep verliest straks waarschijnlijk de licentie? Als je nu naar mij stuurt, Ongehoord Nederland, dan maak je wel eens heel veel kans op 50 euro concertengoed. Ongehoord Nederland sturen naar de app van NPO Luister. Dan spreek ik jou misschien na Bleach 93.

0: het blijft toch gewoon een van de dikste Taylor tracks. You're the love story. Nathalie uit Losser, een hele goede avond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Nathalie, dit wordt een spannend moment voor jou, want jij houdt van live muziek, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Jouw lievelingsartiesten zijn Chef Special, Direct, Nothing But Thieves.
1: Douwe Bob, Ilse de Lange.
0: Kijk, lekker.
1: Craftship.
0: Een beetje het Nederlands product steunen. Hoe lekker, Nathalie, zou het zijn als je naar concerten kan gaan op mijn kosten?
1: Heerlijk.
0: Ik vind namelijk dat concerten gewoon veel te duur zijn. En daarom maak je elke dag kans in de avondshow op €50 concertengoed. Het werkt als volgt. 5 vragen heb ik voor je liggen. Die moeten goed beantwoord worden binnen de minuut. Lukt dat jou, dan pak je €50. De laatste vraag, Nathalie, die luidt... Kom je morgen weer? Als je dan zegt ja, dan speel je morgen voor €100. Als je zegt nee, dan cash je gelijk uit. Je mag alle vragen passen onbeperkt, maar er komen geen nieuwe vragen bij.
1: Oké. Okay.
0: Nathalie, hoe ready ben je?
1: Ja, let's go.
0: Dan op 9 oktober komt Direct met een nieuw album. Hoe gaat dat album heten?
1: Oh, pas.
0: Pas. Van welke Nederlandse publieke omroep wordt waarschijnlijk de licentie ingetrokken?
1: Ongehoord Nederlands.
0: Noem 2 artiesten waar je deze maand, tijdens de 3FM Ticketmaand, kaarten voor kan winnen.
1: Noah Kahn.
0: Ja, dat is goed.
1: Vrouwtje.
0: Dat is ook goed. Hoe klinken nagels die je over een schoolbord haalt? Naar welke Nederlandse stad komt jouw lievelingsband Nothing But Thieves voor een intieme albumpresentatie? Je mag passen als je het niet weet.
1: Pas.
0: Dan gaan we naar Direct. Die komen met een nieuw album. Hoe gaat dat album heten?
1: I keep the fire on.
0: Dat is goed. Dan naar welke Nederlandse stad komt Nothing But Thieves?
1: Oh. Amsterdam. Oh, shit.
0: Nee, Nathalie. Oh, get for Danny. Je was zo dichtbij.
1: Ja.
0: Het goede antwoord moest zijn Utrecht. Dat is allemaal aangekondigd op hun Instagram. Daar wil je natuurlijk bij zijn. Dat kan. Check dat vooral online. Nathalie, ik ga wel voor je staan, want je hebt het goed gedaan. Dankjewel voor het meespelen.

0: Ik zeg je eerlijk, ik vind het wel dik, man, die nieuwe straat waar Miley zich in begeeft. Gewoon een beetje power erin, weet je wel, het is te bewegen. Ze zegt, kids don't wanna dance. Nou, je moet eens weten hoe ik hier gestaan heb. Maar goed, ik ben ook bijna 30. Bass Persuades, deze week de mega hit. Dit is een bericht van Frits in de avondshow.
1: Weppa Andres, ik mag van mijn zoontje geen weppa sturen, doe ik het lekker toch?
0: Kijk, dat is pedagogisch verantwoord. Wat heerlijk, de avondshow is de enige plek waar je na je lange werkdag nog even wil inklokken. Dat kan namelijk omdat ik een pot sambal voor je heb. Maar ik heb ook iets waanzinnigs. We gaan even helemaal terug naar de tijd van die schoenen met wieltjes eronder. En frikandelbroodjes voor een euro. Welke tune ik bedoel, hoor je na Sam Fender. 3, F.

0: over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: 3FM. Je bent bij de avondshow van 3FM. Die trap ik zo meteen af met I Run, gemaakt door Haven. Maar eerst krijg je dit nieuws. Het is 8 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
12: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
11: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
13: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, hè, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
11: Excuus, het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Ster. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld.
18: 8000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Mama! Mama! Mama!
22: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
21: Mama, een kleurplaat!
22: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Mama!
23: Kijk nou, je zit naast papa.
22: Boek je vlucht.

0: Ah, dit blijft toch zo'n ongelofelijke dikke trek. Ik zie mezelf weer helemaal in de kantine van het Friedland College, weet je wel, met gestolen geld van mijn ouders, broodjes kipcorn halen. En dan was dit de tune die je hoorde in de pauze. David Guetta, When Love Takes Over. Ik ben bij de avondshow van 3FM en ik ga je heel eerlijk zeggen, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met Team Avondshow. Ik vraag mij af of er morgenavond wel een uitzending is.
1: Andres Oudijk.
0: Ik wil deze vraag eens even bij jou opgooien. Hoe leer jij een slechte gewoonte af? Want dat is waar jij en ik het zo meteen over moeten hebben. Heb je daar een bepaalde tip voor om van slechte gewoontes af te komen? Wat er aan de hand is en of er morgen wel een avondshow is? Nou, daar moeten we straks maar over verder kletsen. Doen we na het nieuws van 8 uur.
2: 3FM.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.

0: september is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Noah Kahan.
0: 3FM.
1: BNN Vara.
0: Andres Oudijk.
2: Ja, als je het ticketalarm voorbij hoort komen, dan moet je zo snel mogelijk appen. Je naam en je reden waarom jij naar Noah Kahan wil. Avondshow met nu Haven.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Roxy Dekker. Bare Minimum.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Basti Dekker, je hoort haar nieuwste tune, Bare Minimum, in de avondshow van 3FM. Ja, ik vertel je net, ik vraag mij af of er morgen wel een avondshow is op dit tijdstip. En in ieder geval niet met mij. Ik zie al hele bezorgde berichten, onder andere van Roos in de luisterapp. Ze zegt, nee toch, wat is er nou, geen avondshow, daar hou ik van. Vooral met jou erin. Ja, ik moet dit eventjes goed met je doornemen.

0: Ik wil stoppen. Mijn collega Roan, wil jij stoppen?
1: Ik wil heel graag stoppen.
0: Ah, gaat nog niet goed.
1: Nee, het gaat verschrikkelijk.
0: We moeten hier zo meteen even verder kletsen. Hoe ben jij ooit van slechte gewoontes afgekomen? Hoe heb je dat gedaan? Geef me even wat houvast. Vertel ik je zo meteen wat er aan de hand is.

0: Het is altijd goed om een beetje Arctic Monkeys jouw kant op. Je hoorde Fluorescent Adolescent bij 3FM. Ja, laat ik maar gewoon gelijk met de deur in huis vallen. Deze boodschap. De avondshow moet stoppen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is echt te lang doorgegaan. Het is niet goed voor de gezondheid. En dit is het punt dat ik denk, ik trek aan de bel.
2: Andres Oudijk.
0: Kijk, dit avondprogramma wordt gemaakt door mij. Mijn naam is Andres, ik ben er tot aan 9 uur. Maar dat doe ik samen met mijn collega Roan.
1: Ja.
0: Ja, en ik ga maar gewoon met de deur in huis zeggen, wij zitten vandaag op kantoor en wij hebben eigenlijk hetzelfde probleem.
1: Ja, nou ja, ik zit slecht in de wedstrijd. Ik kom moeilijk uit mijn woorden nu.
0: Ja.
1: Mijn concentratie is vervlogen.
0: Ja. Nou ja, het is gewoon klaar.
1: Ik ben er niet bij. Nee.
0: Nee, het ding is, we moeten stoppen.
1: Ja.
0: En ik vind het gek om te zeggen, omdat ik eigenlijk niet eens doorhad dat ik het zoveel deed. Maar ik moet echt stoppen met blowen. Ik kom gisteravond ook thuis en dan ben ik zo hyped. Heb ik zo'n adrenaline in mijn lichaam. Dan is mijn hoofd zo aan het ratelen. Dan ben ik zo blij dat we een leuke radioshow hebben gehad. En dat we een leuke TikTok-stream hebben gehad. En dan ben ik helemaal pumped up. En er is maar één manier om mezelf rustig te krijgen.
1: Even langs de kikker.
0: Dat is even langs de kikker. Ja. En voor je het weet lig ik weer helemaal sternakel op de bank.
1: Ja.
0: Maar dan val ik pas rustig in slaap. En dat gebeurt me een paar keer per week. Dat ik echt op een gegeven moment dacht, ja, dit is niet meer goed. Jij, Roan, moet ook stoppen.
1: Ja, ja, niet met blowen. Of, nou ja, misschien twee vliegen in één klap, hè, weet het niet. Maar met roken. Dit is dag twee, maar alle ontwenningsverschijnselen, ik weet niet wat het allemaal is, maar ik heb ze allemaal. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ik heb wel oké geslapen. Kakken lukt ook nog wel, maar voor de rest geen concentratie. Ik ben er echt niet bij. Ik ben chagrijnig de hele dag.
0: Prikkelbaar. Ja, ik heb het gemerkt.
1: Dan werk ik ook nog eens met jou. Dus
0: ja, dat maakt
1: een zware week, hoor. Ja.
0: Maar vind jij het ook, want kijk, ik vind het woord verslaafd,
1: ja,
0: dat vind ik een heftig woord.
1: Ja, maar ik ben dat wel echt.
0: Ja, klopt.
1: Als je een half pakje per dag rookt, dan ben je toch gewoon verslaafd.
0: En dan ben je gewoon terminaal.
1: Ja. Ja, hoe zou ik eruit zien zonder die sigaretten? Ja. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
0: En ik weet niet of je dat herkent, dat je zelf ook wel eens in je leven op het punt hebt gestaan dat je dacht, oké, ik moet mijn leven gaan veranderen. Een jaar geleden was ik de fitste versie van mezelf. Ik ben een week of 8 in Thailand geweest. Daar heb ik 3 keer per dag gebokst. Ja. Ik was zo fit, jongen. Rico Verhoeven had ik eruit geslagen. Echt waar, ik zweer het je.
1: En waar is het dan misgegaan?
0: Nou ja, dat is de zomer, denk ik. Deze afgelopen zomer, ik heb geen vakantie gehad.
1: Nee.
0: Dus ik heb eigenlijk, ja, mijn laatste vakantie was letterlijk een jaar geleden.
1: Je hebt wel vakantie gevierd, maar je had alleen geen vakantie.
0: Exact, alleen maar doorgeknald. En dan om mezelf een soort van gerust te stellen en te denken, hey, ik moet ook even ontspannen,
1: ja,
0: ben ik gaan blowen. Wat is voor jou het punt dat je dacht, nee, ik wil stoppen met met die peuken?
1: Nou, de twee grote dingen eigenlijk. Eén is geld. Het kost me toch echt wel klauwen om het geld.
0: Ja.
1: En twee is, ik ben dit jaar oom geworden.
0: Ja.
1: En ik heb een heel leuk nichtje en ik wil niet de rokende oom worden.
0: Ja.
1: Want zien roken doet roken.
0: Ja.
1: Ja, en gek genoeg staat je eigen gezondheid dan niet op de eerste plek. Maar dat vind ik ook belangrijk. Maar dat is niet de hoofdreden dan.
0: Ga je dan ook stoppen met bier drinken?
1: Ik ga me niet al het lekkers uit het leven ontnemen.
0: Kijk, Roan, het is gewoon klaar. Jij en ik, we moeten stoppen. De avondshow, teamavondshow, moet en zal stoppen. Maar laten we dit even samen doen. Want ik kan me voorstellen dat jij in je leven ook wel eens zoiets hebt meegemaakt. Als je nog advies hebt, kom maar door in die luister-app. Zometeen heb ik een expert geregeld. Ik kan wel zeggen, een oud liefhebber. Iemand die op meerdere vlakken wist hoe je van het leven moest genieten. Welcome.

0: The Sound of the Summer. Zo. Ja, zie je, dat krijg je als je stopt. The Sound of the Summer, gemaakt door Da Bauza. Een liedje heet Magnetic. Hoor je in de avondshow van 3FM. Ja, ik noem het maar gewoon zo. De avondshow gaat stoppen.
1: Andres Oudijk.
0: Ja, maar het is echt gewoon klaar. Ik merk dat het voor mijn gezondheid niet goed is. Ik ben weer aan het trainen voor 2 hardloopwedstrijden. Waaronder een nieuwe marathon. En dit is gewoon niet meer te doen op deze manier. Er moet iets veranderen. En daarover hebben mijn collega en ik, mijn collega Roan en ik het vandaag gehad. Ja. Roan, jij wil graag stoppen met...
2: roken.
0: Ja, en ik wil ongelooflijk graag stoppen met blowen. Roan, jij vindt het ook echt moeilijk, hè, dat stoppen.
2: Ja, zeggen de eerste 3 dagen zijn het moeilijkste. Ja. We zitten nu in dag 2 of 1,5. Ja.
0: Johan Derks is echt een lieve teddybeer naar jou.
2: Ik moest echt mijn best doen om gewoon een beetje normaal tegen mensen te doen vandaag. Ik vond alles en iedereen vervelend. Ja. Ik kan mijn concentratie niet bijhouden. Het is verschrikkelijk.
0: Ja, en ik vind dat met blowen vind ik het dus het kutte dat ik dan tegen mezelf zeg... ah, joh, ik stop, ik doe het 1 keer in de week of 2 keer in de week. En dan lukt het me gewoon niet. Nee. Ik durf mezelf, en dat vind ik misschien ook het erge... ik weet niet of ik mezelf verslaafd durf te noemen. Want ik denk dat als je verslaafd bent...
2: Fase 1, hè, ontkenning.
0: Ja, nee, maar bro, als je zegt... als je verslaafd aan iets bent, doe je het elke dag.
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens.
0: En ik doe dat niet. Ik blow niet elke dag, maar wel 2 of 3 keer in de week.
2: Ja, volgens mij, als het gewoon structureel is voor... kijk, ja, als je elk weekend je helemaal de tering in zuipt, maar door de week...
0: ben je ook
2: een
0: alcoholist? Nee, man.
2: Nee, maar dan ben je wel verslaafd aan alcohol.
0: Ik heb zwaar geschut ingezet. Zometeen een audiobericht van iemand die echt weet hoe je moet leven. Dat is namelijk Barend van Delen. Barend van Delen is zeg maar verslaafd geweest aan alles wat je ongeveer in je leven kan bedenken.
2: Als iemand het weet...
0: dan moet we hem even checken. Ik ga eerst ook eventjes naar Mino. Mino, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bent opa geworden, toch, laatst?
3: Ja.
0: En toen zei jij tegen jezelf, dubbele punt...
3: ik ga stoppen met roken.
0: Oké. dus jij wilde er ook vanaf.
3: Ja.
0: En er zijn een aantal mogelijkheden. Dat kan op discipline, op karakter. Maar Mino, jouw kennende... Nee, hoe heb je dat gedaan, jongen?
3: Ik ben er nog steeds mee bezig, want het is gewoon vrij lastig. Ik heb ook van die nicotinepleisters en dan merk ik gewoon van ja, als je die pleisters op hebt, inderdaad heb je minder zin om te roken. Maar heb je één dag zo'n pleister niet op, ja, dan zit je gewoon weer te paffen.
2: Oh ja, maar het werkt dus wel, Mino, want ik heb ze, ik had ze vanochtend binnen willen hebben, maar ze kwamen te laat, dus ik word de hele dag helemaal gek. Maar jij zegt, het werkt dus wel.
3: Ja,
2: maar
3: ik heb toch zoiets van ja, maar het is nog steeds nicotine waar je binnenkrijgt.
2: Ja, dus dat is waar, maar het is,
3: En ding is, in 2017 heb ik een hartaanval gehad. Toen ben ik direct gestopt met roken.
0: Maar dit is dus het punt wat ik niet wil bereiken. Ik wil niet dat mijn gezondheid zo fucked up wordt... dat ik, wanneer ik de marathon ga rennen... dat ik bijvoorbeeld bij wijze van spreken door mijn poten heen zak... en dat ik dan denk, nou, goh, laat ik maar stoppen. Ik wil het voor zijn. Ik wil gewoon, omdat mijn hoofd het wil... moet het ook gebeuren. Mino?
3: Ja, maar dat is wel het beste. Je moet echt iets hebben waarvoor je zelf ook echt achter staat.
0: Ja.
3: Dus, maar als jij denkt van ja, nou het kan nog wel een dagje, ja, dan gaat het niet werken. Dan merk ik nou ook. Ik probeer wel, maar de echte motivatie is er nog niet.
0: Maar doe jij dan mee met deze challenge? Met Team Avondshow gaat stoppen?
3: Wanneer gaan we beginnen?
0: Nou ja, vandaag.
2: Ja, vandaag wel.
3: Vandaag meteen.
0: Ja. Of zeg jij...
3: Echt? Maar ga jij dan ook helemaal stoppen met blowen? Kijk, want ik blow ook precies 2 of 3 keer in de week.
0: Oh. Ja. Mino heeft het hele pakket.
3: Dus ik drink niks.
0: Nee, oké. Okay. Nou, Mino, ja of nee? Doe je mee?
3: Ja, dat doe ik mee.
0: Oké. Okay. Team Avondshow gaat stoppen. Als je wilt joinen, dan weet je ons te vinden via de luisterapp. Zo meteen ga ik even naar Barend. Barend van Delen van de middagshow van 3FM. Je hoort hem na Sienna Spyro.

0: Ja, dikke stem. Ik loef het. Shanna Spyro, Great Expectation, hoor je bij 3FM. We hebben het over stoppen. Team Avond gaat stoppen. Ik ga stoppen met blowen. En Mino, luisteraar Mino en mijn collega Roan, die gaan stoppen met roken. Ik zie heel veel tips binnenkomen in de luister-app. Zo zegt Ronald, pak het aan zoals je vaak je uitzendingen doet. Gewoon tegen jezelf blijven zeggen, die neem ik straks. Ja. En iemand zegt ook nog, ga lekker veel sporten. Ik heb ook eventjes een expert gevraagd. Iemand die aan den lijve heeft ondervonden hoe het is om alle middelen die er zijn in je mik te gooien. Namelijk Barend van Delen. Ik hoorde vorige week donderdag in de middagshow zo'n mooi bericht. Barend is 2 jaar clean. Ja. Helemaal nuchter.
1: Ja, ja,
0: gestopt
1: mooi.
0: Met drinken, gestopt met alles wat er is. Ik vind dat zo ongelooflijk knap. En dat triggerde bij mij ook wel iets. Dat ik dacht, ja, moet je nagaan. 2 jaar. Barend die geeft het volgende audio-appie. Ik heb hem gevraagd, Barend, wat is voor jou de eerste stap geweest om te stoppen met drinken? En hoe heb je die stap dan gezet?
2: Andres, jij vraagt aan mij wat nou de eerste trigger is en waarom ik stopte en bla bla bla. Weet je nou, oké, alright. Ik wil even wat anders met jou doen. Stel jezelf even de volgende vraag. Als jij ervaart dat jij er problemen mee hebt, en dat heb je, want anders ga je het hier niet over hebben. Waarom doe je jezelf niet het volgende cadeau? Hey, je bent net begonnen aan een nieuwe avondshow. Je bent begonnen aan een nieuw pad in je carrière. Waarom probeer je niet een jaar lang te stoppen met alles? Waarom doe je dat niet een jaar? Waarom ga je niet een jaar proberen wat het allemaal doet? En of het je beter maakt. En of het je leven beter maakt. Of het je shows beter maakt. Waarom zou je die uitdaging niet aangaan met jezelf? Gewoon een jaar. En dan bedoel ik ook echt volledig abstinent. Hè? Geen drank, geen drugs, geen slaappillen, niks. En dat is heel moeilijk. Maar het leven is kort. En je hebt jezelf ook, wat zullen we zeggen, een jaartje 12 ondergedompeld in dit. Je weet nu een beetje wat de resultaten zijn. Waarom geef je jezelf niet het cadeau, want ik kan je zeggen het is een cadeau, om een jaar lang met alles te kappen. En dat ga je vastleggen, dat ga je filmen, daar ga je een heel ding van maken, het hele pakket. Probeer dat gewoon eens, want je kunt wel stoppen met het een, dan wordt het ander weer te groot. En stop je weer met het ander, maar hou je het ene leven, dan wordt het ander weer te groot. Dus dat zou mijn tip zijn, weet je. Dat zou mijn tip en ook een beetje mijn vraag zijn. Ik ben benieuwd.
1: Als je zegt mij stopt met roken, dan zijn we er ook.
0: Nee, maar ik zeg je heel eerlijk, dit is natuurlijk iets wat ja, dit kan ik op een presenteerblaadje geven. Dit gaat mij niet lukken. Dit gaat mij gewoon niet lukken. En dat is, vind ik ook gênant om toe te geven. Ik vind dat ook fucked up. Maar ik haal zoveel lol uit een biertje drinken met vrienden in de kroeg. En dat dan escaleert naar een avond dat je op een random huisfeestje belandt. Ik kan dat niet. En het eerste wat ik ook denk is, ja, als ik zou stoppen met blowen en met drinken, wat ga ik dat doen met ADE? Ja, maar weet je wel, je gaat ook niet naar een nachtclub met een bosje wortelen en een gemberteentje.
1: Nee.
0: Ik ga hier wel over nadenken.

Topic en Becky G, zij maakt de Sorry Papi. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk dat jij en ik deze dinsdag samen doorbrengen. Ik heb Somber voor je. Het is Back to Friends bij 3FM.

0: Het is somber in de avondshow van 3FM. Ik ga je even een kijkje geven achter de schermen van radio. Ik word namelijk net gebeld. En dat belletje was niet bedoeld voor mij. En dus ook niet voor jou. Maar ik vond het wel heel leuk. Het is namelijk niemand minder dan Ton. Ton, goedenavond.
1: Hey, goeiedag.
0: Jij belt voor het geluid.
1: Dat klopt.
0: Het geluid is nu waard 14.231 euro.
1: Ja, dat is mooi.
0: Wat ga je mee doen, Tom?
1: Ik ga even op vakantie.
0: Tom, wat denk je dat het geluid is?
1: Ik denk dat het een biertje is wat geopend wordt en dan ingeschonken.
0: Een biertje dat wordt geopend en ingeschonken. Als het goed is, Tom, dan win jij dat bedrag. Of het goed is, dat kan ik je niet vertellen. Je belt namelijk met 3FM.
1: Oké. Okay. Doe je niet mee met Raad het Geluid?
0: Nee, dat is een ander radiostation.
1: Oké, okay, ik heb net ChatGPT gevraagd van geef me even dat nummer, want ik weet niet welk nummer ik moet bellen.
0: Oh nee, wat kut. Ja, ik wil je wel helpen. Kijk, ik bedoel, je bent nu bij 3FM. Kan ik dan nog een plaat voor je draaien, dat je lekker hier blijft?
1: Jawel.
0: Oh. Wat vind je mooi?
1: Let's get down to business.
0: Van Tiesto.
1: Ja, zeker.
0: Nou, oké, okay, ik beloof je dat ik die plaat ga draaien als jij lekker 3FM blijft luisteren, oké?
1: Okay? Oké, okay, ga ik doen.
0: Oké. Okay.

0: Tiësto en The Business. Kijk, en zo hou je weer een klant bij 3FM. Tom, van harte welkom.
1: Welkom, Tom.
0: Ja, leuk. Kijk, bedoel, je kan hier dan geen geld winnen, maar je kan hier wel gewoon je lievelingsliedjes op de radio krijgen.
1: Ja, en de hele september tickets.
0: Ik wou net zeggen, als je ticket allemaal af wordt gaan, dan moet je zo snel mogelijk appen waarom jij naar Noah Kahan wil. En je leeftijd en je naam, en wie weet ben je er dan gewoon bij. Zometeen duik ik even verder met Eva Kleven in wat er allemaal in 3 voor 12 zit. Maar ik geef eerst even jou de mogelijkheid om jouw lievelingsliedje op de radio te krijgen. Gaat als volgt.
1: Vet.
0: Wat zit er in je hoofd? Wat moet er op de radio? Welk liedje heb jij herontdekt? De eerste beller die mag het zeggen. Zodra ik op de gong klik, dan is het jouw teken om te bellen met 09091336. En dan kan je gewoon tegen me vertellen wat je nodig hebt. Hey, daar is de gong al. 09091336. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het mag alles zijn. Ik ben echt zo niet judgmental vandaag.
1: Ik hoop wel dat het iets energieks is.
0: Heb je het nodig?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Kom een beetje. Pam, pam, pira. Weet je, dat soort dingen.
0: Oké. Oh, dat is al heel snel. Een hele goede avond met wie?
2: Hallo.
0: Hallo. Met
2: Shanti.
0: Shanti, je bent op de radio. Als je die radio ook even uit zou willen zetten, Shanti, dan zou dat helemaal super zijn.
2: Ja, ik zet het uit nu.
0: Ja. Shanti, wat heb je nodig vanavond?
2: Ik dacht dat deze voor de Noah Kahan was.
0: Oh! Shanti, nee, dan moet je echt het ticketalarm horen.
2: Oh, oké. Okay. Wat is dit voor dan?
0: Nou, dit is gewoon een liedje wat je op de radio zou willen horen.
2: Oh, Noah Kahan dan? Ja.
1: Alex, Shanti.
0: Oké, maar kom dan even niet met die obvious one. Wat vind je zo'n mooiste liedje dan?
2: Ik wil misschien Stick Season van Noah Kahan.
0: Ja,
2: Kahan.
0: Toch Stick Season, oké. Okay.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Vind je dat de mooiste?
2: Ja, is goed.
1: You know, pump it up.
0: Ja. Oké, okay, Shanti, hou het ticketalarm in de gaten.
2: Is goed, doei doei.
1: Zij stond helemaal klaar, hè?
0: Ja, maar heel goed. As you

0: Nou, dat heb je wel gekregen in de vorm van Milky en Mallgrab. Zij maakte Just The Way You Are, hoorde je bij de avondshow van 3FM. Hallo Eva Kleven.
1: Hi, goedenavond.
0: 3 voor 12 radio op het punt van beginnen.
1: Ja.
0: 2 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek.
1: Ja.
0: Wat heb je bij? Want het is ook wel weer druk op de gangen.
1: Ja, en dan weet je, er is live muziek te vinden in de livebox vanavond. Ja, een beetje in het thema van de trui die jij aan hebt. Baby roze. Er is een soort decor gebouwd door de artiest zelf.
0: Mm-hmm.
1: Elmer heeft met duct tape die hele livebox onder handen genomen.
0: Ja, die livebox is groen?
1: Nee, die livebox is zwart. Het zijn alleen maar zwarte doeken. Maar inmiddels is het gewoon één roze, babyroze bedoeling. Ik weet niet wat ze precies gaat uitvoeren, maar I'm here for it.
0: Wat super.
1: En ik heb nieuwe muziek van Nothing But Thieves.
0: Ja,
1: jij bent groot fan, hè?
0: Ja, ik ga zeker luisteren. Track van de dag is het toch?
1: Ja.
2: Yep. 3FM.
3: Ster. Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist. DA.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: TrueLease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1+1 gratis.

0: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Thieves en live muziek van Elmer. Eerst het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Ook nog een vertraging op de weg. Eline, waar staat het vast?
4: Ja, er is 1 file op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Heerde-Zuid en Heerde staat er 3 kilometer file. Net was het toch 19 minuten, maar inmiddels is het nog maar 14.
0: Oké, lekker doorrijden en radio blijven luisteren.
5: 3FM.
0: Ster. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Noah Kahan.
14: 3FM.
15: VPRO.
14: Eva Kleven.
0: Yes. Vanavond breng ik je in 2 uur weer helemaal op de hoogte. Er valt genoeg te ontdekken met op dit moment een opbouw van een decor in de livebox waar je u tegen zegt.
14: 3 voor 12 radio.
0: Ja, de livebox kleurt roze. Dat heeft alles te maken met de live act van vanavond. Over een uurtje hier weer live in 3 voor 12 radio, Elmer. De track van de dag heb ik voor je. Die is vandaag van Nothing But Thief.
4: Vandaag maken ze bekend dat ze maar liefst 3 shows doen in 24 uur... in Brussel, Londen en de allerkleinste zaal van Tivoli Vredenburg. En dat is niet alles, want we werden ook nog getrakteerd op nieuwe muziek. A Different Kind of Happiness heet de nieuwste single. Ik ben benieuwd wat je vindt van deze. Luister hem en laat weten in de NPO Luister-app wat je vindt van de...

nieuwste album Stray Dogs. Is track van de dag vandaag. Zij gaan 3 shows doen binnen 24 uur in Brussel, Londen en Tivoli Vredenburg. Tickets zijn vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar. Maar de vraag is, wat vond je ervan? Kom maar door met je

0: Op 3FM vanaf 9 uur al een week of twee hoor je 3 voor 12 radio. Tot een uur of 11 breng ik je helemaal op de hoogte.
1: 3 voor 12 radio.
2: Eva Kleve.
0: Ik ben Eva, hele goede avond. Op de maandag en dinsdag hoor je mij. Op woensdag en donderdag mijn collega Jasper Leidens. En ik mag je vertellen dat er nieuwe muziek is van Nothing But Thieves. Mocht je hem net gemist hebben, het is bij ons de track van de dag. De track die je gehoord moet hebben. En hij klonk zo.

A Different Kind of Happiness. Word je er blij van of niet? Nou, ik kijk eens eventjes in de NPO Luister-app. Een boy die zegt, de nieuwste van Nothing But Thieves lijkt wel iets op Radiohead. Uit de tijd van OK Computer, vind ik. Heerlijk dus. Ja, dat snap ik wel. Het is echt een soort van rockballad. Zus die zegt nice. Annelies zegt te gek. Eve zegt goed nummer. Heel benieuwd naar een hele album. En Johan, dat is de emoji-man. Die stuurt alleen maar blije emojis. Een rockhandje, een box, hartjes in zijn ogen. Nou, dat betekent dat je hem volgens mij wel kan waarderen. Nieuwe muziek ontdek je sowieso gewoon hier zo. In de avond op 3FM bij 3 voor 12 Radio. Met genoeg voor je klaarstaan. Zometeen een classic van Radiohead. Dat ga jij fijn vinden, Barry. Maar eerst de nieuwste van Vrouwkje. Die heet Geen Rem en die hoor je nu op 3.

Just Might. En dan nu echt een classic van Radiohead. Met daarbij het nieuws, ze gaan weer optreden. In mei en juni van volgend jaar. Ja, vorig jaar waren ze ook al op een soort residency tour verspreid over Europa te zien. Nederland kwam helaas niet voorbij. Je moest naar Berlijn of naar Kopenhagen. En geluk hebben met tickets, want alles was helemaal uitverkocht natuurlijk. Maar goed, ze gaan dus weer op tour. Goed nieuws. Voor mensen in Australië en Japan. Of als je zin hebt om daar naartoe te gaan, of toch al een ticket hebt liggen. Of even heel veel geld neer wil leggen om de mannen te zien. 21 shows gaan ze doen. Het begint op 3 mei in Perth in Australië. Ja, wel echt een aanrader. Het eerste festival waar ik ooit naartoe ging was Seagat. En daar heb ik ze ook gezien. En dat zal ik nooit van mijn leven meer vergeten. Ongelooflijk vet. Dus, genoeg reden om ze weer eens de radio op te slingeren. Radiohead en Idiotheek hoor je nu bij 3FM. 3 voor 12 radio.

0: vandaag jouw kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh mijn god.
3: Jij gaat naar Klaas!
4: Jij gaat naar Hondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
0: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
5: 3FM
0: Ticketmaand.

Heights of Magnolia van Anthony Smirk. Afgelopen weekend nog de co-host bij Vera on Track. Daar ging het over grote levenskeuzes, zoals een break-up of een hele grote verhuizing. Luister het even terug via de website van 3FM. Hij had echt hele fijne, mooie dingen te zeggen namelijk. Nu een nummer waarvan ik echt geen genoeg kan krijgen.

nummers die eerder al bestaan, maar herinterpreteerd worden. Op dat album, Synonym gaat het heten. Samengewerkt met Chaka Khan, met Robert Glasper, met Willow, met Ahoni. En op deze track hoor je niemand minder dan Lian La Havas.

Morning. Sommieu, genoeg Nederlands talent vanavond. Ook weer in 3 voor 12 Radio. Met Sommieu over een minuut of 40. Elmer natuurlijk in de livebox. We staan vanavond ook nog aan de vooravond van de start van de popronde. Aankomend weekend gaat het rondreizende festival vol met nieuw talent weer van start. En daar doet ook een oude bekende aan mee. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Een gloednieuw nummer van een Nederlandse artiest heb ik voor je klaarstaan als Hollandse nieuwe. Maar eerst Olivia Rodrigo op 3. Dit is Serena Joy.

0: allemaal bij. 3 voor 12 Radio. Melden zich vrolijk in de NPO-luister-app.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Om onder andere op de hoogte te worden gehouden van welke Nederlandse muziek er allemaal nieuw is. En deze week zetten we alle popronde-talenten in het zonnetje. En de popronde is dat rondreizende festival dat echt door het hele land nieuw talent laat zien. In cafeetjes, in theaters, in je buurthuis. Ze komen echt overal. Ze moeten allemaal ervaring op doen. Meer dan 100 talenten doen daaraan mee. En we lichten er een paar voor je uit, omdat we zeggen, ja, daar zit het talent echt. Daar zit het echt. En dit talent heeft het echt al bewezen. Hij is ex-frontman van Go Back to the Zoo. Een bekende Nederlandse band van een tijd geleden. Cas Hieltjes. Hij gaat verder als K. Dat is C-A-H. Is dus te zien tijdens de popronde. En zijn nummer It's You, daar vertelt hij het volgende over.
2: Hey Eva, hi. Leuk je te spreken. Dit is Cas. Ik heb een nieuwe single, It's You, van mijn nieuwe project K. En als je wil weten over wie het gaat, moet je even de videoclip kijken. Als je wil weten hoe het klinkt, zaterdag speel ik bij de opening van de popronde in de Sint-Stevenskerk in Nijmegen. En ik ga het nummer op het kerkorgel spelen. Nou, hoop je te zien daar. Goedje.

0: Jasper en een handjevol 3FM-luisteraars oog in oog met Fontaine's DC bij de 3FM Exclusive.
1: 3FM Exclusive.
2: Fontaine's DC.
0: En mijn collega Jasper, die was dolblij daar te zijn. Jasper Leidens, die hoor je op woensdag en donderdag bij 3 voor 12 Radio. En Jasper zou Jasper niet zijn als hij die mannen niet even voor de camera sleept om ze een paar vragen te stellen. Ik kan je vertellen, morgen in 3 voor 12 Radio alvast twee live tracks van die 3FM Exclusive met Fontaine's DC in 3 voor 12 Radio. En ook nog eens even een exclusief interview. Morgenavond dus. Lekker bij Jasper Leidens. Ik ben vooral heel erg fan van deze nieuwste van ze. Dit is Marianne op 3.
3: Luister naar onze nieuwe single.

a party star. Georgia Smith, Little Things. Oeh, wat een fijne tune is dit. Echt een beetje energie voor je deze avond. En die energie, die zetten we door hoor bij 3 voor 12 Radio. Met zometeen live muziek. Echt een spektakel. Download alvast die gratis NPO Luister-app, want dit wil je echt niet missen. Elmer zometeen live.

0: Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij And Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nieuw bij 24K.

0: Kitchen. Ramon Brugman is terug.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
1: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
0: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
1: Aan tafel!
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 3FM. Man, ik heb echt zin in het optreden van Elmer. Die staat zometeen in de livebox bij 3 voor 12 Radio. Eerst het nieuws van 10 uur.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
9: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
8: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
10: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
8: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
16: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Noah Kahan.
19: 3FM.
20: VPRO.
19: Eva Kleven.
7: Fans van live muziek, alright. Elmer in de livebox, zometeen hier bij 3 voor 12 Radio. Dit is hier Santigold en Disparate Youth.

0: Hopes 3000 bij 3FM. Kijk, ik weet dat dit een radioprogramma is en dat het vooral gaat om het geluid. Maar laat dit nou het moment zijn dat je echt via de livestream mee moet kijken. Dit is echt even het moment.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Ja, in de livebox staat visionair Elmer. Niet alleen artiest en producer, maar ook theatermaker, acteur, kunstenaar, zomergast en tegenwoordig ook punker. Ze heeft de livebox helemaal omvertoverd, zodat wij een kijkje kunnen nemen in haar wereld. En dit wil je echt, echt, echt, echt zien. Dat kan gelukkig ook. Kijk even mee via Kijk Live, via de gratis NPO Luister app. Of ga naar 3fm.nl/live, want dit wil je niet missen. Nu live bij 3 voor 12 Radio, Elmer met Geen Beest.

geen beest. Elmer live bij 3 voor 12 Radio. Holy crap, wat een energie in die livebox, joh. Hij is gewoon helemaal gesloopt. Ik denk dat er niks meer heel is. Maakt ook niet uit. Het is de energie waar het om gaat. Gooi een beetje liefde voor Elmer deze kant op. Ik ben heel benieuwd wat ze te vertellen heeft over het nieuwe album wat er aankomt. Man, oh man, zo gaat het heten. Ze komt deze kant op en we praten zo meteen verder in 3 voor 12 Radio.

0: Livebox hoorde je en zag je Elmer met Geen Beest. Inmiddels is ze aangekomen in de studio.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Ja, Elmer dus. Met een track van haar nieuwe album, Man Oh Man. Ja, daar ga je al moshend en punkend al je frustratie en liefde tonen voor de moderne man.
2: Ja, dat klopt. Het is elke keer een extatisch om dit live te kunnen spelen.
0: Ja, je bent nog een beetje zo... Er zit
2: soort
0: veel
2: enthousiaste
0: in.
2: Hond.
0: Ja, er zit veel in. Maar welkom in de studio. Fijn dat je er bent. Oké, die frustratie en die liefde. Is die tweestrijd ook aan jou aanwezig?
2: Ja, zeker. En ik denk ook dat je die op de plaat hoort. De plaat maakt eigenlijk een reis van frustratie en woede naar liefde en puberale verliefdheid. Mm. Naar angst, naar een enorme zachtheid en liefde en erkenning van de man.
0: Het is nodig, hè?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het best zwaar is om in deze tijd een man te zijn. En dan bedoel ik een man die bezig is met hoe je op een goede manier een man bent.
0: Ja.
2: Of hoe de nieuwe man eruit zou zien. Of ja, nieuwe man, wat is dat voor term?
0: Ja,
2: ik begrijp wat ik bedoel.
0: Ik snap wat je bedoelt. En het sluit ook wel aan op wat je net zingt, rapt in Geen Beest. Wat ik ook probeer, meisje, ik maak jullie woedend. Ik ben geen beest, ik ben een mens, ik ben een man. Nou, eindelijk belicht je dan meteen de andere kant met een track die je net al hebt opgenomen. Sleutels tussen je vingers. Waar gaat die over?
2: Sleutels tussen vingers is een track die ik heb gemaakt samen met Ray Fuego. En die gaat eigenlijk, in mijn hoofd is dat een track als een filmscène. Waarin ik als vrouw 's nachts door het park loop. Bang voor mannen. Bang dat ik iemand zie. En ik zie 's nachts iemand op me afkomen lopen. En ik denk, oh nee, oh nee, oh nee. Dan krijg je het perspectief van Ray. Die een wit meisje over straat ziet lopen. En denkt, oh mijn god, oh die is weer. Ik zie al de schouders omhoog gaan. Ik zie alweer dat ze bang voor me is. Ik krijg weer dit gedoe. Ik word meteen geframed als een gevaarlijke, enge man.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk gaat de track in essentie over twee mensen die bang voor elkaar zijn in de nacht. En over het feit dat in angst bepaalde wokeness soms kan verdwijnen.
0: Ja.
2: Bij mij althans.
0: Jij bent natuurlijk ook zomergast geweest in VPRO Zomergast het laatste seizoen. Heb je daar veel reacties op gekregen? Op de dingen die je hebt gezegd, op ook dit soort uitspraken die je daar ook deed? Je mening heb je heel duidelijk gegeven, ook beargumenteerd. Heb je daar veel weerstand op gevonden of juist heel veel bijval?
2: Heel veel bijval.
0: Lekker man!
2: Ik had veel meer weerstand verwacht, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja.
2: Het was wel... Kijk, ik heb een album gemaakt over mannen. Dat kan natuurlijk niet, want ten eerste, ik ben geen man. Ten tweede, man is een veel te breed concept. Dus eigenlijk heb ik natuurlijk een album gemaakt over mijzelf en mijn projecties op mannen.
0: Ja.
2: En als ik daarover vertel, mijn mening over mannen, dan zijn er natuurlijk wel mannen die gaan stijgeren. Want wat ik in wezen doe, is een hele bevolkingsgroep over één kam scheren naar mij.
0: Ja.
2: Daar ben ik me ook heel erg bewust van.
0: Ja.
2: En ik denk dat als je de plaat hoort, dat je dat doorhebt. Maar daar kwamen af en toe wel van in Zomergast reacties van mannen. Ja. Of mannen die zeiden, hey, het is helemaal geen probleem om man te zijn hoor. Dus ik weet niet waar jij het over hebt.
0: En dan denk ik, super, het album is niet voor jou. Nee, all good. Is het album wel voor jou? Want jij bent natuurlijk ook iemand die een pak aantrekt, drag doet. Je comfortabel voelt met je mannelijkheid, neem ik aan. Is het album ook voor jou om uit te vinden waar de mannelijkheid in jouw leven een plek kan of mag hebben?
2: Zeker. Het album gaat ook over alle manieren waarop ik mij in mannen herken. Dat is deels omdat ik me vaak enigszins mannelijk voel. Tomboy-achtig zou je ook kunnen zeggen. En anderzijds is het omdat ik een tijdje de neiging had om mannen te dehumaniseren.
0: Mm.
2: Om ze tot vijand te maken. En dus wederom te veel over een kam te scheren.
0: Ja.
2: De beste remedie daarvoor is om te kijken, op welke manieren herken ik mij in mannen? Voel ik me ook een man? En kan ik me inleven in de mannelijke ervaring?
0: Ja.
2: Dus in die zin heeft het maakproces van het album me heel erg geholpen als mens.
0: Ik zou dat eigenlijk ook willen aanraden aan heel veel mannen. Kruip is een dagje in het lichaam, in het leven van een vrouw.
2: Dat vind ik trouwens heel interessant aan de tijd waarin we leven.
0: Ja.
2: Ik denk dat het voor mij nu mogelijk is om een album te maken over mannen. Maar ik denk niet dat er nu een man een album zou kunnen maken over vrouwen. Ik denk dat we dat als maatschappij niet zouden accepteren.
0: Ja.
2: Terwijl ik eigenlijk dat wel...
0: Ik zou het wel willen hoor.
2: Fucking goed zou vinden. Want waar het mijn essentie om gaat, is de poging tot inleving. Dus ook mijn poging tot

0: Inleven in mannen mag mislukt zijn op de plaat, maar het gaat om dat ik het probeer.
1: Ja.
0: In die zin zou ik ook een man gunnen om een plaat over vrouwen te maken.
1: Ja, wat zou er gebeuren als dat, ja, stond aan de knikker, verketterd gewoon meteen? Of...
0: Ja, en dat snap ik. Deels begrijp ik dat ook, maar deels denk ik dat we als samenleving weer iets meer terug mogen naar het gevoel, kan je je niet wel inleven in de ander? Zijn er niet wel delen van de ervaring van een ander? Je zal het nooit helemaal begrijpen, dat weten we. Mm-hmm. Maar je kan je wel deels erin inleven. Ik denk dat het ons als maatschappij best wel zou helpen als we daar wat meer naar terug zouden gaan.
1: Ik ben het helemaal met je eens, ik kan niet anders zeggen. Fijn dat je er bent.
0: Yeah.
1: Je hebt ook nog een prachtig plaatje meegenomen wat jou heeft geïnspireerd. En het grappige is, ik zat te denken, er is een andere artiest geweest die is ook hier gekomen. En die heeft ook een inspiratietrack van MF Doom aangevraagd bij mij. En weet je wie dat was?
0: Nee.
1: Ray Fuego. Ja, het is toch niet te geloven. Die dan weer met jou meedoet vandaag. Nou, ik vind het heel grappig. Waarom deze artiest? Waarom deze Doomsday?
0: Ik heb deze plaat samengemaakt met producer Keenan Mundane. En dat was een fantastisch maakproces. Mm. En vooral omdat ik een muzieksmaak met hem deel.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je veel invloeden van de MF Doom op de plaat hoort. Zowel in soort van audiocollages als in soort van oldschool gekkige sampletjes.
1: Ja, ja.
0: En we delen een grote liefde voor JPEG Mafia. Ik voel gewoon, hij is de fucking beste producer van Nederland.
2: Mic check.

dat aankomende... Nee, niet volgende week vrijdag komt het uit. Man, oh man. En daar staat deze ook op. Ik ben zo blij dat ze er is. Meekijken kan nog steeds via 3fm.nl/live. Of kijk mee via de NPO Luister-app. Dit wil je niet missen. Want dit is live bij 3 voor 12 Radio Elmer. Met ook een poos.

Ja, dat is gewoon een single person moshpit in de livebox. Damn, ook een poos. Elmer, over een week komt er een nieuwe album uit. Man, oh man, ze is ook nog te zien in 9 oktober in de Oostpoort in Groningen. Er komen ook allemaal reacties binnen via de NPO Luister-app. Ja, ik snap dat je hier fan van bent. Wat een energie. Remmert, die zegt beestachtig goed live optreden. Rosalien zegt, oh, dit brengt me gewoon weer terug naar haar optreden op Hit the City. Echt tof om te zien. Ook 29 oktober 013 in Tilburg. 31 oktober Paard Den Haag. Ja, genoeg kansen om haar live

0: kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh my god.
3: Jij gaat naar Klaas!
4: Jij gaat naar Hondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm?

0: season.
1: Milo laat het lukken. Alleen jij bij 3 voor 12 Radio.
2: De doorgeefplaat.
1: Wat zo leuk is aan 3 voor 12 Radio is dat je één show hebt, maar twee verschillende DJ's. Op de maandag en de dinsdag hoor je mij, Eva. Hi! Ik hou van muziek, maar net weer van andere muziek dan mijn collega Jasper Leidens, die je hoort op de woensdag en op de donderdag. En daarom geven wij elkaar af en toe even een tipje, zodat de een kan wennen aan de muzieksmaak van de ander en jij daar gewoon eigenlijk alleen maar hele goede muziektips bij krijgt. Ik heb weer een tipje gekregen van mijn collega Jasper. Dus Jasper, kom er maar in.
3: Hey Eva, hallo. Het is Jasper hier en ja, ik moet eventjes inbreken, want een nieuwe week betekent een nieuwe muziektip. Oftewel, een nieuwe doorgeefplaat. Ja, vandaag is het van een stem die je absoluut gaat herkennen als je The Last Dinner Party kent. Het is namelijk Aurora van die band. Ze hadden afgelopen december eventjes wat tijd vrij. Dus zij heeft een heel solo-album gemaakt, waarvan nu de eerste single uit is. En ja, het klinkt heel erg als The Last Dinner Party, maar je weet, ik ben daar fan van. Dus ik vind dit ook weer heel erg goed. Hoe vind jij het? Is dit net zo'n coole act als The Last Dinner Party? Of denk je van, was lekker bij die band gebleven? Ik ben benieuwd. Rora and the Untamed, zo heet de band. Dit is Savage White Swan.

Untamed van Aurora van The Last Dinner Party. Ja, ik moet zeggen, het is gewoon niet helemaal mijn ding. Maar dat krijg je. Ja, sorry Jasper, ik zeg het maar gewoon eerlijk. Het is gewoon nog meer over de top The Last Dinner Party. En dat is wel een beetje het uiterste wat ik aan kan. Misschien vind jij hem wel fantastisch. Hier heb ik zo meteen nog een nieuwtje over. Dit is Stevie Wonder en Sir Duke op 3.

0: aangekondigd. 28 oktober speelt Stevie Wonder zijn meesterwerk Songs in the Key of Life, waar deze ook op staat, integraal in de Ziggo Dome. Ja, volgens mij gaat deze week ergens de kaartverkoop van start. Ik denk dat het een paar seconden duurt voordat het uitverkocht is. Ja, echt, oh my god, dat wordt wat, lieve mensen. In de tussentijd zijn er mensen die zich bij mij aansluiten en mensen die zich bij Jasper aansluiten. Bijvoorbeeld Cheert, die zegt die Savage White Swans, dat doorgeefplaatje, dat is dan maar gewoon helemaal in mijn playlist terechtgekomen. Bedankt Jasper van me. En Danielle, die zegt dan weer, ik ben het helemaal met jou eens, Eva. Ik vind de Last Dinner Party al veel en dit is eigenlijk nog veel meer.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio, met vanavond.
0: Ja, met vanavond even een kijkje in de velden, om het zomaar te zeggen. Net al aangekondigd, Stevie Wonder, Sir Duke and the Keys of Life. Integraal in de Ziggo Dome. Maar inmiddels is er ook in AFAS Live een heel, gedoe mee, wil ik zeggen. Een heel gebeuren. Mensen hebben echt de regen getrotseerd om erbij te zijn. Bij niemand minder dan Baby Keem, vanavond in AFAS Live. Amerikaanse rapper uit Las Vegas, ooit doorgebroken als het neefje van Kendrick. On my face.

0: 5 jaar op zich laten wachten. En die nam hij vanavond eindelijk mee naar Amsterdam. Yannick was erbij in AFAS Live vanavond om even te horen hoe die nieuwe plaat klonk. En hoe was jouw avond, Yannick?
1: Het was echt super dope. Super dope.
0: Wat goed.
1: Het was echt wel heel leuk om te zien dat zoveel mensen gewoon echt zijn tracks helemaal kenden. Ja. I was surprised. Ik wist niet dat zijn fanbase zo groot was in Nederland.
0: Wat vet is dat. Volgens mij zijn die artiesten die daar staan ook surprised. Zag je de verrassing op zijn gezicht of was het voor hem gewoon gesneden koek?
1: Nee, ik denk wel echt dat hij verrast was. Want uiteindelijk had hij ook een soort van insta-set, even een moment dat hij gewoon dacht van, yo, ik moet deze gratitude delen. En was hij gewoon LP's en vinyls aan het signen.
0: Gewoon
1: insta-set voordat hij zijn volgende tune ging doen. Dus dat was wel grappig. Ik denk dat het hem wel hitte.
0: Vet. En wat voor soort artiest staat er dan op het podium daar in AFAS? Het is best wel een toffe zaal ook om hem, denk ik, gezien te hebben. Is het een hype man? Is hij ingetogen? Staat hij er helemaal alleen? Wat gebeurt er op het podium?
1: So, het was sowieso echt wel een hele interessante stage design. Een beetje less is more, maar wel in het thema van zijn casino. Dus echt met toffe lights waar er ook leuke teksten op stonden en zo. Mm-hmm. En hij stond daar samen met een danseres. En dan moet je echt denken aan zo'n soort van oldschool danseres met helemaal van die grote veren in haar handen, veren op haar hoofd. Weet je wat je zag in Las Vegas back in the day, weet je wel?
0: Echt zo'n showgirl.
1: Ja. En verder stond hij daar dan alleen. En in het begin was het best wel moeilijk om hem te zien. Was hij eigenlijk best een beetje meer een silhouet in de stage design. Okay. Maar dat gaf het ook wel een soort van mysterieuze, coole ambience. En ik zou hem eigenlijk een beetje beschrijven als een aura farmer. Eerlijk gezegd.
0: Okay.
1: Dus soort van, hij komt wel echt om je te turn up. Hij, hij praat ook leuk met het publiek.
0: Ja.
1: Maar zijn hele ambience is een beetje mysterieus. En soms heeft hij dus momenten dat hij echt gewoon een ruimte laat vallen. Om gewoon te spelen met de anticipatie van de crowd. Er zijn ook echt gewoon stiltes geweest en zo.
0: En word je dan daarop aangestoken? Hoe doet hij dat? Vraagt hij zeg maar open de pit? Is het dat soort
1: dingen? Ja,
0: oké, got it.
1: Zeker. Wel zeg maar tegen family tijd was het echt zo van, gaan jullie de liefste show van mijn tour worden of niet?
0: Ja.
1: Iedereen gehyped om die moshpit echt groot te maken. En er waren ook momenten dat hij gewoon even helemaal niks deed. En dat je gewoon als crowd niet echt weet wat je moet doen. Dus je begint gewoon te juichen. En dan kijkt hij gewoon naar links en dan verwacht hij dat de linkerkant van de crowd helemaal scheelt. En dan kijkt hij naar rechts. En dan gaat hij allemaal van dat soort crowdspelletjes spelen. Dat was echt grappig.
0: Maar daar zit je natuurlijk wel op te wachten. Ik bedoel, je wil gewoon helemaal losgaan. En dat heb jij volgens mij ook gedaan, Yannick.
1: Ja, zeker. Ik heb gemorst alsof mijn leven ervan afhing.
0: Ik ben blij dat je er levend uit bent gekomen. Hey, wat was voor jou het moment van de set?
1: Ik hou sowieso echt ervan wanneer rappers gewoon hun woorden echt gebruiken om emoties te hitten. En hij eindigde zijn set met een liedje genaamd No Blame. Mm-hmm. En dat is volgens mij, ik denk dat zijn moeder is overleden, want daarvoor waren ook allemaal familiebeelden te zien met uiteindelijk Rest in Peace. En dat liedje gaat echt over dat hij soort van niet boos is op zijn moeder, ondanks het feit dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad. En dat hitte me gewoon echt om daarmee te eindigen. Dat vond ik heel mooi.
0: Hey, thanks Yannick. Ik ga ook wel even in de We Keep It In The Family, Baby Keem. Samen met Kendrick Lamar. Ik zou ook zeggen, turn up. Open the pit, let's go.
1: Yeah.
0: Bedankt, hè. Je hebt echt een topavond gehad. En thanks dat je er even over wilde vertellen in 3 voor 12.
1: Sowieso, geniet mee.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: 3FM. Hey, goedenavond. Het is 3FM waarin je luistert met de meeste muziek. En het laatste nieuws, dat krijg je van de NOS.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder. Profiteer.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Noah Kahan.
5: 3FM.
6: BNN Vara.
5: Anan Verboom.
7: Hey, goeie avond. 11:05. En Marije die is er al bij via de app. Die zegt, komt er nog een ticketalarm of kan ik naar bed? Ja, het enige juiste antwoord is wachten, wachten en wachten. Houd 3FM in de gaten, dan wijst het allemaal voor zich hoe dat werkt met het ticketalarm. De Killers hoor je nu. Mr. Brightside is dit.

FM. Hey, ben jij perfectionistisch? Ga je altijd voor het allerbeste resultaat? Ja, ik wel hoor, ik ben echt iemand. Ik kan bezig blijven wat dat betreft. Ik weet niet of jij dat ook hebt, dat je altijd voor de volle 100% erin gaat of mensen gek van je worden. Oké, mocht jij dit nou ook hebben, het kan dus een tandje erger. Is namelijk zo bij de mannen die je zometeen gaat horen. Hoe en wat? Zometeen bij 3FM. Eerst Chris Sassi, You Know Me.

0: eerlijk zeggen. Ben jij iemand die het heel snel goed vindt allemaal? Of ga jij echt voor het perfectionisme? Nou, ik zit namelijk echt in die laatste categorie. Ik ben echt iemand, ik ga altijd maar door en echt zeuren om het kleinste detail, maar dan wil ik het toch goed hebben, weet je. Echt, mensen worden volgens mij gek van mij wat dat betreft, maar ja, ik wil het gewoon goed hebben. En dan ga ik daar net zo lang voor, totdat het ook echt helemaal goed is in mijn hoofd. Maar de mannen die je net hoorde, die doen daar ook alles voor om alles eruit te halen en het helemaal perfect te maken. Kijk, niet alles lukt, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ze hebben in ieder geval het idee dat het wat kan worden bij eigenlijk alles. Ieder idee proberen ze het uit te halen. En dan gaan ze ook net zo lang mee door totdat het ook echt leuk is, zeg maar. Zeiden ze een tijdje geleden nog in een livestream die ze deden op Instagram.
1: Sommige liedjes zijn best wel snel af. Dan staat de basis best wel snel. Maar alsnog schaven we heel erg lang aan een nummer. En soms komt het ook voor dat we heel veel nummers schrijven en gewoon weer wegdonderen en opnieuw beginnen. Maar elk liedje die het uiteindelijk haalt op het album, krijgt altijd heel veel aandacht.
0: Nou, en deze heeft het gehaald, het liedje wat je net hoorde. Die aandacht die heeft gewerkt, want het is een behoorlijke hit geworden. En je hoorde net bij 3FM, Little by Little, het was Kensington. Mijn naam is Anan, ik ga de late avond met je door richting die nacht, richting de nieuwe dag. Zometeen met Miley Cyrus, maar Miley Cyrus is niet meer. Hoe dat zit, hoor je naar Somber en eerst MC Hammer. Can't touch this.

0: De mega-hit van deze week is van Miley. En het leuke is, Miley, die naam, Miley. Ja, dit is dus Miley Cyrus.
1: 3FM.
0: Ander geluid dan we gewend zijn van haar. Ze heeft een soort nieuwe identiteit aangenomen, zo lijkt het. Miley Cyrus, de achternaam, die is bij deze weg. Valt ze mee in het rijtje van andere grote wereldsterren. Hè? Heel veel sterren die hebben dat allemaal niet meer. Gewoon lekker de voornaam, lekker persoonlijk. En ondertussen heeft de muziekstijl ook een beetje een upgrade gehad. Want het klinkt toch allemaal net even wat frisser en net even wat lekkerder. Miley hoorde je dus bij 3FM en meteen met een mega-hit van deze week. Bass Persuades hoorde je. Hey, wat lekker dat je erbij bent deze avond. Het is 11:58. Mijn naam is Anan. Om je lekker richting die nacht te begeleiden. Met de meeste muziek. Zometeen Sam Fender bijvoorbeeld. En Justin Bieber ga je ook horen met Love Yourself. Je mag ook altijd van je laten horen in de NPO Luister-app. Vind ik alleen maar gezellig als je dat doet. Die NPO Luister-app staat helemaal voor je open. Daar mag je een WhatsApp-berichtje of een audio-appje achterlaten. Je mag ook een berichtje typen als je dat leuk vindt. Melanie die is er bijvoorbeeld bij. Die zegt, ik ben rondjes aan het rijden bij de Kiss & Ride op Schiphol. Moet mijn broer en zijn vriendin ophalen, maar ze hebben vertraging. Nou, dan heb je ook wel echt een rotgebied, toch? Ik heb daar ook wel eens moeten rijden. Dat is toch één grote chaos? Ik begrijp daar überhaupt niks van. Dus ik heb altijd zoiets van, parkeer wel gewoon zelf een auto en ik ga zelf wel. Dat maakt het eigenlijk voor iedereen makkelijker. Maar sterkte. Jimmy die is erbij, die zegt, ik lig al de hele avond te woordfeuten. En dan hoop ik dat ik het goed zeg, op de bank. Blijkbaar is het al zo laat. Ja, het is al zo laat. Het is exact 11:30, Jimmy. En lekker bezig, wel leuk. Ik snap nooit bij dat spelletje dat ze dat woord voor een woordspelletje zo moeilijk maken om uit te spreken. Of ik ben de enige, dat kan natuurlijk ook. Je kan altijd een audio-appje achterlaten. Ik zei het al, dat heeft Joy bijvoorbeeld ook gedaan.
2: Mijn buurman heeft dus al de hele avond echt vet hard muziek aanstaan. Oh. Ik heb al 3 keer aangebeld, maar ik doe niet op. Wat moet ik doen?
0: Wat moet je doen? Ja, je kan een paar dingen doen, hè. Kijk, ik zou persoonlijk gaan in dit geval voor ook gewoon keihard de radio heel hard aanzetten. Kunnen ze meegenieten? Bouw je samen een feestje, toch? Moet je gewoon samen vieren. Gewoon lekker ervan genieten.

0: Plein gemaakt. Die zegt namelijk dit nummer live horen in London Stadium vorig jaar. Een van de leukste concertmomenten ooit. Ja, prachtig liedje ook. En dat kan je zelf maar herbeleven bij 3FM. Sam Fender en People Watching hoorde je.
1: Muzikale. Muzikale. Overdosis.
0: Ja, het is de makkelijkste tekst om mee te zingen, maar wel de allerleukste, toch? Oh, in een liedje. Dat is toch heerlijk? Dat is, ja, ik ben niet zo goed in het meezingen van teksten. Ik weet niet of jij dat een beetje kan. Maar als er oh in de tekst zit, ja, dan heb je mij in ieder geval gelijk aan het meezingen. Mocht jij nou een liedje tegenkomen waar dat in zit, dan zou het leuk zijn als je dat even achterlaat via de NPO Luisterapp. Mag alles zijn, ieder genre, wat voor liedje het ook is. Als jou iets te binnen schiet of je hoort een keertje wat, laat het even weten in de NPO Luisterapp. We zijn namelijk samen op zoek in de muzikale overdosis naar zoveel mogelijk liedjes met een O erin. Liedjes met gesproken O's, gezongen O's, maakt niet uit als we het maar mee kunnen doen. Kan je dus achterlaten via de NPO Luister-app of via mijn Instagram, @AnandVerboom. En vorige week liet Jasmina er eentje achter van The Script. Ja, ook een hele goeie, toch? Superheroes was dat, zat hij er ook goed aanwezig in. Zometeen heb ik er weer eentje voor je. Die komt van Justin en van Melle. Het is een liedje, zingen we al jarenlang mee. Maar eigenlijk is die ook nog veel opvallender dan je eigenlijk al dacht. Welke het is, hoor je zo.

0: Another Talk to You hoorde je bij 3FM, waar we op zoek zijn naar de makkelijkst meezingbare liedjes die er zijn, namelijk liedjes met O in de songtekst.
1: Muzikale
0: overdoosjes. Mocht je er eentje tegenkomen, kan je dat altijd laten weten via de NPO Luisterapp. Zou leuk zijn, maken we samen de grootste verzameling in de muzikale overdoses. Allemaal liedjes die O in de tekst hebben, O in de songtekst. Heel simpel eigenlijk, maar mocht je er eentje te binnen schieten of mocht je er eentje horen, de NPO Luisterapp die staat voor je open. Je mag me ook een DM'tje sturen op Instagram als je dat makkelijker vindt. @AnanVerboom. Dus @AnanVerboom kan je hem altijd even achterlaten. Jasmina die deed dat gisteren bijvoorbeeld met de script Superheroes. Ja, zit hij ook absoluut in. Lekker om mee te zingen. Voor vandaag stuurden Justin en Jelle mij een berichtje via Instagram. Die kwamen namelijk met een liedje wat we al waarschijnlijk vaak hebben meegezongen, maar er misschien nog nooit zo over na hebben gedacht dat het echt een lekkere O bevat. Ten Vidol van Everton.

Die gebruikt ze dus om foto's mee te maken. Want dat vindt ze namelijk het mooist. En misschien is dat eigenlijk ook wel het meest unieke. Als je er zo over nadenkt. Dat je oude telefoons en oude kwaliteit foto's. Nou, dat is toch het meest opvallend. Nou, en Adela is daar dus het voorbeeld van. Daarnaast muziek maken kan ze ook als geen ander. En dat hoor je nu bij 3FM. Nieuw Adela en Ain't in LA bij 3.

0: Imagine Dragons hoorde je bij 3FM en Natural. Zometeen meer muziek. In de nacht is het dan al. Met Cat's Eye onder andere.
1: 3FM.
2: Ster. Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten. Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: 3FM. Ja, goedenavond. Het is exact 12 uur. De nieuwe dag is begonnen. En dat vieren we zometeen met Cat's Eye. Animal komt eraan. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is...

0: Felix en Don't You Want Me bij 3FM om 9 minuten over 12. Je nieuwe dag is begonnen. Mijn naam is Anan om lekker jouw avond, jouw nacht door te gaan met de meeste muziek bij 3FM. Bruno Mars onder andere. En jouw kans op prijzen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat is namelijk de vraag die ik jou elke avond stel. Misschien wel het meest random radiospelletje van Nederland. Maar het zou leuk zijn als je meedoet. Je maakt namelijk kans op een Anan-zichtkaart. Een Anan-zichtkaart uit een plaats. En aan jou de vraag: welke plaats bedoel ik met deze drie hints? Ik heb namelijk ergens denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag: waar staat dat paard? Weet jij de plaats goed te raden? Dan win jij dus die Anan-zichtkaart. Ik heb drie hints voor je. De eerste hint: deze stad heeft een eigen kleur blauw. Deze stad heeft ook een technische universiteit. En deze artiest is geboren in de stad die ik bedoel. En de vraag is dus: waar op de kaart hinnikt dat paard? Heb je het goed? Denk je tenminste? Laat het weten via de NPO Luisterapp of bel me op 0909-1336. 0909-1336. Deze stad heeft een eigen kleur blauw. De stad heeft een technische universiteit. En de artiest die je net hoorde, die is

0: Stars en All My Soul hoorde je bij 3FM.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat is de vraag die ik elke avond aan jou stel. Waar op de kaart hinnikt het paard? Als je dat goed weet te raden, dan win je een Ananzichtkaart. Een kaart, moet ik zeggen, persoonlijk opgehaald door mij uit die plaats die jij goed weet te raden. En daarvoor kreeg je 3 hints. De stad heeft een eigen kleur blauw. Deze stad heeft een technische universiteit. En deze artiest is er geboren. Ja, dat is Roel van Velzen natuurlijk. Die komt hier ook vandaan. Voor we naar het antwoord toe gaan. Diede, goedenavond.
2: Hi.
0: Ik heb een probleempje met mijn agenda. Namelijk dat die zeg maar helemaal overloopt. En dat ik eigenlijk voor de komende weken al wel alle afspraken zo'n beetje uit mijn hoofd kan opnoemen. Maar jij hebt dit in positieve zin, maar dan met concerten.
2: Ja, klopt.
0: Wat staat er nu op de planning bijvoorbeeld?
2: Jeetje, ik heb nog Rachel Chinariri, Holly Humberstone, Niall Horan binnenkort.
0: Hey, dat klinkt als een mooie planning dit. Eentje waar je blij mee kan zijn. Maar wat voor concertganger ben jij dan eigenlijk? Ben je dan iemand die vooraan gaat staan, achteraan? Heb je je eigen hoekje altijd? Hoe ga jij naar zo'n concert toe?
2: Dat verschilt echt wel per keer. Maar vaak gewoon met vrienden gaan we toch wel vaak achteraan staan. Lekker bij de bar.
0: Oh, kijk, lekker. Gewoon echt lekker ervan genieten.
2: Ja.
0: Oh, wat goed. En stel nou, die vrienden van jou, die willen eigenlijk niet. Ga je dan ook niet of ga je dan alsnog?
2: Nee, dan ga ik alsnog.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk. Ik wil dat niet missen.
0: Ja, ik vind dat ook altijd een beetje ongemakkelijk of zo. Maar heb je dan tips voor? Want ik weet zeker, er luisteren nu vast ook mensen die dit ook een beetje hebben. Dat ongemak bij alleen naar een concert gaan. Heb je dan tips?
2: Nou, ik zeg altijd, zodra de artiest op het podium is, ben je alleen nog maar in trance met die artiest. En dan maakt het toch niet zo uit. Je gaat toch niet bullen met je vrienden tijdens het concert. Dus wat maakt het dan uit of er iemand naast je staat die je wel of niet kent?
0: Ja, wel waar. Ja, mooi. Je bent in trance met de artiest en jezelf. Ja, prachtig. Ja. Ja, kan niet anders zeggen. Ik hoop dat die concerten heel snel weer op de planning staan. Als in dat lekker snel weer gaat gebeuren allemaal. Nog eerder, het goede antwoord. Jij wist hem te raden via de NPO Luisterapp, denk je tenminste. Wat denk jij dat het goede antwoord is?
2: Ik dacht dat het Delft was.
0: Jij dacht dat het Delft was. En waaraan? Wat was de doorslaggevende hint? Was dat gelijk al de eerste? Of,
2: Het was wel toch echt de eerste, ja.
0: Ja, toch wel, hè? Ja, zie je. Nou, je hebt het hartstikke goed. Je hebt het helemaal goed geraden. Dus die Ananzichtkaart, die komt jouw kant op.
2: Dat is fantastisch.
0: Nou, mooi zo. Hey, geniet van je dag en van alle concerten die er nog aankomen.
2: Dankjewel.

0: past your street. Olivia Rodrigo bij 3FM en Driver's License.
1: Hey, wat fijn dat je erbij bent. Het is 4 minuutjes voor 12:30 en je hebt 3FM aanstaan. Mijn naam is Anand en ik neem je mee die nacht in met de meeste muziek. Shakira zometeen, Die Die komt er voor je aan en ook MGMT, Kids. Ah, het is lekker druk in de NPO Luisteren. Ik zie bijvoorbeeld Barry verschijnen, Shanti is erbij. Alex die stuurt een appje. Mag je ook wat uit doen, hè? Als je ergens naar uitkijkt of je bent gewoon een beetje eenzaam vandaag. Zet de NPO Luisteren op je telefoon, download die even. Maak een accountje aan en dan kunnen we gezellig chatten met elkaar. Mag je altijd doen. Zometeen heb ik ook een boodschap voor jou. Namelijk, jij kan naar je favoriete artiest gaan, zelfs al is dat concert uitverkocht. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: let's go. Je hoorde Shakira bij 3FM.
1: September is 3FM ticketmaand.
0: Ja, je luistert in een goede maand, moet ik zeggen. September is ticketmaand, betekent elke dag kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten hier bij 3FM. En dan kan jij dus ook blij worden gemaakt voor bijvoorbeeld Vrouwtje, Niall Horan, Roxy Dekker hebben we al gehad. Nou ja, er is veel wat er gaat komen. Er is veel geweest. Bijvoorbeeld van het weekend klonk het toch zo? Nienke, jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god!
0: Van harte gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
0: Die kaarten die komen jouw kant op. Ga daarvan genieten samen met je moeder. En dan kunnen jullie lekker gaan dansen met de merch vooraan bij Rondé 29 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
2: Dankjewel!
0: Ah, wat goed. Ik hoor de blijdschap op de achtergrond. Lekker, lekker. En jij kan dus de volgende zijn. Mocht je luisteren naar 3FM en hoor je het ticketalarm voorbij komen, app dan zo snel mogelijk deze kant op met waarom jij daarbij wil zijn. En wie weet, krijg jij wel die kaarten? Ticketalarm horen is kaarten scoren. Download de NPO Luister app. Laat weten waarom jij erbij wil zijn als je het ticketalarm hoort. En wie weet, komt de kaarten naar jou?

0: 182 bij 3FM en All the Small Things. Soms heb je wel eens het idee, misschien heb je dat ook wel eens, dat je denkt, ik loop een beetje achter de feiten aan.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dat gevoel had ik heel lang bij het liedje wat ik nu aan je wil laten horen. Dat ik echt dacht, maar waarom heb ik dit gemist? Ik bedoel, dit is zo'n grote hit, zo'n iconische artiest waarschijnlijk. Ja, waarom ken ik dit dan weer niet? Blijkt helemaal niet zo te zijn. Jij en ik zijn zelfs een van de allereerste die dit leren kennen. Dit is pas zijn vierde liedje. En zo'n grote iconische wereldster valt eigenlijk ook wel mee. Het is gewoon een Nederlander. Zijn naam is Jim Gardner. En hij heeft nieuwe muziek. I Do It Again.

What?

Macklemore. Thrift Shop hoorde je bij 3FM. Zit ik gewoon door dat kind heen. Hey, kruidenmiddeltjes, ben je daarvan? Zijn te helpen, toch? Of even wat thee met honing als je bijvoorbeeld last hebt van je keel. Misschien ben jij van de brandnetels ergens op. Brandnetelthee bijvoorbeeld schijnt ook te helpen voor sommige dingen, toch? Ja, ik ben daar niet zo van. En Ella Langley, die je nu gaat horen, die is daar ook helemaal niet zo van. Al die gezonde kruiden dingetjes moet je allemaal lekker links laten liggen. Weet je wat echt goed helpt? Chips eten. Ja, zij zweert daar echt bij. Voel je niet goed? Heb je last van je stem? Eet gewoon zakken vol met chips. Heel veel chips, zitten olie in, zitten vetstoffen in. Zou allemaal goed zijn volgens haar. En ja, dan heb je weer een topstem en dan voel je weer kiplekker. Nou, ik weet niet of het echt werkt en of het nou echt gezond is. Nou, dat denk ik ook niet. Maar hey, zie het gewoon als een ontzettend goed smoesje. Ik bedoel, zij kan ook zingen als geen ander. En muziek maken, dat gaat er goed af. Dus gewoon lekker chips eten, toch? Ella Langley, hoor je nu. Just when I...

flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD...

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een